0: Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Een conservatieve religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Op de US Open klopte hij de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had het wel zwaar. In de eerste set kreeg hij een medische behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Chen en de Rus Kachanov. In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales samen met haar Russische partner Diana Schneider. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten, temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

shake it.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen de extreemrechtse partij AfD. Aanleiding is de grote verkiezingsoverwinning van de extreemrechtse partij zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn verzamelde een grote menigte aan de Brandenburger Tor. Ook in Potsdam, Frankfurt en verschillende steden in Mecklenburg-Vorpommern, waar binnenkort verkiezingen zijn, vonden protestacties plaats. De politie in Ecuador heeft 2 ton cocaïne gevonden in een container die op weg was naar Zweden. Het was een drugshond die de lading vond, verstopt tussen kisten fruit. De autoriteiten zoeken nu uit wie achter de smokkel zit. Ecuador is de voorbije jaren een belangrijk doorvoerland geworden voor drugs uit buurlanden Colombia en Peru. Eerder dit jaar onderschepten speurders in de haven van Hamburg nog een grote lading cocaïne. Die zat verstopt in bananendozen uit Ecuador. In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleine luchthavens werden stilgelegd. Tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. Dat komt er nog eens bovenop. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor het wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor en hij zei dat het ging om een wapen voor kleiduifschieten. 4 jaar geleden werd de Brit alles betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Op de US Open tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cherun Dolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Knappe zegen van Alexander Bloks die los zat van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cherun Dolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cherun Dolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
1: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Die zijn op dit moment aan hun 5e set bezig. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Groot-Brittannië komt er een importverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister van Buitenlandse Zaken Miliband heeft dat bekendgemaakt. Hij pleit ook nog eens voor een twee-staten-oplossing met een onafhankelijk Israël en een onafhankelijk Palestina. De Britse regering wil zo strenger optreden tegen het Israëlische beleid in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever. Israël bouwt al decennia nederzettingen op die westelijke Jordaan-oever en dat is in strijd met het internationale recht. Recent kondigde Israël nog een nieuw bouwproject aan met meer dan 1200 woningen. De hoogste aanklager van Oekraïne heeft ontslag genomen. Het Oekraïnse anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden daar miljoenen aan. Medewerkers van het kantoor van procureur-generaal Kravchenko lieten zich omkopen, zodat er geen actie tegen de callcenters ondernomen werd. Kravchenko ontkent elke betrokkenheid bij de fraude, maar dient nu toch zijn ontslag in. In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 mensen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd, op verzoek van een religieuze delegatie. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
1: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Op de US Open klopte hij de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had het wel zwaar. In de eerste set kreeg hij een medische behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel heeft ook Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales, samen met haar Russische partner Diana Schneider. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Het weer. We krijgen een bewolkte dag. In de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Goedemorgen, het is 5 uur, 14 nieuws met Loor Quintelier. Vanaf vandaag start de federale regering met gesprekken rond de begroting voor volgend jaar. De federale regering heeft de ambitieuze doelstelling om 10 miljard euro te vinden via besparingen of nieuwe inkomsten, dat zal nog moeten blijken. Maar dat er niet aan het systeem van de salariswagens mag geraakt worden, dat is al duidelijk voor zowel de N-VA als CD&V. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
1: Ook CD&V-voorzitter Medi vindt het onbespreekbaar om aan de salariswagens te raken.
3: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
1: In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij haalde zondag een grote verkiezingsoverwinning binnen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn verzamelde een grote menigte aan de Brandenburger Tor en ook in Potsdam, Frankfurt en verschillende steden in Mecklenburg-Vorpommern, waar binnen 2 weken verkiezingen zijn, vonden er protestacties plaats. De Franse president Macron wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 15. En hij wil daarvoor een Europese wet. Hij heeft daarover een brief geschreven naar de voorzitter van de Europese Commissie. In de brief aan von der Leyen pleit hij dus voor een Europese wet die dat verbod vastlegt en dat dus voor alle Europese lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van Europese landen om zijn voorstel te steunen. Een gelijkaardig Frans verbod werd vorige maand nog door de Franse Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In het tennis is Alexander Blok erin geslaagd om de kwartfinales van de US Open te bereiken. Een opvallende prestatie, want het is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets, maar het is hem niet in de schoot geworpen, want in de eerste set kreeg Blok nog een behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales van de US Open zal Blok het opnemen tegen de Rus Khachanov. In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en er trekt straks ook een regenzone over ons land vanaf de kust. Het wordt vandaag tot 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Music.

0: het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
2: De federale begrotingsgesprekken beginnen. In totaal zoekt de federale regering vanaf vandaag naar 10 miljard euro voor de begroting van volgend jaar. Of dat via besparingen of nieuwe inkomsten zal gebeuren, moet de komende weken duidelijk worden. Er zijn verschillende voorstellen, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden. Dat zeggen zowel CD&V als N-VA. Je hoort N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
3: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in, dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
2: In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen op straat gekomen gisteravond tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij won zondag overtuigend de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn, in Frankfurt, maar ook nog in verschillende andere steden kwamen veel mensen samen en vonden ook verschillende protestacties plaats. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets, nochtans had Bloks last van een ribblessure, zegt hij.
4: Het was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen en voelde ik mij al veel beter. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
2: In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich dan weer geplaatst voor de kwartfinales samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. Maar in de loop van de dag ook op andere plaatsen. En het wordt wel een warme dag vandaag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer met stapelwolken en enkele buien. En dan halen we 19 graden.
5: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.

0: in de studio. Mijn brein kan het niet aan. Het is niet alsof er hier morgen een gigantische actie start, toch?
1: Zin in.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: dat is hier zonder nummer. Hè. Dat is gewoon VRT Max, even openzwieren. Studio Brussel kanaal volgen. En dan kan je allemaal lieve berichtjes naar ons sturen. En dan sturen wij hartjes en zoentjes terug. Want we hebben jullie graag en liefst met een slaapbekje en nog wat prut in je ogen. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Ah, er is er hier eentje. Uitzonderlijk uitgeslapen.
3: Ja, ik proef nu al de ochtend van morgen.
0: Ja?
3: En ik proef ook al dat ik uitgeslapen ben. Ik proef vooral goede vibes. Ik heb heel goed geslapen. Eva, jij?
0: Ik heb een jetlag, maar dat ligt aan een trouwfeest en het festival dat ik gecombineerd heb in één weekend. Maar dat is niet erg, want ik ben zeer goed gezind. En ik ben vooral, ik heb zo een rush van zenuwachtigheid in mijn lijf gevoeld. Want wij stappen hier die studio binnen.
3: Ja.
0: En er staat hier een levensgrote wekker.
3: Ja.
0: Je zou kunnen zeggen een wekker XL. Ja,
3: het is echt een gigantisch ding dat hier plots in de studio staat. Pal midden van de microfoons.
0: Ja, achter mij staat het. Ik denk, ja, 2 meter kan net mijn armen er rond doen. Maar het lijkt mij, hè, jij hebt dat. Dit is jouw idee allemaal. Dit.
3: Ja, ja.
0: Dus jij gaat de wekker blijven raden. Je radio blijft maken tot de wekker geraden is. Je hebt dit ook ontworpen. Het lijkt me gigantisch klein voor een BV om daar de hele tijd in te zitten terwijl wij een radiospel spelen.
3: Geloof mij, het is volledig doenbaar. Het is 2 meter op 2 meter, dus de BV zal niet hoger dan 2 meter kunnen zijn. Dat is misschien al een tip.
0: Ja, oké. Gaan we daar straks eens in kruipen?
3: Ja, heel graag.
0: Mijn belangrijkste vraag. Maar misschien eerst even luisteren bij jou, Jos, want er zijn al vroege vogels ook goed gezind, precies.
4: Ja, er zijn al veel vroege vogels aanwezig. Michiel uit Oudenaarde die stuurt en français. Bonjour, coucou. Frederik uit Bornem zegt, goedemorgen schone slaapsters, we zijn aanwezig.
3: Dank u.
4: En Inge uit Waregem is al veel te vroeg wakker op haar vrije dag. Ze zegt dat haar biologische klok helemaal door elkaar ligt door haar wisselende uren. Maar gelukkig is er Studio Brussel om naar te luisteren.
0: Ja, wij rammelen hier al eens graag met biologische klokken. Zeker vanaf morgen 7:30. Goedemorgen allemaal.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max app.
0: Vrouwtje die komt binnen 4 weken met een nieuwe plaat. En dit is haar nieuwe single Geen Rem. Gaat over een kater hebben. Bij normale mensen, ik kijk naar niemand, komt er weinig goeds als je gedronken hebt. Maar bij haar dus toch tenminste al dit lied.

0: Dat is een vraag, toch al één levensvraag die wij al lang hebben beantwoord. Wij zijn sowieso geen humans, maar bovenmenselijke. Een soort van bovenmenselijke dansers, dat zijn wij. Klokslag, 6:15. Goedemorgen. Jos, wie luistert mee?
1: Nora uit Merchtem, Kobe uit Rijmenam, Mark uit Lommel, Elina uit Dendermonde, Erik luistert ook mee op zijn fiets in Meissen.
2: Hallo.
1: Charlotte uit Tielt, Stijn uit Oostkamp, Marie-Florence uit Eeklo, Koen uit Hoogleden die zegt goedemorgen schatjes, Nico uit Dentergem is wakker en Nele uit Edegem hangt aan de lijn.
2: Goedemorgen, dag Nele uit Edegem.
3: Goedemorgen, Eva.
2: Hey, dag Nele. Fijn dat je luistert. En je hebt al meteen een soort van boodschap voor ons. Vertel eens.
3: Goedemorgen. Ik ben super benieuwd naar de megawekker van morgen. Ik weet niet waar we er moeten van verwachten. Dat gaat echt heel spannend worden voor jou, denk ik. Dus ja. Ik wou jou heel veel succes wensen.
2: Oh, dat is heel lief. Dank je wel voor die mooie boodschap. Wie denk je dat zo zot is, Nele, om in die wekker XL te kruipen morgen?
0: Ja, die mee eigenlijk met Dries non-stop radio gaat blijven maken vanuit een houten... constructie, totdat de wekker geraad wordt. Dat kan ook wel eens lang gaan duren, Nele. Wie doet zoiets?
3: Geen idee eigenlijk. Wie is inderdaad zo geschift om in zo'n kleine ruimte te kruipen? Het moet sowieso iemand zijn die niet claustrofobisch is, denk ik.
2: Ja, dat klopt.
3: Maar verder, jong. Allee, ja, zou het de koers wel... Ja, ik weet het niet. Een BV die dat doet, ik weet het niet.
0: Wij hopen alvast, Nele en iedereen die luistert, dat het niet Ruben van Gucht is.
4: Er is een heel bekende uitspraak in het wielrennen die zegt... Het is ofwel flikken, ofwel geflikt worden. En ik heb gekozen om zelf te flikken.
0: Ja, dat is zo wat de bekendste valsspeler in de Belgische geschiedenis. Ja. Iedereen heeft het over Ruben van Gucht. Maar allee, dan gaat hij heel dat spel hier boycotten enzovoort. En het zal waarschijnlijk ook niet de gecancelde Antwerpse rapper Fabio zijn.
5: Ik had koud. Ah, ja. We gaan omhoog, we gaan niet down. Klik, klak.
2: Ja, want die is even in opspraak gekomen. Even, serieus in opspraak gekomen door een hetze over een racistisch lied dat hij heeft uitgebracht.
0: Ja, Dries moet zijn dag hier nu wel wat inplannen. Want morgen, binnen 24 uur, begint hij aan een lang of allez, toch een langere radioshow dan normaal, denk ik. Wat heb jij voor tips voor hem, Nele?
3: Oh, Dries. Ik zou zeggen, is daar nog plaats voor een klein luchtmatrasje of zo? Dat je daar kunt leggen in de studio? Gewoon dat je zo tussendoor, als er dus een plaatje draait, even kunt gaan liggen. Ja. En ik zou dan misschien ook een soort van klein frigo-boxje of zo, dat je kleine snackjes kunt insteken. Allee, ik zou eigenlijk gewoon voorzien alsof dat je kampeert, denk ik dan. Maar,
0: dat is een goede mindset. Een afritsbroek en een muskietennet.
2: Maar nu gaan jullie weer vanuit dat het zo lang gaat duren, dat het zelfs...
0: Ja, maar langer dan 3 uur gegaan. Gaat al van 4 uur wakker zijn, dan is tot de middag spelen al lang. Hè? En dan kun je even een tukje doen op een luchtmatras. Ik vind dat... Nele is een vrouw van de wereld. Hè? Dus ik vind dat een goede tip, Nele. Dank je wel.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.

0: nog een beetje nacht in Brussel, ook bazaar. Nacht in Amsterdam. Mathieu Terijn die stond maar liefst 2 keer op Krammerok afgelopen weekend. Gewoon met bazaar. En hij was ook een verrassingsact bij Stone. De band uit Liverpool. Die hebben samen goud gebracht. Je moet dat maar eens opzoeken op de socials. Super schattig. En blijkbaar is Mathieu Terijn speciaal naar Liverpool gegaan om met de band te repeteren en zo. En heeft hij zelfs de oma van Finn, van de frontman van Stone, ontmoet. Is hij op de thee geweest in Liverpool. Allemaal voor dat Krammerok avontuur. Dat vind ik echt heel leuk.
1: Ja, het is ook wel de zomer aan het worden van de collabs en van de surprise optredens.
0: En de zomer van Mathieu Terijn. Ja, sowieso ook wel, want die zijn on a high bazaar. Het is dinsdag en dan weten jullie...
2: Eva en Dries.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: Als je vandaag naar Studio Brussel luistert, kan je tickets winnen voor de shows van Heaven, ook van Bleach 93, maar ook de show van Young Yellow deze zondag in OLT Rivierenhof. Goedemorgen, Yellow!
4: Leugenaar!
1: Oh ja, sorry, het is zaterdag in OLT Rivierenhof. Excuses. Maar bon, het is uw dag, Young Yellow. Ticket Tuesday. Je weet wat onze luisteraars moeten doen.
4: Luister 's morgens naar de radio.
1: Inderdaad. Heb je tips voor iedereen die nog een ticket wil winnen voor die show zaterdag?
4: Geen stress, geld.
1: Ah, voilà. Van die goede raad, daar word ik gelukkig van.
4: Als jij gelukkig bent, dan ben ik blij.
1: Alright. En hoe laat gaan wij de tickets weggeven? Hallo? Young Yellow?
4: Ik ben er nog.
1: Ah, ja. Rond hoe laat gaan we die tickets weggeven, vroeg ik?
4: Stipt om 11 uur.
1: Oei, dat is wel laat.
4: Rond 9 uur in de morgen.
1: Ja, nee, dat is... Yellow, deze show stopt om 9, dat gaat toch helemaal niet? Laten we zeggen rond 7:45. Goed?
4: Als jij gelukkig bent, dan ben ik blij.
1: Als je een plaat hoort van Young Yellow, dan is het aan jou. Stuur Ticket Tuesday aan je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: Elke dinsdag.

0: with nothing. Calvin Harris en Florence and the Machine. Het is stipt 6:30, Jannik. De federale regering begint aan de begrotingsgesprekken vandaag.
1: Mm-hmm. In totaal zoekt de federale regering vanaf vandaag naar 10 miljard euro voor de begroting van volgend jaar. Of dat via besparingen of nieuwe inkomsten zal gebeuren, dat moet de komende weken duidelijk worden. Er liggen verschillende voorstellen op tafel, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden, zeggen zowel CD&V als N-VA. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Nochtans had hij wel last van een ribblessure. In het dubbelspel heeft ook Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales, samen met haar Russische partner. En het weer, ja, het is eerst bewolkt met al regen in het westen, in de loop van de dag ook op andere plaatsen en wel warm tot 25 graden.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Even serieus, dit wordt het beste muziekmoment van jouw ochtend. De plaat die we nu samen gaan luisteren. Vorige week hadden een paar luisteraars, een paar van jullie, echt het geluk om de mannen van Fontaine's DC op een piek in hun carrière in levende lijf en van heel dichtbij te zien. Ze speelden een exclusieve showcase bij ons hier bij Studio Brussel. Als je er niet bij kon zijn, we laten jou heel graag meegenieten van de hoogtepunten van toen. Het hoogtepunt voor mij in elke set van Fontaine's is het nummer In the Modern World. Ken je dat, Dries?
4: Nee, nog niet.
0: Nee, dat is echt zo'n donker nummer van een Grian, de frontman die in L.A. 10 dagen op zijn eentje ronddwaalt en denkt, wat een fucked up wereld is dit eigenlijk.
4: Ah ja. Ik vind het ook beter nu je weet dat hij een nektapijt heeft. Want de beelden van de showcase zijn dan nu op mijn feed aan het passeren. En ik vind zo dat nektapijtje en zo dat klein, donker mannetje vind ik leuk.
0: Voilà. Niet zo blij, maar dit nummer is echt, dat kruipt onder uw huid, onder uw vel. We gaan ernaar luisteren In the Modern World van Fontaine's DC bij een donkere ochtend. Let's go.
3: Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
5: Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Goedemorgen, editors met The Rush. Wij zijn eigenlijk zoals de orka's die boten aanvallen in de Middellandse Zee. Wij spelen ook gewoon graag.
1: Dat is waar. Straks opnieuw sneller dan de zang. En we spelen voor de vijfde keer met Bert uit Hulsthout. Is de Bert zometeen sneller dan de zang voor een vijfde maal? Zometeen!
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ja, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

0: We steken er een beetje tempo in voor iedereen die op de E40 probeert te rijden naar zijn bestemming, maar alweer door een ongeluk daar op onthoud kent. Maar kijk, zoals gisteren gaan we dat doen. Met het beste humeur proberen we jou op je bestemming te krijgen. De Wheeling Compact is Dummies.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: En dan hoop ik dat hem er is, hè. Den Bert uit Hulshout-Jos.
3: Ja, hij hangt al klaar en ik heb er goede moed in.
2: Ah, goedemorgen, dag Bert. Goedemorgen, Bert. Je bent hier de kampioen van Sneller dan de Zang aan het worden. Je hebt al 4 keer op rij een juist antwoord gegeven. Sneller dan de zang zelfs. En we gaan vandaag voor een 5e keer. Wat heb je meegenomen van gisteren? Heb je je tactiek aangepast?
4: Een beetje rustig blijven. En niet te snel antwoorden.
2: Niet te snel antwoorden. Ja, maar dat mag, hè? Het is...
4: Ja. We doen ons best gewoon.
0: Ja, je mag je tijd pakken. Je kunt op een intro ook gerust de groetjes doen aan mensen. Hè? Het is een intro van 20 seconden. Dus inderdaad, misschien een paar mensen die jou al heel het toernooi aan het steunen zijn of zo. Een kleine bedanking, dat kan. Ik ga jou zelfs een tip geven vandaag, omdat ik ook wel goesting heb in een 5 op 5, Bert. En de tip is dat het nummer dat jij zoekt deze week 45 jaar bestaat.
2: Oh.
0: Dan heb je al een soort van tijdskader waarin je kan zoeken.
4: Ja.
0: Wij gaan nu
4: was ik 9.
0: Live met jou ontdekken of je voor een 5e keer sneller bent dan de zangbert.
4: Ja, dat is Depeche Mode, dat hoeft geen intro weer niet.
0: Ja, oké. Okay,
2: it does it again.
0: 5 op 5. Ja, zeg Bert.
4: Recht uit mijn jeugd, een van dit.
0: Ah ja, en wat deed je daar als 9-jarige op dit nummer?
4: Ik denk dat ik toen 13, 14 was wat ik dat ontdekt had. Maar ja, een zwarte lange frak aan doen, hè. En gaan dansen.
0: Ah wel, dat is exact wat wij nu ook voor ogen hadden. Tot morgen, Bert. Eva.

0: Finn van Stone. If you want, het is bijna 7 uur.
1: En die wekker XL staat hier in onze studio. Als morgen kruipt daar dus een BV in die jullie gaan moeten zoeken. Ik blijf radio maken tot die BV geraden wordt.
0: Maar wij gaan daar toch al eens even in gaan neuzen in die wekker.
1: Mag dat al?
0: Ja, jij bent een baas.
1: We doen dat, zelfs.
2: Eva.
3: En Dries.
2: Studio Brussel.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
5: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles komt goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
12: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
14: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
15: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
14: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
16: Allee, merci, moeke.
14: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
17: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op Acerta.be. Acerta.
18: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
19: Het is 7 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Jannik Aerts.
21: De federale begrotingsgesprekken beginnen. In totaal zoekt de federale regering vanaf vandaag naar 10 miljard euro voor de begroting van volgend jaar. Of dat via besparingen of nieuwe inkomsten zal gebeuren, dat moet de komende weken duidelijk worden. Er zijn verschillende voorstellen om die begroting op orde te krijgen, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden. Dat zeggen zowel CD&V als N-VA. Je hoort N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
22: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in, dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
21: Ook CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vindt het onbespreekbaar om aan de salariswagens te raken.
23: De bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. In het land met de hoogste belastingen op werk, en dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
21: Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Ze deden dat uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zondag. Betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten. Er riepen ook slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen. De Franse president Emmanuel Macron wil dat de Europese Unie jongeren onder de 15 jaar verbiedt om socials te gebruiken. Dat schrijft hij in een brief aan de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. President Macron wil zo'n sociale mediaverbod onder de 15 eigenlijk al lang doorvoeren, maar in Frankrijk is dat mislukt, want daar werd het tegengehouden door de rechter omdat het de vrije meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. Nu hoopt de Franse president dat Europa dat zal beslissen voor alle lidstaten. En dat moet ook snel gebeuren, zegt hij, want de situatie is dringend. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij is de eerste Belg ooit en de eerste man ooit die daarin slaagt. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets. Nochtans had Bloks last van een ribblessure.
24: Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen en voelde ik mij al veel beter. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
21: In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich dan ook geplaatst voor de kwartfinales bij de vrouwen samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen. Het is wel warm vandaag, tot 25 graden. Morgen is het wisselvallig met stapelwolken en enkele buien ook. En dan ietsje frisser, tot 19 graden dan.
0: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
1: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
10: Ha joh, de E40, weer miserie daar.
16: Nee, dat valt mee. Het is nu, daar zijn vertragingen van maximum 10 minuten trouwens. Ook de andere snelwegen naar Brussel. Maximum een kwartier vertragen op de gebruikelijke plaatsen. Bij Antwerpen is er wel wat aan de hand. Want op de Antwerpse ring richting Beveren, dat is de R2, daar verlies je nog 20 minuten van de A12 tot in de Liefkenshoektunnel. Er lag een obstakel op de weg, maar dat is inmiddels wel weggehaald. En richting Nederland ook de gewone files wel op. Letten, voor een ongeval zie ik op de afrit in Borgerhout. En naar Antwerpen de langste vertragingen zijn vanuit de Kempen op de E34 en de E313. 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Op de andere snelwegen een stukje minder.
20: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Met de wekker XL begint Ries.
1: Nog 24 uur en een half.
0: Oeh, jij weet dat zo goed.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Lounge.

0: Fleabag van Youngblood. We gaan daar toch gewoon eens even in kijken.
1: Ja, die wekker XL die staat hier nu in de studio. Die steekt mij de ogen uit. En ja, onze patroon van de show, moeten we ook eerlijk zeggen, die heeft gezegd: raak die wekker XL absoluut niet aan.
0: Tot ik er ben.
1: Ja.
0: En die mens staat vast op de E40. Ik wil er eens inkruipen. Ik wil zien en voelen hoe dat die BV zich morgen gaat voelen. Samen met jou gewoon hier gedwongen om radio te blijven maken tot de wekker geraden wordt. Maar bon, we zullen nog heel even wachten. Als hij hier vooral vast niet is, kruip ik erin.
1: Ja, doen we.
0: We worden hier op deze dinsdagochtend 8 september worden we wakker met de Belgian Cats op elke voorpagina. Onze basketsters hebben gewonnen tegen Australië. Wat echt een sterke ploeg was die vorige WK brons heeft gehaald. En we gaan gewoon, stel ik voor, het enthousiasme van Belgian Cat Julie van Loo meepakken in onze dag vandaag.
2: We wisten gewoon wat we moesten doen en er was zo'n grote motivatie. Plus ook ja, die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Dus het was een revenge game, toch zeker voor mij. Dus ik ben blij dat we die hebben kunnen pakken. En ja, on to the next.
0: Pakken en on to the next. Weet, het is dinsdag, dus ook Ticket Tuesday op Studio Brussel door gewoon Ticket Tuesday te sturen in de VRT Max-app. Bij bepaalde platen ga je prijs hebben. Wij spelen voor heel felbegeerde tickets voor Young Yellow in het OLT zaterdag in Antwerpen.
3: Geen stress, geld.
0: Nog voor 9 uur passeert Young Yellow in de playlist hier bij Studio Brussel.
4: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: En dat OLT, het Rivierenhof in Antwerpen, daar stond onze hotshot nog afgelopen weekend. Dressed Like Boys.
1: God.
0: Ja, met het nummer And Then I Woke Up. Jij als pianofan kan het wel smaken, hè?
1: Ja, die nieuwe plaat die zit vol met nu al tijdloze piano riffs, piano progressies, akkoordenprogressies. Het is echt hemels wat die Jelle de Turk daar kan toveren op zijn piano.
0: Nou, wel, Els uit Ravels, jij hebt laten weten in de VRT Max app dat je erbij was bij die show van Dressed Like Boys. Hoe was hij?
5: Ja, goedemorgen. Het was fantastisch. Namiddagshow, samen met mijn neefjes. Ik ken de Dressed Like Boys eigenlijk alleen maar van Pinnacles van de Riot-song op de radio. Ik had ze nog nooit live gezien en ik ben echt omvergeblazen door de schoonheid en ook zoals Dries net zei, wat Jelle op de piano doet. Dat is buitengewoon hoe dat, ja, je piano spelen en piano spelen.
1: Dat is absoluut zo. En wat vind je, Els, van dan het nieuwe nummer And Then I Woke Up, de hotshots deze week op Studio Brussel?
5: Ja, hij heeft in totaal een aantal nieuwe songs gespeeld. En het was daar, ja, ik sprak die zon die dan doorbrak en zo. En dit lied heeft hem helemaal alleen akoestisch op een Steinway gespeeld. Ik zeg, allee, hoe moeten we die piano dan helemaal mee naar hier nemen? Dus ook echt een grote piano op podium, helemaal alleen. En al de muzikanten stonden met vier in een groepje rond één micro. En ze zongen dan af en toe die paar noten mee, zoals je ook in dat lied hoort. En het was maar stil, maar ook niet stil. Zo gevoelde gewoon dat iedereen meegenomen werd. En ja, ik ben echt heel onder de indruk terug naar huis gegaan. Dat lied dat kwam ook echt binnen. En het is super fijn dat jullie dat als hotshot hebben gemaakt. Want gisteren heb ik dat dan een aantal keer gehoord. Ik was thuis aan het werken, dan staat de radio veel op. Dat een aantal keer gehoord. En dat wordt echt mooier met de keer dat je daar naar luistert. Geniaal in eenvoud. Ja, ik ben echt ineens fan geworden. Zo.
0: Els, dit is samen met jou en alle Dressed Like Boys fans. Dit is echt uw week.
4: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
6: Daarom is dit deze week onze

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Ik

0: Ja, die afterglow moet bij ons nog komen, hè. Wij zitten nog in de net uit de bedglow of zo. Goedemorgen, Wilkinson. We hadden daarnet al die mooie piano van Dressed Like Boys. Zometeen de beroemdste staccato uit de jaren nul. Ja, ik ken het woord staccato. En ik gebruik dat zo, voilà, uit de losse pols. Panic at the Disco is de volgende. En we hebben ook 21 Pilots nog voor 7:30.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Oh, daar liggen die broodlozen nu weer.
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

Ach, dan gaan we toch eens even aan die wekker XL moeten gaan snuffelen die hier achter ons in de studio staat. We zijn een heerlijk muziekland, België, dat weten jullie. Maar we zijn ook een heerlijk sportland. Dat hebben we gisteren nog maar eens bewezen met de Belgian Cats die door mogen op het WK in Berlijn. En ontzettend cool ook wat die Alexander Bloks aan het doen is. Die is tennisgeschiedenis aan het schrijven. Op zijn 21 heeft hij de US Open. Gaat hij door naar de volgende ronde met een half gebroken rib of zo. Hij is de eerste mannelijke Belg in de kwartfinale van de US Open. En de jongste mannelijke Belg ooit in de kwartfinale.

0: dat nieuwe semester lekker beginnen met 21 Pilots. David uit Grobbendonk laat weten, amai, dat is echt een goede schijf voor 's ochtends. Dat dachten wij er ook van. 's Ochtends is het wel zeker, het is 7:30 en Yannick, de federale regering begint aan begrotingsgesprekken vandaag.
1: Wel, ze zoeken naar 10 miljard euro voor de begroting van volgend jaar en dat zal ofwel via besparingen gebeuren of nieuwe inkomsten of alle twee, maar dat zal de komende weken duidelijk moeten worden wat het precies zal worden. Er zijn verschillende voorstellen die op tafel liggen, maar nu al wordt eigenlijk gezegd dat het systeem van de salariswagens, de bedrijfswagens dus, dat daar niet aan geraakt mag worden. En dat zeggen zowel CD&V als N-VA nu. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 2 doden gevallen. 7 anderen raakten licht gewond door Russische bombardementen. De voorbije dagen was er een beperkte wapenstilstand tussen zowel Oekraïne en Rusland, omdat er Amerikaanse bemiddelaars kwamen praten over een einde van de oorlog. Maar die gevechtspauze die liep afgelopen nacht ook af. En het weer vandaag, het is eerst bewolkt met al regen in het westen. In de loop van de dag ook op andere plaatsen, maar het is wel warm bij 25 graden.
2: Dankjewel, Yannick. Ik hoop dat het niet te warm wordt, want ik zit vanaf morgen in deze studio met...
3: Studio Brussel.
4: De Wekker XL.
3: Ah. Dries blijft non-stop radio maken
4: tot de wekker geraden wordt.
2: Ik sta momenteel oog in oog met een gigantische wekker. Kijk mee via 14 Max en je ziet hem ook in onze studio staan. Momenteel is hij nog leeg, maar over exact 24 uur zit hier 1 bekende Vlaming in. Morgen op dit tijdstip doet die BV voor het eerst zijn of haar wekkergeluid na en start de zoektocht naar de wekker XL.
0: Oh my God.
2: Het gaat gebeuren. Ik moet je niet vertellen dat er enorm veel stress bij komt kijken, want het bijzondere aan dit spel is dat ik niet weet wanneer het stopt. Het hangt volledig van jullie af. Pas wanneer iemand kan raden wie de wekker XL is, stopt het spel. Ik zal dus mogelijk vele uren in deze studio zitten, maar misschien nog indrukwekkender, ze hebben een BV gevonden. 1 iemand die ook zo lang in die wekker wil blijven zitten. Eva, we gaan het doen, hè. We gaan er gewoon eens binnen instappen. Wil jij alsjeblieft eens voor de allereerste keer in de wekker XL stappen?
0: Kruipen, ja. Wacht, hè. Ik moet hier vanachter in de studio. Voor iedereen die niet meekijkt, het is, denk ik, ik spreid nu mijn armen.
2: Ja.
0: En het is 2 meter breed.
2: Ja.
0: Ik kan mijn hand niet opheffen. En mijn hoofd komt wel echt bijna tot aan het plafond. En ik ben 1,78 meter.
2: En kan je bewegen als in zo'n booty shake?
0: Ja, joh, heel... niet zoals ik doorgaans mijn booty shake. Maar er kan wel bewogen worden. Hier staat ook een stoeltje. Dat past er ook in. Ik zet mij nu op de stoel. Kan je mij eigenlijk zien?
2: Wow, ik zie nu een silhouet van jou. En ik moet wel eerlijk zeggen, dat geeft al redelijk veel prijs. Amai, dat gaat al een visuele tip zijn voor de mensen.
0: Zie je mijn wespentaille nu?
2: Ik zie alles. Maar wacht, je zegt, je bent 1 meter... Hoeveel?
0: 78.
2: 78. En hoeveel plaats heb je boven je?
0: Ik denk echt maar 8 centimeter.
2: Oké, dus die wekker gaat niet groter dan 1,86 meter zijn. Dat is ook al een goede tip.
0: Of... Allee, ik heb ook wel plateauklompjes aan.
2: Ah, maar die kan ook wel bukken of zo. Ja, oké. Hoe lang zou jij daar maximum volhouden, Eva?
0: Ja, je ziet hier niks. Ik zie gewoon een wit geverfde soort kast of zo. Dus ik verveel mij hier nu al. Ik dacht er eigenlijk nu al stilaan uit te komen. Nee, het is echt wel heel klein, dat moet ik toegeven.
2: Misschien nog een laatste vraag.
0: Hier past gewoon nog 1 boterhamdoos bij mij erbij.
2: En een flesje water misschien ook.
0: Dat ook.
2: En hoor je mij als ik zo, gewoon zo praat? Hallo, Eva, hoor je mij?
0: Ja, ja, ik sta echt precies vlak bij u.
2: Oké, okay, ik heb er zin in. Morgen om 7:30 begint het De Wekker XL. Tot morgen!
3: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
4: Woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.

0: Jay Fresh. Als we het over die wekker XL hebben die morgen op dit uur gaat starten om 19:30, ga jij blijven radio maken tot de wekker geraden wordt. Elke keer als we het erover hebben, komen gelijkaardige berichten binnen in de VRT Max-app.
1: Ja.
0: Zoals dat van Lisa uit Ieper, die zegt, Dries is toch echt knettergek, hè?
1: Lisa, ik ben niet knettergek, ik ben gewoon heel gemotiveerd en enthousiast.
0: Dianne uit Bornem zegt, hebben jullie al eens nagedacht wat jullie gaan doen als de wekker meteen geraden wordt?
1: Ja, dan stopt het spel, hè. Dianne, dat is het simpelste aan het spel. Wanneer hij geraden wordt, stopt alles en dan mag ik lekker gaan slapen.
0: Tip van Young Yellow krijg je nu nog om tickets voor zijn show in het OLT Rivierenhof te winnen, want het is vandaag Ticket Tuesday.
2: Luister morgens naar de radio.
1: Als je plaat van Young Yellow hoort, stuur je Ticket Tuesday via VRT Max.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
8: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
9: Zwijg, Ike.
7: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
8: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
10: Verdomme, Ike, hou op met die flabbergap.
7: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: En likken we van die spijker. Perfect.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
13: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
13: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, met een haal.
11: Lidl, dat kan tellen.
14: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
15: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
14: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
15: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
14: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
17: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
16: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Peter van de Belpop. Dit was hem natuurlijk, Young Yellow, waar jij op zat te wachten. Dit was jouw teken om te sturen in de VRT Max app.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Want wie kan er nu zaterdag nog naar het OLT Rivierenhof in Antwerpen naar de show van Young Yellow? Wie was er snel in de app?
3: Hallo, met Michiel.
0: Hallo, dag Michiel, met Eva en Dries van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent druk in de weer, zoals heel veel mensen om 7:15 natuurlijk. Maar sta ons toe om u te proberen binnen te krijgen in het Rivierenhof zaterdag. Heb je Young Yellow ooit al live gezien?
3: Nee, denk ik.
0: Nee? Oké, het is echt zijn zomer. Hij is aan het pieken, zijn band is fantastisch live. Dus we wensen het u toe.
4: Maar je moet één vraag juist antwoorden. Michiel, de vraag is als volgt. Hoe heet de nieuwste single van Young Yellow? Het is een synoniem voor keikop.
3: Nee, dat weet ik niet.
4: Eén gokje. Kom aan, Michiel.
3: Nee, ik weet dat echt niet.
4: Oké, dat is heel spijtig, maar dan gaan we meteen iemand anders bellen die heel graag naar OLT Rivierenhof wilt deze zaterdag.

0: Robbe, koko man.
1: Dag Robbe, is het een voicemail?
2: Denk je
1: het? Oh, het is weer van die prank.
2: Ja, maar het is druk onderweg. Iedereen is zijn ochtendroutine zo nog wat aan het fine-tunen. Week 2 van school. En de telefoons zijn niet mee op het toilet of zo. Of liggen niet aan de ontbijttafel. Dat ga je nu niet menen, hè. Kom aan.
3: Geen stress, geld.
4: Welkom bij voicemail.
2: Meent jij niet? Allee, kom op.
1: We zoeken de nieuwste single van Young Yellow.
2: Hallo, met wie?
5: Hallo, met Greet.
1: Greet, hoe heet de nieuwste single van Young Yellow? Synoniem voor kijkkop.
5: Koppigaard.
1: Koppigaard is juist.
2: Yes. Dat is ook wel goed dat je kijkop zegt, alsof van kijkop.
1: Kijk, hoe zeg je het anders?
2: Een kijkop.
1: Een kijkop.
2: Ja, een kijkop. Maar maakt niet uit, Greet, je hebt zaterdag een topshow in het vooruitzicht.
5: Super.
2: Heel goed gedaan.
5: Dank je wel.
2: En wij zijn al lang blij dat jij je telefoon wou opnemen. Veel plezier.
6: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Is Ticket Tuesday.
7: Luister.
6: Speel mee.
7: En win jouw ticket.
6: Studio Brussel.
2: Oeh, ja. Deze zit in mijn hoofd en in mijn playlist sinds Pukkelpop. Audrey Hobart. Ik heb haar voor het eerst daar live gezien met haar trampoline en haar gekke bekken. Ik was echt van die meid onder de indruk. Ik zou zeggen, pop met een serieus hoekje af.
1: Ja.
2: En zo heb ik het liefst. Heel die tent was dit aan het meezingen. Sue me, Audrey Hobart.

0: Dat zit helemaal goed, die ochtendplaylist Red Hot Chili Peppers. Na 8 uur, na het nieuws van 8, gaan we er een Rammstein in knallen. En natuurlijk onze live piano van Dries. Want wie is er jarig?
1: Sylvie uit Roeselare, die viert haar 46e verjaardag vandaag. Sarah uit Waasmunster laat weten dat haar lief Michiel ook jarig is vandaag. Frederik uit Genk, die wenst zijn dochter Yara een gelukkige verjaardag.
0: Wauw!
1: Marijke uit Westerlo wordt 32 vandaag. Ona uit Leuven blaast 4 kaarsjes uit en ze gaat op school trakteren met cupcakes. En Bieke uit Sint-Niklaas, die zegt dat ze zichzelf een thuiswerkdag gunt op haar 52e verjaardag vandaag.
0: Zeer zeker goed bekeken. Maar wie kiest de plaat na het nieuws van 8?
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: Eva en Dries.
2: Vanavond op VRT1.
4: Er zijn 4 man dit 50 keer gebaald. Allee, drank, duvelé.
2: Op VRT1 staat de telefoon in de noodcentrale geen moment stil. Op VRT Canvas in Terugstelta volg je de drugsoorlog van Colombia tot bij ons. En op VRT Max kan je op stap met Arnoud in Dwars door de Pyreneeën. Alvast veel kijkplezier.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur stipt. Hallo.
15: VRT Nieuws.
0: Hier is Janne Kaerts.
16: Controleurs van de lijn zijn vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het om een record aantal dagen, ziektedagen, in totaal 1750, dat schrijft de Gazet van Antwerpen. In 2024 waren dat er nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie tegen controleurs van de lijn stijgt ook sterk. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers die geen geldig busticket hadden. De lijn nam ook al maatregelen tegen agressie.
17: Onder meer het afsluiten van de stuurposten van de chauffeurs, invoeren van bodycams, installeren van camera's op zoveel mogelijk bussen en het aanwerven van 67 extra collega's bij controle.
16: De federale regering gaat op zoek naar €10 miljard tegen 2029 voor de begroting. Vanaf vandaag starten er onderhandelingen. Deze week zullen dat in de eerste plaats nog aparte gesprekken zijn en nog niet met iedereen rond de tafel. De deadline is over een maand, in principe op 13 oktober. Er zijn verschillende voorstellen, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden. Dat zeggen zowel CD&V als N-VA. Je hoort N-VA-voorzitter Valérie van Peel en CD&V-voorzitter Sammy Medi.
3: regering.
14: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen.
15: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagen, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
16: Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstatenverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen ook slogans als fascisme is geen optie. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden gevallen en 7 anderen raakten gewond door nieuwe Russische bombardementen. De voorbije dagen was er een beperkte wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland, omdat er Amerikaanse onderhandelaars kwamen praten over een einde van de oorlog. Maar die gevechtspauze die liep afgelopen nacht af. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets en dat met een ribblessure. Alexander Bloks is de eerste Belgische man ooit die de kwartfinales van de US Open haalt. En dat betekent ook veel voor hem, zegt hij.
14: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij...
16: Dat was niet Alexander. Maar in het dubbelspel dan heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. En vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen en warm vandaag tot 25 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en tot 19 graden dan.
18: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
19: Hajo met de files.
20: Hallo, hallo. Op D17 van Antwerpen naar Kortrijk. Dan zitten we bij Gent. Daar vertraag je 25 minuten van Destelbergen tot voorbij Zwijnaarden. Er lag een obstakel op de weg, maar de weg is wel net vrijgemaakt. Aansluitend staat er ook 10 minuten file op de E40 vanuit Brussel, en dat is vanaf Wetteren naar Brussel. De langste files zijn toch te melden op de E19, een half uur vanaf Zemst, en op de E314 ook een half uur van Aarschot tot Winkselen. Daar zou een defecte voertuig staan. De andere files zijn een stukje korter, gelukkig. De binnenring rond Brussel ook een half uur bumperen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel zijn er problemen in de Wetstraat. De rechte rijstrook is daar dicht door een ongeval. Hou rekening met 25 minuten vertraging. Naar Antwerpen een spits. Vrij normaal voor een dinsdag zonder incidenten. Ik zie files van gemiddeld 15 tot 20 minuten zonder verrassingen. En tot slot op de E40 ten noorden van Luik. Daar sta je in beide richtingen wel een half uur aan te schuiven aan de werken in Votem.
21: Ga van
22: wegenwerken
21: naar
22: rustig gaan werken
21: met de trein.

0: Het is ons antwoord op iedereen die zaagt dat de zomer nu gedaan is. Het zal misschien niet vandaag zijn, maar die zon komt terug.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Fight.

0: Bram uit Antwerpen, die vertrekt morgen naar Zuid-Italië, stuurt hij in de VRT Max-app. En dit is een ganz geil nummertje om mij daarop te, voor te bereiden. Hier komt die zonne. Rammstein, goedemorgen. Hier komt die piano om 8:10. Want er zijn mensen jarig, Dries. En dat vraagt voor een klein feest. Vandaag is het aan. Niet Floor, dat was gisteren. Het is Hanne uit Lommel. Hanne!
1: Goedemorgen!
0: Proficiat, hoe oud word je?
1: 36.
0: Perfect.
2: Proficiat, Hanne, wat ga je vandaag allemaal doen?
1: Ik ga werken, dan hopelijk winnen, want ik moet tennis spelen en daarna wenen. Dus we gaan voor 3 keer wee vandaag.
2: Ah, is dat jouw motto, de 3 W's van Hanne?
0: Werken, winnen en wijnen.
1: Yes.
0: Wat een slogan. Oké, geef die vrouw wat zij wil. Een hele luide hoera op haar verjaardag. Ben je klaar?
2: Dat komt goed. Hanne is jarig, heet het hoera. Ons Hanne is jarig, heet het hoera. We vieren vandaag onze Hanne.
0: Met een H.
2: De harig, heusde soldenaar.
0: Dat zijn 3 keer H.
2: De 4e W houdt zijn geheim. Het zou maar wurgseks kunnen zijn. Oh. Want Hanne...

0: It's... Heel goed. Ik vond uw hoera fantastisch. Ik vond de wurgseks mogelijk nog beter.
1: Ja.
0: Hanne, ik heb te veel mental pictures, dus we gaan over naar de muziek die jij kiest op jouw verjaardag hier bij Studio Brussel. Ja. Stond op 1 in de afrekening in 97. Radiohead met Karma Police. Kan je voor gaan?
1: Nee, dank u. We gaan naar iets happy. Hopelijk. Sorry.
0: Dat past wel bij de drie W's natuurlijk. Een beetje wijn op Robin Thicke stond op jouw verjaardag in 2013 overal op nummer 1.
1: Doen we de laatste.
0: We gaan nog één keer verder kijken, maar dat is prima. Jij beslist. Ja. Alleen gangsters doen wurgseks natuurlijk op hun 36e verjaardag, Hanne. Wij gaan jou met heel prachtige energie jouw verjaardag insturen. Het was ons een eer om die met jou te vieren. Salua!
1: Dikke merci, bye bye!
2: Ben jij ook jarig deze week?
3: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
2: via de 40.

0: Gouden Days van In Heelder. Het is 8:20, zo meteen het moment waar ik al de hele show naar uitkijk.
1: Oh!
0: We gaan de verjaardag vieren van deze plaat van Justin Timberlake.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Dan is het een goede ochtend, hè, als jullie deze kunnen horen. Paul Kalkbrenner met Feed Your Head. En dan weet jij nog niet daar aan je ontbijttafel of onderweg naar school of werk dat het vandaag de verjaardag is van deze Justin Timberlake-plaat. Future Sex Love Sounds bestaat vandaag 20 jaar. Goed toch, hè?
1: Amai, dit is totaal nieuw voor mij, dit nummer zelfs.
0: Ja, wel, dat is de openingstrack van die plaat. Het is de tweede soloplaat van Justin Timberlake's. Volgens fans, pers, zijn beste plaat ever.
1: Cool.
0: Meer dan 10 miljoen fysieke cd's zijn er toen van verkocht. Terwijl illegaal downloaden al een ding was in 2006. Volgens mij is de reden van zijn succes van die plaat zijn de beats van Timbaland. Ken jij Timbaland?
1: Ja.
0: Timbaland was de producer waar Justin Timberlake mee heeft samengewerkt voor het album. Die heeft echt een handtekening achtergelaten op de jaren nul. Hier bijvoorbeeld ook met Promiscuous, met Nelly Furtado. Dus Timbaland achter de tafel, zeg maar. En dan die vocals van Justin Timberlake. Dat maakt het een plaat waar we nu nog 20 jaar later over spreken. Ik heb een mini spreekbeurt voorbereid. Ik heb gisteren de hele plaat, die Future Sex Love Sounds, nog eens beluisterd. Ik zweer het u, Dries. 2006 was een heerlijk jaar voor de muziek en voor mijn eigen lichaam op de dansvloer.
1: Was het revolutionary van de jaren nul om dit uit te brengen?
0: Sowieso. Want hij was een popster die plots ging lenen bij andere genres, zeg maar. Hij heeft 4 nummer 1 hits wereldwijd. Echt met deze plaat, met 1 plaat. Dus we kunnen er eigenlijk uit 4 kiezen. De eerste single van die Future Love Sex Sounds was deze. Ja, dus daar is direct de toon mee gezet. Hè. Dat was apennormaal als ze uitkwam. Een aardverschuiving, deze sexy back. Ik denk dat er toen zelfs bijna een nieuwe manier van dansen is ontstaan. En Justin Timberlake zegt zelf dat hij heeft proberen zingen als een combinatie van David Bowie, David Byrne van Talking Heads en James Brown in Sex Machine.
1: Oh, wauw.
0: Ja, seks was er sowieso wel dankzij deze sexy back. Meteen nummer 1 uiteraard. Dan kwam de tweede single uit de plaats. Geniaal, hè? Geniaal. Nog maar een paar maanden later was My Love er. Daar zitten rock- en techno-invloeden in. Je hoort het in zo wat dat gekapte ritme.
1: Ja.
0: Justin Timberlake noemt zelfs The Strokes, The Killers en Radiohead als inspiratie voor dit nummer. En hij heeft een Grammy gewonnen met My Love, helemaal terecht.
1: Amai.
0: Nog maar 3 maanden later, dan zitten we juist in het begin van 2007, komt deze wereldhit uit diezelfde plaat. Ja, dat is emotioneel. Hadden we toen ook even nodig. Dit was de derde nummer 1 hit al met die plaat. Heeft hij ook een Grammy mee gewonnen. En de videoclip moet je eens bekijken, Dries, als je tijd hebt. Dat is een videoclip met Scarlett Johansson.
1: Oh, knap.
0: Dat toont meteen de level waarop Justin Timberlake aan het spelen was. En dan zijn vierde nummer 1 hit van op die plaat ook. She's Got Me Love Stoned. Het zijn allemaal heel sexy nummers. Hè. Er zit heel veel seks in, maar dit is het meest expliciete nummer. Gewoon seks, 3 minuten aan een stuk, met dan ook nog op het einde die prachtige piano. Love Stoned, ook een Grammy meegewonnen. Die Justin Timberlake. Dus sta ons toe om op deze verjaardag dit te doen.
2: Nu gaan we vegen.
0: Dankjewel, Justin Timberlake, om in 2006 de sexy terug te brengen en ons tot vandaag, 20 jaar later, te blijven inspireren voor TikTok-dansjes, vuile kontjes gooien en andere vuile moves. Let's go, everybody.

0: 20 jaar bestaat zijn plaat Future Sex Love Song. Justin Timberlake, Sanne uit Lanaken gestuurd. Oh, Eva, dat was een van mijn eerste cd's. Ik ga hem dadelijk helemaal luisteren. Wij worden oud, maar GT is nog steeds hot. En Roef uit Middelkerk gestuurd. Ik heb de dvd van zijn concert in Madison Square Garden van de Sexy Back Tour. Wat een zalig optreden was me dat wel. Bekijk het allemaal op deze verjaardag. Het is nu 8:30 geworden, Yannick, en de controleurs van de lijn zijn vaak afwezig door agressie.
1: Wel, vorig jaar ging het om een recordaantal ziektedagen. In totaal 1750. In 2024 waren dat er nog net geen 500. En het aantal gevallen van agressie tegenover die controleurs van de lijn stijgt ook wel echt sterk. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte ook nog in het station van Antwerpen-Berchem een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers die geen geldig busticketje hadden. En de federale regering gaat op zoek naar 10 miljard euro tegen 2029 voor de begroting. De gesprekken, de onderhandelingen, die starten vandaag. En deze week zullen dat in de eerste plaats nog aparte gesprekken zijn en nog niet met iedereen rond de tafel. De deadline is wel over een maand, in principe op 13 oktober. Er zijn verschillende voorstellen, maar aan het systeem van de salariswagens mag niet geraakt worden. Dat zeggen zowel CD&V als N-VA. En het weer vandaag, het is eerst nog wat bewolkt met al regen in het westen van het land, maar in de loop van de dag ook op andere plaatsen en dat bij zo'n 23 graden.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
2: Dries blijft non-stop radio maken
3: tot de wekker geraden wordt.
4: Als je morgen op dit moment naar de radio luistert, dan zal deze show net iets anders klinken. Want vanaf morgen start de zoektocht naar de Wekker XL. Dat is een vraag die mij al weken wakker houdt. Wie is de Wekker XL vanaf morgen? Hopelijk ook veel andere mensen in Vlaanderen. Je kan elk uur meespelen, want elk uur laat die wekker zijn of haar wekkergeluid horen. En ik blijf, zolang niemand weet wie het is, radio maken.
0: Ja, ik denk, Dries, dat jij onderschat hoe lang zoiets kan duren. Want een wekker, daar zijn wij doorgaans wel een paar weken mee zoet, soms.
4: Ja.
0: Dus ik heb eigenlijk een soort van een cadeautje voor jou, om jouw succes te wensen.
4: Oh nee, wat is dit? Wat is dit?
0: Het is een succespakket.
4: Het is niet voorbereid.
0: Je mag het live op de radio even open doen. Dat is omdat ik echt heel moedig vind wat jij gaat doen.
4: Hou ik niet van.
0: Het is niet cynisch. Het is echt niet cynisch.
4: Ik hou niet van verrassingen.
0: Ik ben je radiovriendin. Wat dat
4: is
0: weet
4: dat?
0: Je.
4: Het is het, een slaapmaskertje. Wat is dat? Met gel erin. Wauw, dat is een verkoelend oogmasker.
0: Voor u wel. Lekkes.
4: Dankjewel, maar ik ga niet slapen. Hè. Dat is...
0: Het zou maar eens nodig moeten zijn.
4: En een skincare, een stralend scheetmasker. En een sheetmasker. Oh, sorry. SH. En dan hier nog deodorant. Heel belangrijk.
0: Deodorant.
4: Want ik ben een zwetertje.
0: Voilà, en dan ga ik morgen ook nog wat vers eten meebrengen. Zat daar niet nog iets in? Ik dacht dat daar nog iets in zat.
4: Een hydrogel oogmasker ook. Ah, hier. En foundation de teint. Of wat is dat hier?
0: Voilà. Dat is een ding, hè. Allee, een concealer.
4: Ah, coverage. Concealer.
0: Ja. Voor uw wallen wat weg te schminken. Hè? Zullen dat ze biedt al doen? Dan weten we hoeveel dat we moeten aanbrengen morgen als jij hier om 7:30 begint aan jouw grote avontuur.
4: Dank
0: is dat uw tuin, denk je?
4: Dat is exact mijn tuin.
0: Dat is wat grijzig, hè? En ik had je extra grijs genomen, omdat ik dacht, zo ga jij hier eindigen als die wekker ooit geraden wordt. Ik kijk hier zo hard naar uit.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
5: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
5: Life is music.
3: At

0: Show. Oscar and the Wolf. Elisa uit Gent vraagt hier in de app. Wacht, is dat morgen al?
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Dat is een vraag waar je heel makkelijk op kan antwoorden, hè, Dries?
3: Yes, Elisa. Morgen vanaf 7:30 start de Wekker XL.
0: Ja, maar er zijn nog andere vragen, hele goede vragen, vind ik, die binnenkomen via de VRT Max-app, waar jij misschien zelf nog niet over hebt nagedacht in heel jouw wekkeravontuur.
3: Ik denk sowieso niet veel na over dit.
0: Is het goed dat we hier straks even samenvatten?
3: Heel goed.
4: No role models and I'm here right now.
2: J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de AFAS-dome in Antwerpen met zijn...

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
2: Mijn steun heb je.
1: Oh, zeg. Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze krafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja. Maar ja.
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja. Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Studio Brussel.

0: kwart voor negen.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: De Wekker geraden wordt.
3: Ah, ik heb hier zoveel zin in. Het wordt zo leuk. Vanaf morgen neemt die bekende Vlaming hier plaats in de Wekker XL. En dan is het aan jou om te raden wie dat is. Ik blijf radio maken tot iemand een juist antwoord geeft op de vraag: wie is de Wekker XL?
0: Heel leuk, Dries. Maar er zijn nog een paar vragen binnengekomen via de VRT Max app. Bijvoorbeeld deze.
4: Hallo, dag Eva en Dries. Het is hier Thomas uit Brussel. Ik vroeg mij af of dat er één of meerdere bekende Vlamingen in de Wekker XL zal zitten. Ciao!
3: Dat is een vraag die ik, gek genoeg, vaker kreeg dit weekend. Een vriendin van mij vroeg dit weekend: ja zeg, en wat als ik dan de derde BV raad? Krijg ik dan ook een prijs? Nee, er is maar één BV die hier in de Wekker zit, die nu achter mij staat. Ik snap dat jullie niet kunnen geloven dat er één iemand is die dat wilt doen in een kot kruipen, maar het gaat gebeuren vanaf morgen.
0: Ja, dus die BV gaat zo lang hier blijven, ja. Samen met jou, non-stop.
3: Exact.
0: Dat is crazy.
5: Hey Eva en Dries, Bo uit Antwerpen hier. Zeg vraagske, wat gaat Eva eigenlijk doen terwijl dat Dries bezig is met de Wekker XL?
3: Ja, wat ga je inderdaad doen?
0: Ja, wel, het is Dries, zijn onstuimig gewild jong idee. Ik heb natuurlijk een gezin te onderhouden. Het is woensdag namiddag morgen. Ja. Dus ik ga eigenlijk proper na de ochtendshow naar huis. Maar de volgende ochtend kom ik wel gewoon terug.
3: Maar je bent toch de eerste, alleen op de eerste reis ga je toch?
0: Ja, ik ben wel uw supporter, boven uw mama nog.
3: Dank je.
0: Denk ik. Nog een vraag.
6: Goedemorgen Eva en Dries. Nora uit Hulnemerg hier. Ik vraag mij vooral af, wanneer gaat Dries slapen? Dat is toch onmogelijk om heel de tijd wakker te blijven? Alleszins veel succes. Doei!
3: Ja, hier is mogelijk niet zo heel lang over nagedacht, Nora, want ik ga pas slapen wanneer het spel voorbij is. Ik blijf plaatjes draaien en radio maken, gewoon spelletjes spelen tot de wekker geraden wordt. Zolang jullie dus foute gokken geven, blijf ik radio maken en ga ik niet slapen.
0: Interessant.
3: Nee, maar we gaan wel redelijke... Nee. Kom aan. Redelijke gokken.
0: Nog een vraagje.
7: Hey Eva en Dries, Amber uit Zolder hier. Wat kan ik winnen als ik te weten kom wie dat de Wekker XL is?
3: Oeh, Amber. Je kan het beste winnen dat er is op de wereld, maar waar je eigenlijk zo niet heel graag veel geld aan geeft. Of toch ik. Dat is lekker eten. De persoon die de Wekker kan ontmaskeren, wint aan huis geleverde maaltijdboxen. En het zijn er hele lekkere. Ik heb ze zelf al uitgeprobeerd. Per foute gok komt er dus geld in de prijzenpot.
0: Zalig. Dan hebben we ook nog een boodschap van luisteraar Doreen uit Gerardsbergen. Dag Doreen, vertel maar.
8: Hallo, goedemorgen. Ik heb iets voorbereid. Oh. Een kleine motivatiespeech.
3: Oh, amai. Oeh.
8: Mag ik hem laten komen?
3: Tuurlijk, doe maar.
8: Hey Dries, elke ochtend zet ik met veel plezier de radio aan, omdat jij en Eva er telkens helemaal voor gaan. Met de leukste weetjes en spelletjes vroeg in de morgen, zodat wij onze dag vrolijk kunnen starten zonder zorgen. Maar deze week wordt het helemaal wel, want je kwam op de proppen met een Wekker XL. Elk uur een nieuwe poging en blijven radio maken tot er iemand met de juiste gok aan de prijs gaat geraken. Maar ja, dat kan wel eens even duren. Dus je weet dat je daar te presenteren voor uren. Maar dat is niet erg, het gaat plezant zijn. En de kans van je leven om tot in de late uurtjes alles te geven. Dat houdt natuurlijk ook in en het zou me sterk bevallen als je tijdens deze kwesten dan AUW niet in slaap zou willen vallen. Want zo moeilijk is dat toch helemaal niet. Zoals je zelf ook altijd zegt, bij sneller dan de zang. Maar dat legt de druk hoog, dus misschien ben je jezelf ook een beetje bang. Dat is voor niets nodig, we gaan keihard in u geloven, want ze zeggen natuurlijk niet voor niets Limburg boven. Dus dat komt helemaal goed. Alle vertrouwen, want anders ga je vrees ik een nieuwe fanbase moeten opbouwen. Bij deze drie nog één keer. Kom aan. Hup, hup. Ik hem ook met groetjes van de hele ochtendclub.
0: Maar
3: wow! Amai. Zo mooi. Heb je het zelf geschreven?
8: Ja.
3: Dat is fantastisch. Ik vind het ook leuk. Gisteren was er iemand die zijn snor liet staan tot de wekker geraden wordt. Vandaag krijg ik ineens een ode van een luisteraar. Doreen, dank je wel. Ga je morgen meegokken? Ga je meegeraden via 14 Max?
8: Het hangt ervan af
0: als
8: ik een idee heb,
0: Peter. Je moet wel klaar zitten om 7:30. Doreen, jij als tweede trouwste supporter na mij dan. Ja. Om 7:30 begint hij aan de Wekker XL. En gaan wij daar getuigen van zijn hier op Studio Brussel. Merci, zalig gedicht.
3: Dank je wel.
1: De Wekker XL.

0: Måneskin met Supermodel. Het is bijna 9 uur. Ik denk dat dit hem dan was. Onze laatste normale ochtendshow voor even. Misschien, wie weet. We weten het zelf niet. Hoe lang?
1: Ja, ja, ja.
0: Want morgen, Dries, start je met de Wekker XL om 7:30.
1: Ja, 7:30 gaan we zoeken naar de Wekker XL. Vanaf dan begint het spel en ik stop dan niet voor hij geraden wordt. Of
0: ja, en voordat jullie op onze kosten kunnen gaan eten. 9 uur. Ik ga je gewoon naar huis sturen, Dries.
1: Ja, dat was goed, maar ik weet wel totaal niet wat ik moet doen. Hoe kan ik mij voorbereiden op zo'n spel?
0: Ja, ik stel voor goed eten vandaag nog. En hier en daar een extra dutje. Zorg dat je hier morgen uitgeslapen toekomt.
1: Ja, ik ga wat bv's opzoeken op het internet, zodat ik ze zeker allemaal ken.
0: Gewoon goed chillen en tot morgen.
2: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij Keytrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. Keytrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: 9 uur, goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
13: Controleurs van de lijn zijn vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het om een record aantal ziektedagen, in totaal 1750. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Het aantal gevallen van agressie tegen controleurs van de lijn stijgt ook sterk. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend nog raakte in het station Antwerpen-Berchem een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers die geen geldig busticketje hadden. De lijn nam al maatregelen tegen agressie, vertelt het.
14: Onder meer het afsluiten van de stuurposten van de chauffeurs, invoeren van bodycams, installeren van camera's op zoveel mogelijk bussen en het aanwerven van 67 extra collega's bij controle.
13: Het UZ in Gent gaat mensen met gezondheidsklachten en ook risicopatiënten screenen op hoofd- en halskanker. Vooral 40-plussers die roken en drinken, of dat vroeger veel deden, die lopen veel meer kans. Elke week krijgen 50 Belgen een diagnose, maar een echte algemene test om de kanker op te sporen is er nog niet. Het begint vaak met milde klachten, dat zegt kankerexpert Michael Saris.
15: Aanhoudende keelpijn, heesheid of een zwelling in de hals die opgetreden is. Als een van die 3 langer dan 3 weken duurt, dan moet je eigenlijk naar de dokter voor een verder onderzoek. Waarom doen we dat nu precies? Ja, omdat de tekens vaak heel discreet zijn en mensen vaak lang rondlopen met bepaalde symptomen die toch ook op hoofd-halskanker kunnen wijzen.
13: Rusland heeft afgelopen nacht weer een grote aanval uitgevoerd op Oekraïne. Er zouden tientallen raketten en 166 drones zijn afgevuurd. Het grootste deel daarvan is neergehaald door de luchtafweer. VRT-nieuwsjournalist Marijn Tillo is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en moest de hele nacht schuilen.
16: Russische bommenwerpers opgestegen die dan kruisraketten afvuren. En dan kan je verwachten dat er zo'n massale gecombineerde aanval van drones, kruisraketten, andere types missiles en ballistische raketten natuurlijk zullen afgevuurd worden op de Oekraïnse hoofdstad.
13: Ja, in de regio van Kiev vielen 2 doden. En een primeur op de US Open Tennis, want voor het eerst is een Belgische man erin geslaagd om de kwartfinales daar te halen. Alexander Bloks heeft zich kunnen plaatsen voor die kwartfinales. Hij versloeg een Argentijn in 4 sets, ondanks zijn ribblessure. Volgens ex-tennisser Philip de Wulf is vooral de mentale kracht van Alexander Bloks zijn grote sterkte.
12: Ik denk dat het hoofd van Alexander Bloks misschien ook zijn grootste troef is. Hij kan ongelooflijk goed tennissen. Hij heeft een impressionante fysiek, maar zijn mentaliteit is gewoon voorbeeldig. En dat zie je zowel op de goede momenten, maar ook als het slecht gaat, als hij blessures oploopt. Hij gaat daar heel nuchter mee om, realistisch mee om. Hij zegt, dat is gewoon even een setback in mijn progressie, maar we gaan verder, we werken eraan en we komen sterker terug. Hij heeft echt een hele goede mindset.
13: Vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen en temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en dan halen we 19 graden.
4: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
17: Goedemorgen, het is een dinsdag met misschien zelfs wat zon in de ochtend, maar vooral met liefde, vriendschap en goede platen van Sam Fender, The Vaccines en Dr. Dre.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Vaccines, All My Friends Have Fallen In Love. Afgelopen weekend waren ze de liefde aan het verkondigen op Krammerok. Ja, nu is het hopen dat die liefde het toch tenminste tot de volgende editie volhoudt. Of tot komend weekend zou ook allemaal zijn. Goedemorgen, ik zorg voor de soundtrack bij alles wat jij vandaag wil gaan uitsteken. Al is dat vrijwillig in de file gaan staan. Wie ben ik om daarover te oordelen? Straks krijg je sowieso al een dokter met de betere voorschriften. Eerst dit duo met gigant van een hit in hun pollen. Het is Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: klinkt als een simpele drumgroove, maar het is om jaloers op te zijn, hoor. Die timing hier. Triggerfinger through the beam, zo dadelijk Snow Patrol.
1: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
3: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.

look at the world. Chasing Cars van Snow Patrol. En heel erg goed op SingStar ook altijd natuurlijk. En dit nummer, deze riff, die vierde verjaardag. Het is alweer 25 jaar geleden dat hij in 40 landen op 1 stond. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Een nummer dat bijna niet van Kylie was geweest. Want het werd eerst aangeboden aan Sophie Alice Baxter. Maar gelukkig voor ons zijn het de lalala's van Kylie geworden. Of ja, gelukkig voor ons, gelukkig voor Kylie denk ik ook. Want ik denk dat ze haar boterham sindsdien wel dubbel belegd hoor. Minstens dubbel. 3 dubbel pakt.

0: Skybox Revelation. The Boys uit Dilbeek. Dilbeek is een beetje het Dublin van België. Waarom zeg je dat? Wel omdat heel veel hippe groepen uit Dublin komen op dit moment. Alle nieuwe hippe groepen gelijk uit Ierland te komen eigenlijk. Kneecap, Murder Capital, Florence Road. En misschien wel de grootste en hipste van hen allemaal. Zo hip als een koffiezaak in Antwerpen-Zuid.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: En minstens zo populair als die koffiezaak daar. Dat zagen we ook toen we hier enkele plaatjes konden weggeven voor die exclusieve showcase. Een handvol luisteraars kreeg de kans om, voor ze de AFAS-doom aandoen, Fontaines DC live op Studio Brussel mee te maken. En met succes, want jongens, het eerste nummer ging meteen iedereen er helemaal voor. En tegen het einde zat het zweet als dampen tegen de ramen hier op Studio Brussel. Maar wat wil je ook? Once in a lifetime experience. Het is echt het minste dat je ervan kan zeggen. Waren we gelukkig trouwens, voor jou misschien, op de recordknop hebben geduwd. De opnameknop hebben ingeramd. Zodat wij ook prachtige opnames hebben van die showcase. Kunnen we nu nog eens naar luisteren naar Favorite bijvoorbeeld, live hier bij ons.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
4: Life is music.

0: je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje
1: vrij? Merel.
0: Heb je nog een plekje vrij?
1: Poppenkop in een bikini van onthoofde Barbiepoppen te zien, dat was opvallend. Heb jij een Duits herder zitten of een chihuahua met grootheidswaanzin? Pas op, want die kan getriggerd worden zo meteen.
2: Naar België. Sander, you are the reason tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Sander Live, samen met Studio Brussel.
3: Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar via nu. BNP Paribas Fortis.
5: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
6: Ik bouw slim op.
5: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Humo!
9: Humo!
10: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
11: Ik klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
10: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.

een icoon. In de Franse muziek, dat is heel erg duidelijk, Kavinsky. Dat werd nog duidelijker, denk ik, toen hij in Montmartre begraven werd. Want helaas, hij op zijn 50ste moet hem achterlaten. Maar wat een muziek heeft hij allemaal wel bij elkaar geschreven. Nightcall, Kavinsky. Het is dinsdag voormiddag, ik heb een pak muziek voor jou, zo dadelijk nog Mac Miller. Mac Miller, waar Jinte de Pre van Balthazar natuurlijk ook gewoon sowieso fan van is. Want vroeger was er altijd een beetje hip-hop te horen in de grooves van Jay Bernard. Maar op zijn nieuwe gaat hij voor de bombastische American sound. Met strijkers, stevige drums en een goede snedige gitaar. Dit is Jay Bernard. And love is on my mind. Het is eentje om je head op te bumpen.

gisteren alweer 8 jaar geleden dat deze man ons achterliet. Een talent die kon zingen, kon rappen, beats kon maken. Mac Miller en zijn Good News. Tromgeroffel. Tijd om dat keelgat nog eens open te zetten. Eender waar je bent. Nu wel, misschien in de wachtkamer van de dokter net iets moeilijker. Iets minder sociaal geaccepteerd. Maar aan de andere kant oefenen op die zeggen ze, ah, dat is ook nodig. Hè? Dus kom, ga maar. Spin Doctors, Two Princes.

0: Niet te haden. Spin Doctors, Two Princes. Go ahead, nou straks meer muziek.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonf. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 10 uur, heel erg goedemorgen.
13: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
14: Bijna 1 op de 3 van de 15-jarigen haalt het basisniveau lezen niet. De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij de Vlaamse 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europese gemiddelde, maar verliezen steeds wel meer leerlingen aan de top. En de groep die dus de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij, wordt ook groter. Dat zegt onderzoeker Lisbeth Berlamont van de UGent.
15: Vooral voor wiskunde zie je eigenlijk een heel specifiek patroon, waarbij we vroeger meer toppresteerders hadden dan laagpresteerders en nu eigenlijk met meer laagpresteerders zitten dan toppresteerders. We zien nu in 2025 dat we eigenlijk voor lezen dat 30% van de leerlingen dat basisniveau niet behaalt en voor wiskunde gaat dat ongeveer om een kwart van de leerlingen.
14: Energieleveranciers die mogen vanaf midden volgend jaar geen eindfacturen meer sturen voor dingen van langer dan een jaar geleden. En wanneer je verhuist, dan mag je ook geen factuur meer krijgen voor energiekosten van de bewoner voor of na jou. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders legt uit hoe het werkt voor die eindafrekening.
16: Mensen moeten vooral snel die factuur krijgen. Dat staat vandaag op 6 weken. Nadat de meterstand is doorgegeven, duurt het langer. Dan krijg je een compensatie per maand. Maar we zetten er nu wel een eindtermijn van 12 maanden op. Dus heb je na 12 maanden de factuur niet gekregen, dan moet je ze ook gewoon niet meer krijgen.
14: Heel wat bedrijven stemmen hun uurroosters af op flexijobbers. Dat zegt de Christelijke Vakbond ACV in het laatste nieuws. En daar zijn vaak de vaste werknemers meer de dupe van, zegt ACV.
17: Flexijobbers kunnen zelf bepalen wanneer dat zij al dan niet komen. En dus, ja, als je geen zin hebt om op niet sympathieke uren of op moeilijke uren te komen, ja, dan laat je die gaten voor de vaste medewerkers. En dan gaat dat ten koste van de vaste medewerkers. Dus er is geen normaal overleg meer mogelijk over het invullen van de uurroosters.
14: Het UZ in Gent gaat mensen met een verhoogd risicoprofiel en gezondheidsklachten screenen op hoofd- en halskanker. Vooral 40-plussers die roken en drinken, of dat vroeger veel deden, lopen meer kans. Elke week krijgen 50 Belgen de diagnose, maar een echte algemene test om die kanker op te sporen is er nog niet. Het begint vaak wel met milde klachten, dat zegt kankerexpert Andreas Huismans.
18: Wat kan je merken? Inderdaad, een zwelling in de hals of pijn bij het slikken, een aftje dat niet geneest, een wondje dat niet geneest. Dan moet je zelf initiatief nemen naar de huisarts gaan, daar geen gas over laten groeien. Het is een heel groot voordeel als we mensen in een vroeger stadium van de ziekte kunnen diagnosticeren wanneer dat de ziekte nog lokaal behandeld kan worden.
14: Het is eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen en temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en dan halen we 19 graden.
19: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
20: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
21: How do we feel, Belgium?
20: Can you believe it?
21: Make some noise out there!
20: Luister de hele dag. vandaag naar Studio Brussel.
13: En win jouw ticket voor de beste concerten.
20: Studio Brussel. Rick de Bruyker.
0: We passeren vanmorgen nog langs Ketronada, Daan en Somber. Maar opende doet Prince op zijn rode blinkende gitaar. Goedemorgen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

Prince met een gebroken hart. Bekantje van When Doves Cry, 17 Days. Goedemorgen aan alle 15-jarigen die luisteren. Geen zorgen, geen leesoefeningen hier vandaag, gelukkig. We willen de score hoog houden. Wel een luistertest met Ticket Tuesday op je radio vandaag. Ik heb hier tickets liggen voor Haven. Die kunnen straks misschien zelfs al passeren. Wie weet, het kan elk moment gebeuren. Maar dan moet het wel na deze. Er is die internet op de beats van Kate Renata en hun girl. Alvast een ongelooflijk goedemorgen.

volledige Pukkel Pop Show. Die staat nog steeds op VRT Max. Het is echt de moeite voor de pop addicts onder ons. Veel toeterissen, veel bellen. En een uitzendig publiek. Trouwens, heb je net gezien? Erik van Looy heeft weer een nieuw kandidaat voor de slimste mens ter wereld gelost. Na onder andere Kate Ryan en Kevin Janssens komt er een echt icoon bij meespelen. De mooiste bariton van de belpop doet mee. Daan is een van de 36 kandidaten dit seizoen. If you

0: Hij was blijkbaar een beetje teleurgesteld dat er geen drukknop is in de slimste mens ter wereld. Dus hij gaat hij zelf maar meenemen. Daan, één van de 36 kandidaten dus. Straks misschien op je radio. Twee Nederlanders die te lang voor de tv gezeten hebben. Want die kunnen volgens mij de soundtrack van John Williams of Hans Zimmer allemaal van buiten meefluiten. Ik heb het over deze Haven. Je hoort het, hè? Filmisch, dat is het woord om deze Haven te beschrijven. En live is het schijnt ook serieus de moeite. En heb jij kans?
1: Studio Brussel. Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Je weet het ondertussen, het is dinsdag. Dat is de mooiste dag van de hele week. Ticket Tuesday vandaag. Ik stuur jou last minute naar de beste concerten. En het enige wat jij moet doen, is Ticket Tuesday sturen in de app van VRT Max. Als jij Haven hoort passeren vandaag. En misschien ben jij dan wel de gelukkige die in stilte en met kippenvel in het Koninklijk Circus mag gaan zitten komende zaterdag.
1: Elke dinsdag bij Studio

0: You've Got Another Thing Coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
1: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
3: Studio Brussel.

eind deze maand is er een nieuw plaat van Nothing But Thieves, Stray Dogs heet die. En ze staan er ook mee in de AFAS-dorm in Antwerpen. Gigantisch zelf dat deze gitaar extra goed kan klinken. 31 januari. Goed, het is dinsdag vandaag. Dat is een ticket, Tuesday. Er zijn vandaag kaartjes te winnen voor Alex Agnew, voor Young Yellow, voor Bleach 93 en voor deze gast toch ook. Dat heb ik toch goed gehoord daarnet, of niet? Tot in elk geval, dit is Heaven en hun Promise. Een meeslepende, filmische opening van jouw dinsdag.

0: deze klanken die klinken. Zaterdag in het Koninklijk Circus in Brussel. Eerlijk zijn weinig zalen zo geschikt voor muziek als deze. Juist af en toe krakend stoeltje, maar verder de stilte en de magie van deze haven.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Met dus ook tickets voor die show daar in het Koninklijk Circus. De show van Haven. Uitverkocht. Staat er al in het groot op de website. Waarschijnlijk ook in het groot op de deur. Als je dat live wil zien, dat in het groot op de deur staat, ja, dan moet je wel een ticket hebben om er naartoe te rijden. Anders heeft het weinig zin om jou naar Brussel te begeven zaterdagavond. Haha, maar je moest Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel of in de app van 14 Max beter. Eens kijken wie dat allemaal gedaan heeft. Oké, misschien de eerste de beste er eens bij nemen en de telefoon erbij pakken.
3: Hallo.
0: Hallo, goeie... Ik hoor heel veel kabalen op de achtergrond, maar goeie morgen, met wie spreek ik?
3: Met Suzy.
0: Dag Suzy, jij hebt Ticket Tuesday gestuurd omdat jij graag wilt gaan kijken naar Haven, neem ik aan.
3: Ja, heel graag.
0: Heb je het al eens gezien?
3: Nee, nog niet.
0: Is iets dat vaak opstaat?
3: Nee, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet kende. Het is maar door jullie promo er rond, maar was wel meteen gegrepen.
0: Oké, wat spreekt jou erin aan?
3: Ja, het klinkt heel speciaal, heel melodieus. Lijkt me fantastisch.
0: Ik denk ook dat dat fantastisch is. Het is uitverkocht. Maar misschien ben jij er al bij. Want ik heb kaartjes liggen voor die show. Tussen jou en die show staat juist nog één vraag. Als je die juist hebt, dan krijg je die tickets. Als je die fout hebt, helaas, dan smijt ik jou van de telefoon en dan zoek ik iemand anders. Goed. Suzy, één vraag. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Haven, dat is een band. Ze zijn met z'n tweeën, maar... Van waar zijn ze precies afkomstig? Is dat A, Nederland, B, Duitsland of C, het Verenigd Koninkrijk?
3: Nederland.
0: Je bent daar zeker van?
3: Ja, toch wel.
0: Kijk, zekerheid is belangrijk in het leven. Want je bent erbij.
3: Super.
0: Dikke proficiat, Suzy.
3: Dank je wel.
0: Veel plezier daar in het Koninklijk Circus. Prachtige zaal, machtige plek, denk ik, om die Haven aan het werk te zien.
3: Dankjewel, we gaan genieten.
0: Voilà, veel plezier daar, tot de volgende.
3: Ja, dag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Wat een job eigenlijk, hè? De hele dag mensen gelukkig maken. Toch op dinsdag. Alhoewel, eigenlijk altijd ook, maar gewoon die goede platen. Dit is Olivia Rodrigo met Robert Smith, What's Wrong With Me?

0: Zo smakelijk als een beschuitje met pikzwarte chocolademuisjes. Olivia Rodrigo en Robert Smith. Moet die lange jas nog niet wegleggen. Of toch niet te ver wegleggen. Want die XX zit klaar.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL. Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf morgen is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Vanaf morgen tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raden maar.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter. Leontis.
8: Welke formaliteiten als starter?
9: Formeel mag altijd.
10: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.

0: XX. Thought I had you on hold. On hold. Thought I had you on hold. Het is allerminst mijn bedoeling om jou in een existentiële crisis over jouw leeftijd te duwen, maar volgend jaar als ik 10 jaar oud is. Maar er komt elke dag goede nieuwe muziek uit. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. En onze hotshot deze week die komt uit het brein en van achter de vleugel van Jelle den Turk. Dat is een jonge Belg die met amper een jaar na zijn debuutplaat al 2 Mia's op de kast heeft staan. Plekken op de affiche kreeg van Rock Werchter van Gen Jazz. En die binnenkort met een nieuw album komt. De titel van het album is al bekend. And Then I Woke Up gaat het heten. Een album dat ook nu al de titeltrack heeft gekregen, want het is dat we nu als hotshot hebben uitgeroepen. And Then I Woke Up, een nummer over zichzelf.
1: Het voelt een beetje als een zelfportret van de persoon die ik de afgelopen pakweg 2-3 jaar ben geweest.
0: Ja, een zelfportret zoals Van Gogh of Frida Kahlo dat ook zo goed konden. Een eerlijke blik in de spiegel dus, maar niet met de borstel, wel aan de piano en op een canvas van zo'n 5 minuten breed. Dit is Dressed Like Boys.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

Goed nieuws voor Lenny Kravitz. Ik las dat de skinny jeans terug zijn. Oh ja, goed en slecht nieuws voor Lenny Kravitz natuurlijk. Hashtag never forget. Fly away, heerlijke gitaarliefs van onze Lenny. Yeah, en we gaan van die rest naar de lekkere Americana van Blue Eye. Dit zijn ze met Dime Store. Na 11 uur krijg je van mij nog Vrouwtje en de White Stripes.

0: Blue Eye. En een heerlijke Dime Store. Straks dus na 11 uur pak meer muziek natuurlijk.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chavo. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
5: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, met een haal.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel, leef beter.
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
13: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams.
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
14: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
16: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. 11 uur, goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
18: Leerlingen scoren minder goed voor lezen. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau niet. En dat moet beter, dat vindt Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir.
19: Dat heeft natuurlijk een weerslag op de welvaart ook, het economisch belang, want we zijn een kennismaatschappij. Nederlands en wiskunde blijft belangrijk. Maar als we het breder bekijken, ja, ook het persoonlijk geluk van deze leerlingen, dat hangt daar ook mee samen en ook de gezondheid op lange termijn.
18: Ja, ook voor wiskunde gaat de score dus opnieuw achteruit. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen wel steeds meer leerlingen aan de top en de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij wordt ook wel groter. Energieleveranciers mogen vanaf begin volgend jaar geen eindfacturen meer sturen voor dingen van langer dan een jaar geleden. En wanneer je verhuist, mag je ook geen factuur meer krijgen voor energiekosten van de bewoner voor of na jou. De minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, legt uit hoe het werkt voor die eindafrekening.
20: Mensen moeten vooral snel die factuur krijgen. Dat staat vandaag op 6 weken. Nadat de meterstand is doorgegeven, duurt het langer. Dan krijg je een compensatie per maand. Maar we zetten er nu wel een eindtermijn van 12 maanden op. Dus heb je na 12 maanden de factuur niet gekregen, dan moet je ze ook gewoon niet meer krijgen.
18: De overbevolking in de gevangenissen brengt het hele rechtssysteem in ons land in gevaar. Dat zegt de Raad van Europa. Dat is een organisatie die waakt over de mensenrechten en de rechtsstaat in 46 landen. De Raad bracht in mei vorig jaar een bezoek aan 5 gevangenissen en 2 centra voor geïnterneerden. Ze stelden vast dat steeds meer gevangenen op de grond slapen. Dat is slecht voor de veiligheid van de gevangenen, maar ook voor het personeel. De Raad vraagt ons land om maatregelen te nemen, zodat het rechtssysteem goed kan blijven werken. In Frankrijk hebben dieven 4 schilderijen gestolen van de Franse schilder Renoir. Dat gebeurde in een museum aan de Franse Riviera. Rond 6 uur vanmorgen werden de dieven opgemerkt door de politie. Tijdens de achtervolging lieten ze wel 1 schilderij vallen en ze gingen er vandoor met de 3 andere. De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met gewelddadige overvallen en diefstallen. Het is intussen ook een jaar geleden dat de dieven in het Louvre Franse kroonjuwelen stalen ter waarde van $88 miljoen. Het is hier en daar nog wat bewolkt, met in de voormiddag vooral in het westen van het land al regen, maar in de loop van de dag ook op andere plaatsen nog en rond 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en dat tot 19 graden dan.
17: Ga van
21: kijkvillen
17: naar
21: Zerikje kijk eens, hè.
17: Met de trein.
22: Brussel. Rick de Bruyker.
0: Je krijgt van mij meer dan enkel muziek, want als je goed luistert, dan krijg je de kater van Fraukje, de weervoorspelling van Eurythmics en een feest van de familie De Witte.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

Jack White met een riff. Een riff die eigenlijk voor James Bond was bedoeld. Maar die uiteindelijk bij de fans van Bruggen is beland. Die kan niet alles hebben in het leven, denk ik dan. Nee, dat is een mopje, dat is een mopje. De perfecte voorbereiding ook voor vanavond op Jan Breidel. Want Van Brugge staat tegen Aston Villa. Hopelijk staat er geen rem op. Ook niet bij Fraukje. Want die heeft nieuwe muziek over de schaamte bij een kater. Dit is Fraukje en geen rem. Heel erg goedemorgen.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. En vraag het maar aan weerman Bram de Snoot. Ze hebben gelijk, hè, Eurythmics. Vanmiddag al van dat. En dat is vooral slecht nieuws voor onze Lenny Lenny, a.k.a. Leonard Korvitz. En vooral voor die titel She Only Loves You in the Summertime.

0: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me, Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Studio Brussel.

Anderson .Paak, Kendrick Lamar, I Need Tint. Zoals elke Johnny die bij zijn garagist langs gaat, hè. I Need Tint. Om dan van achter die gefumeerde ruiten de grote Jan te kunnen uithangen. Zoals Anderson .Paak en Kendrick Lamar. Ik snap het wel, de aantrekking. Vanaf morgenochtend begint het hier op Studio Brussel. De zoektocht naar de Wekker XL. Dat moet een gigantische wekker zijn, waar ze die BV in gaan stoppen voor de Wekker XL. Maar ja, onze Dries Leenaerts begint eraan morgenochtend non-stop radio, totdat de wekker geraden is. Wat dat gaat geven, Dries op slaaptekort, who knows? Maar dat wil je horen, denk ik. Net als deze Balu Brigada en Bad Head.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where's my husband? Ik hoor altijd die Crazy in Love van Beyoncé erdoor. Dat kan mij zeggen, ik hoor misschien spoken. Waar ik wel zeker van ben om te gaan horen, is de War on Drugs straks. Editors die passeren ook nog. Maar eerst even rommel down under met deze. Amel and the Sniffers, you should not be doing that. U wezen gewaarschuwd.

0: Predators. Met een iets hoger tempo op deze The Rush. Maar geen zorgen, de druk die gaat er snel weer af. Met de War on Drugs die klaarstaan.
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
2: Je opwinden in de file.
3: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
2: Of een nieuw lief swipen op de trein.
3: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjoe, dat was zo'n knappe.
2: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
10: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
11: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
10: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
11: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
10: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
11: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Rijnaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
13: Oppers de concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
14: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
15: Hi, this is the War on Drugs. And you're listening to the only Belgian radio station that matters.
16: This is Studio Brussels.
17: Life is music.

Under the Pressure, The War on Drugs. Van het weekend is er weer zo'n festival waar je niet enkel kan verbazen aan de muziek, maar zeker ook aan de outfits en aan de ongelofelijke stage design. Het is een van die festivals met de naam Voodoo Village. Dat is zeker het geval. Drie dagen feest aan het prachtige kasteel van Humbeek daar, met onder andere Vintage Culture op de line-up, The Blaze, Nina Kravitz, Lem Faki en deze man, Melody. Die hoogstwaarschijnlijk, misschien zelfs zonder te weten, ooit al eens hebt gehoord. Misschien zelfs hebt gezamd op een feest dankzij deze techno-disco-tool.

De jeugd van tegenwoordig. De jeugd van alle tijden eigenlijk. Holler eer, holler uit je boy. Ik holler hier naar Gunter D, want die komt er zo meteen aan. Holler uit Gunter D. Met zijn haute couture, oh zo duur, op jouw radio. Maar er is nog eentje van Lord. Een heel erg mooie trouwens. Dit is What Was That?

0: Vanavond op VRT1.
1: Er zijn vier man dit 50 keer gebeld. Allee, drank, duvelie.
0: Op VRT1 staat de telefoon in de noodcentrale geen moment stil. Op VRT Canvas in Drugsdelta volg je de drugsoorlog van Colombia tot bij ons. En op VRT Max kan je op stap met Arnoud in dwars door de Pyreneeën. Alvast veel kijkplezier.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Zie het!
4: Grazer!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
11: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
10: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
11: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
13: Camber. More space for your place.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
17: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
18: Leontis.
19: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
18: Ik gun je zeker een eigen zaak.
20: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: Een hele goede middag, het is 12 uur.
24: VRT Nieuws.
23: Hier is Melina.
25: Leerlingen scoren minder goed voor lezen en wiskunde. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit nieuw PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau niet. Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Mier, wil de B-stroom hervormen in de eerste graad van het middelbaar. En daar zitten vaak nog leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs en missen nog heel veel basisvaardigheden.
26: Het basisniveau, dat moet toch wel een grote meerderheid van onze kinderen zien te halen om te kunnen functioneren in een samenleving. En die gaan we echt wel grondig gaan hervormen, samen met de andere doelen in de brede eerste graad van het secundair onderwijs. En dat is eigenlijk een vervolg van wat we gedaan hebben in dat basisonderwijs met die terugkeer naar dat kennisrijk curriculum.
25: Ook voor wiskunde gaat de score bij Vlaamse leerlingen opnieuw achteruit. Afgelopen zomer waren er meer dan dubbel zoveel meldingen van blauwalg in Vlaamse wateren in vergelijking met de zomer van vorig jaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de lange droge periode en ook de hitte. Blauwalg komt voor in water met weinig stroming, zoals plassen, vijvers, maar ook meer en meer in onze kanalen. Dat zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
27: Door het warme en droge weer zijn die debieten ook daar lager, zit daar ook minder stroming op en merken we toch ook dat die blauwalg daar ook opduikt.
25: Tijdens het techno-event van Amélie Lens afgelopen weekend zijn in het KMSKA in Antwerpen voortdurend geluidstrillingen gemeten om na te gaan of de luide muziek een impact heeft gehad op de kunstwerken daar. Het event was vlak voor de ingang van het KMSKA en de resultaten zijn geruststellend, zegt het museum.
0: Ik kan wel zeggen dat Amélie Lens hier voor het plein een knal van een show gegeven heeft, maar wij willen vooral dat onze kunstwerken ook daarna nog kunnen knallen. En we hebben uiteraard met de organisatie ook afgesproken wat milder in de maatregelen zouden kunnen zijn. Zo zijn de grote bassen niet gericht geweest naar de gevel van het museum, maar allemaal richting het publiek.
25: In Frankrijk hebben dieven 4 schilderijen gestolen van de Franse schilder Renoir, goed voor zo'n 9 miljoen euro. Rond 6 uur vanmorgen werden de 2 dieven opgemerkt door de politie. Tijdens de achtervolging lieten ze 2 schilderijen vallen en ze gingen er vandoor met de 2 andere. De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met gewelddadige overvallen en diefstallen. Het is trouwens intussen ook een jaar geleden dat de dieven in het Louvre Franse kroonjuwelen stalen en die zijn nog altijd niet gevonden. Het is de namiddag nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt met de regen die stilaan over ons land trekt. Wel zo'n 23 graden. Morgen wisselvallig en dan halen we 19 graden.
1: Dankjewel, Yannick. Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
2: Studio Brussel.
3: 5 over 12.
2: Gunter D.
4: Een hele goede middag. We gaan weer samen een top 5 maken over wie of wat. Dat hoor je zo. En dat na Bazaar.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Morgen, dan is het zover. Dan begint onze Dries aan zijn wekker XL. Hij gaat de radio blijven maken tot de wekker geraden is. En dat kan uren, dagen, zelfs weken, maanden, misschien zelfs jaren duren. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen die hem wakker kunnen houden. Dingen waar hij een energieboost van krijgt. Stuur nu jouw suggestie door via de app van VRT Max. Ik ga je op weg helpen. Iets waar je wakker van blijft en een energieboost van krijgt, dat is van een monster te drinken. Daarom deze monster van The Automatic.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: daar de beaches. Morgen vroeg, dan begint Dries aan zijn wekker XL. Hij blijft radio maken tot de wekker geraden is. Daarom gaan wij hem ondersteunen en op zoek naar dingen die hem energie geven en hem wakker houden. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Senne uit Brakel, die denkt dat dit Dries energie kan geven. Ecstasy.
1: Mijn allerbeste vriend, jij bent mijn ecstasy. Oh, ecstasy, jij.
0: Je broer was dat. En Maaike uit Tiene, die denkt dan weer dat dit Dries een energieboost kan geven. Espresso. Van ons Sabrina, welke dingen kunnen onze Dries Leenaerts energie geven? Wat kan hem allemaal wakker houden tijdens de Wekker XL dat morgen start? Stuur nu jouw muzikale suggesties door via de app van VRT Max. En wie weet haal je dan straks de top 5 van vandaag. Eerst is hier IJsland.

0: Iceland and Ted Hayes. Onze gastdeurwaarder, mevrouw Van Burm, die staat bij haar gong en die gaat er nu op slaan om de inzendingen te sluiten. Dat heeft ze vakkundig gedaan. En wat ze ook vakkundig gaat doen, is er een top 5 van maken van al die inzendingen. En die hoor je zo naar Rudimental.
1: Angèle is helemaal terug. Met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar?
2: Ja, echt. Info op telenet.be.

0: Rudy Mantel. And Feel the Love.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Vanaf morgen vroeg gaat onze Driesley naar samen met jou op zoek naar welke BV er in de levensgrote wekker in de studio zit. Die zoektocht kan minuten, uren, dagen, weken duren. Daarom willen wij onze Dries ondersteunen door op zoek te gaan naar dingen die hem energie geven en wakker en alert houden. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Danny uit Olen. Goedemiddag, Danny.
3: Goedemiddag.
0: Nog niet zeggen welk middel jij suggereert, maar ik ben gewoon benieuwd. Heb jij het ooit al gebruikt, dat middel dat je zo meteen gaat zeggen?
3: Nee, nog nooit.
0: Oké. Heel verstandig, denk ik wel. Goed, we zijn benieuwd. Wat kan Dries gebruiken om wakker te blijven?
3: Cocaïne.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Chaperone en Pink Pony Club. Onze Dries Leenaerts gaat vanaf morgen vroeg samen met jou op zoek naar wie er de wekker is. En dat tijdens de Wekker XL. Die zoektocht kan minuten duren, die kan dagen duren, die kan jaren duren. Daarom willen we hem helpen en op zoek gaan naar dingen waar hij wakker van blijft. Dingen die hem energie geven. We zitten bij de nummer 4 van onze top 5 en daar staat de suggestie van Ellie uit Balen. Goedemiddag Ellie.
1: Hey,
0: zeg jij proficiat met jouw vierde plek. Goed gedaan. Ga je morgen meeraden wie er in die wekker zit?
1: Denk het wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Anders moet je nu gewoon eens een wilde gok doen. Wie dat er zou kunnen inzitten. En als je het nu al zou kunnen raden, misschien heb je een goed gevoel erbij. Of bepaalde gaven, dan krijg je van mij een fles champagne. Als je het nu al zou weten. Dus zeg maar eens een naam, een BV.
1: Bart de Wever,
0: inderdaad. Die heeft het niet druk. Hè. Die kan wel een aantal dagen of maanden of jaren in die wekker zitten. Een goede gok, denk ik. Ik ga nu al op zoek naar een fles champagne. Beste Ellie, wat kan Dries gebruiken om wakker te blijven volgens jou?
1: Dopamine.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4. You said you did.

0: Het was Young Lean en Storm Part 2. Zometeen de top 3 van vandaag, jawel, en dat na Drake.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
5: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad. Inclusief accessoires.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, waar liggen die propdozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Kinaldi.
12: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Studio Brussel. You used to call me on my... You used to, you used to.

0: City.
1: Drake en Hotline Bling.
2: Studio Brussel.
3: 11:55.
2: Gunter D.
1: Morgen vroeg, dan start hier bij Studio Brussel de Wekker XL. Onze Dries Leenaars die gaat samen met jou op zoek naar wie de wekker is. Wie er in die levensgrote wekker in de studio zit. Die zoektocht die kan mogelijk lang duren, die kan ook kort duren, dat weten we niet. Dat zullen we morgen pas merken. Maar ja, dat kan misschien maanden, jaren duren. Dus misschien heeft hij wel de nodige energie nodig. En die kunnen we hem geven door wat tips. We hebben er een top 5 van gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 3 staat de suggestie van Christophe uit Overijssel. Goedemiddag, Christophe.
4: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Is er een BV waarvan jij hoopt dat die nooit geraden wordt, waardoor dat die eeuwig in die wekker blijft zitten? Iemand die je minder leuk vindt?
4: Oeh, een BV die... Oeh, heb je een half uur kunnen... Zijn er een paar?
1: Zijn er een paar. Aan wie denk je als eerst?
4: Ja. Over mij mogen ze Ruben van Gucht opzij.
1: Inderdaad, dat die eeuwig...
4: Ja,
1: die mag eeuwig in die wekker blijven zitten en niet geraden worden. Heel goed, ja. Oké, goed. Dat lijkt me een goed idee. Ja, we zijn benieuwd. Wat kan Dries gebruiken om wakker te blijven tijdens de wekker XL?
4: Ik had gedacht aan Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
2: Studio Brussel.
3: 5:55.
2: Nummer 3.

0: onze nummer 3 van vandaag, Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Morgen dan start hier de zoektocht der zoektochten. Onze Dries gaat samen met jou op zoek naar welke BV er in onze levensgrote wekker zit. Een zoektocht die misschien wel langer kan duren dan gedacht of gehoopt. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die Dries kunnen wakker houden en hem energie geven. Op plek 2 staat de suggestie van Merel uit Liedekerke. Zij geeft Dries deze bijzondere tip om wakker en alert te blijven. Jerk it out.
1: Nummer 2.

0: The Scissors and Jerk It Out.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 van dingen die Dries Lenaerts energie kunnen geven om door te gaan met zijn Wekker XL. Op 5 cocaine van Eric Clapton. Op 4 dopamine van Sum 41. Op 3 dancing on the ceiling van Lionel Richie. En zo net dus Jerk It Out van The Scissors op 2. En op 1 staat de inzending van Maarten uit de Pinte. Goedemiddag Maarten.
2: Goedemiddag.
0: En proficiat, want jij bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Wij zijn benieuwd, welk middel kan Dries gebruiken om energie te krijgen?
2: Ik dacht aan een beetje suiker op zijn tong, Sugar on My Tongue van Tyler, the Creator.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
4: Nummer 1.

Tyler, the Creator en Sugar on My Tongue. Voilà, dit was hem weer, de 5 over 12 van vandaag. Misschien tot morgen, misschien ook niet. Misschien tot donderdag, misschien ook niet. Misschien tot vrijdag, misschien ook niet. Misschien tot volgend jaar, geen idee. Het hangt af of jullie de weg raden. Veel succes vanaf morgen vroeg hier bij Studio Brussel.

0: Misschien.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
10: Gebeurt hier. En het
9: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
10: Gebeurt hier. Maar ook het
11: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
10: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
12: I beg your pardon.
10: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdag is bij Lunch Garden.
10: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Daar vinden we elkaar.
13: Jij?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
17: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
16: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
17: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
16: Ja, tuurlijk.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten. Want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
18: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
19: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: 1 uur, een hele goede namiddag.
23: VRT Nieuws.
22: Melina Verbeek. Vlaamse leerlingen scoren minder goed voor lezen en wiskunde. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen niet het basisniveau voor leesvaardigheid. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs behaalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau lezen niet. Bruno van Obbergen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet grote niveauverschillen wanneer leerlingen in de B-stroom van het secundair starten. Daarin komen zowel leerlingen met als zonder getuigschrift van het basisonderwijs terecht. Hij pleit voor meer samenwerking met de basisschool om dat niveauverschil aan te pakken.
24: We zien bijvoorbeeld hoe in het eerste jaar B-stroom ook leerkrachten uit het basisonderwijs aan de slag gaan, net omwille van het feit dat zij ook wel die affiniteit hebben met die leerlingen. Dat is één voorbeeld, maar ik vind dat we echt ook over de structuren moeten nadenken, want op het moment dat je een structuur hebt waar een te grote groep gewoon vastloopt, dan is het teken dat je andere dingen moet gaan doen.
22: En ook voor wiskunde gaat de score opnieuw achteruit. Clarabout Potatoes wil zijn vestiging in Moeskroen in Henegouwen sluiten. Daardoor worden 392 jobs bedreigd. Clarabout Potatoes produceert momenteel meer dan dat er vraag is, terwijl de kosten dezelfde blijven. De vestiging in Moeskroen is de kleinste van de groep en werkt volgens het bedrijf met oudere installaties. De sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. De burgemeester van Schaarbeek in Brussel verbiedt 2 mannen om nog in de buurt van het Noordstation te komen. Ze krijgen allebei een plaatsverbod van 1 maand. De 2 mannen staan bij de politie bekend voor tientallen feiten van drugs en criminaliteit. We willen de overlast in de Noordwijk strenger aanpakken en het plaatsverbod hoort daarbij, zegt waarnemend burgemeester Martin de Brabant.
25: De wijk is een enorm uitdaging, dus ik wil alle mogelijkheden die ik heb gebruiken. En deze mensen hebben geen plaats meer in onze wijk.
22: Eerder legde de burgemeester ook al een nachtsluiting op voor cafés, winkels en bordelen. In Duitsland is de man opgepakt die verdacht wordt van een aantal sabotagepogingen tegen hoogspanningsstations. Dat melden meerdere Duitse media en is bevestigd door de politie. De klimaatactivist van 48 werd al enkele dagen gezocht door de politie. De man wordt ervan verdacht vorige week zeker 2 sabotageacties ondernomen te hebben, waarbij hij kortsluiting veroorzaakte in hoogspanningskabels. Hij zou opgepakt zijn bij een verkeerscontrole in de buurt van Weisweiler, dat is niet ver van Aken, waar de politie onderzoek deed naar een nieuwe sabotagepoging gisteren. En comedian Philip Geubels krijgt de Pi Quadraatprijs voor het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Hij krijgt die prijs van PsycheVZW, dat is een kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg. Geubels maakte voor VRT de televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek. PsycheVZW zegt dat hij daarin moeilijke thema's bespreekt met humor, empathie en respect. En dat dat helpt om moeilijke ervaringen vanuit een ander perspectief te bekijken. Deze namiddag nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt met de regen die stilaan over het hele land trekt. We halen zo'n 23 graden. Morgen wisselvallig en dan tot 19 graden.
0: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Studio Brussel.
3: Kirsten Lemaire.
7: Een doordeweekse dinsdag is het zeker niet. Het is Ticket Tuesday en het is ook een dag met heerlijke stemmen, beats en gitaren. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Follow Will op je radio. Kings of Leon en Waste a Moment. Een heel fijne dinsdagnamiddag. Phoebe Bridgers, die is overal, namelijk op 1 in jullie afrekening. Ze heeft een nieuwe plaat, maar ze maakt ook haar acteerdebuut in Primetime. Dat is een nieuwe film. En ze kwam die voorstellen in Venetië. Naast Robert Pattinson, die de hoofdrol speelt in die Primetime. Ging dus in première op dat filmfestival en denkt zelfs mee naar de Gouden Leeuw. Last Weekend, dat is vooralsnog die nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Heel veel goede nummers daarop. Eentje over de liefde ook. Dit is Bobby.

0: Friday op een dinsdag. Je hoorde Deus met Suts & Soda.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Ja, en morgen dan is het uiteraard woensdag. En intussen zijn hier grote verbouwingen aan de gang. In en rond onze studio. Want ja, Dries die gaat dus non-stop radio maken tot de wekker geraden wordt. Je hebt het misschien al gehoord en gezien. Er is een wekker XL die staat in onze studio. Morgen kruipt daar een BV in die jullie gaan moeten zoeken. En ja, Dries die is niet te stoppen. Die ziet dat zitten om door te gaan tot die wekker geraden wordt. En we weten allemaal, dat kan lang duren. Dat zou ook snel kunnen gaan, maar we weten het allemaal niet. Dus ik weet ook niet wanneer ik hier bijvoorbeeld terug plaatjes ga aankondigen. Dat weet niemand. Het belangrijkste dat jij moet weten is dat je elk uur gaat kunnen meespelen. Vanaf morgen, 9 september, elk uur een nieuwe kans om die wekker te raden en te winnen. Hoe lang het gaat duren, zei ik al, niemand heeft een idee. Maar de wekker XL die gaat iedereen wakker houden tot die geraden is. Vanaf morgen.
1: De wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
3: Oh no, she don't hung for a life.
0: Dit is Oase met 9 to 5, nieuwe single.

0: Er waren goede beats beloofd. Deze onder andere Disclosure en Luna George met White Noise. En Phoenix, die zitten klaar.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
10: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Er heeft nog iets anders op onze adem getrapt en dat was wel vorige week.
1: Studio Brussel. Hi, this is Fontaine's DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja jongens, wat was dat? Fontaine's DC, wereldband bij ons hier op Studio Brussel. Niet eens in de grootste zaal die we konden vinden. Er was plaats voor 200 fans die hun lievelingsband van heel dichtbij konden zien. Hoe was dat? Wel?
3: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven. Want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien. Had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald. En ja, het was zot.
4: Niet trouwens, zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed. Mindblowing.
5: Geweldig.
4: Die show was niet normaal. Echt, dit overtreft alles.
6: Onbeschrijfelijk. Ik heb even geen woorden.
7: Ik zat precies in een droom. Het was precies niet echt dat ik hier stond, maar ik stond hier wel. Het is de beste kerk, zo is helemaal. Het was fantastisch.
0: Fantastisch en niemand vond de juiste woorden, maar de emoties waren er zeker en vast. Ze speelden 3 nieuwe nummers uit die plaat. Die gaat verschijnen, het album, op 16 oktober. Dopamine Chamber. Je kon die plaat ook ter plekke bestellen. Met een fijne liever slip met erbij. Dus nu is het enkel nog wachten tot die eraan komt. Zodat we dat hele nieuwe universum kunnen ontdekken. Maar ze trokken ons uiteraard ook mee in dat universum dat we al zeer goed kennen. Met de nummers die we konden meescanderen. Waarop we konden springen. En jij kan dat nu ook nog eens doen. We gaan nog eens meegenieten van I Love You Live.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: meer een trip. Deze van Queens of the Stone Age, Easy Street. Straks een hotshot en ook fijn popnieuws.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf morgen is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Vanaf morgen tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
3: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raad maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Want we gaan weer terug naar school en het

0: 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Terwijl al het blauw hier uit de lucht lijkt te verdwijnen in Brussel, grijzer en grijzer zorgt hij wel voor dat zonnetje. Bruno Mars.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Dat klopt en daarom spelen we voor jou die nieuwste van Dressed Like Boys. Wat een jaar is het geweest. Twee Mia's, die plaat die overal heel veel is beluisterd geweest. Heel veel festivals. Wel, die tournee is nu tot een eind gekomen. En is aan het werken aan nieuwe muziek. Jelle den Turk, die hij volgend jaar al op een plaat wil uitbrengen. En dan voorstellen aan jou in de AB in Brussel op 31 maart. En op 13 maart in de Roma in Antwerpen. En dit is wat we al gekregen hebben van Dressed Like Boys.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: nieuwsvers van de pers. Want Nothing But Thieves die gaan voor 3 shows in 3 landen op 1 dag. In Nederland, België en de UK. De band speelt op zaterdag 19 september een exclusieve intieme albumrelease show in de AB Club in Brussel, waar fans Stray Dogs voor het eerst live kunnen ontdekken. Hun nieuw album net voor de release.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: De plaats verschijnt de 25e namelijk. Tickets die zijn er nu vrijdag 11 september vanaf 11 uur. En let op, het zullen er zeer weinig zijn.

0: shows, 3 countries, one day op 19 september. Utrecht, Brussel en Londen voor Nothing But Thieves. Zot plan? Jazeker.
1: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Zie het.
8: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vinden vrouwen dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: 2 uur, een heel goede namiddag.
15: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Bij Clarabout Potatoes zijn bijna 400 jobs bedreigd. De producent van diepvriesfritten wil zijn vestiging in Moeskroen in Henegouwen sluiten. Daardoor dreigen 392 mensen hun job te verliezen. Clarabout Potatoes produceert momenteel meer dan dat er vraag is, terwijl de kosten dezelfde blijven. De vestiging in Moeskroen is de kleinste van de groep en werkt volgens het bedrijf met oudere installaties. De sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek bij 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau lezen niet. Valentina Koos van het Onderwijs voor Vlaamse Steden en Gemeenten pleit ervoor om in het beroepsonderwijs niet meer in leerjaren te werken, maar in modules waarbij leerlingen op hun niveau lessen in basiskennis volgen en de praktijkvakken op een ander passend niveau. Want nu is het verschil tussen leerlingen binnen 1 leerjaar te groot, zegt ze.
16: In diezelfde klas, in de B-stroom, komen zowel leerlingen terecht die al een diploma van het basisonderwijs hebben, maar evengoed andere leerlingen die dat niet hebben, waardoor je met grote verschillen zit. En onze vraag is toch wel om daar structureel te gaan naar kijken en misschien de school op die manier anders te gaan organiseren waar dat je daar rekening mee houdt.
0: Niet alleen voor lezen, maar ook voor wiskunde haalt een kwart van de 15-jarigen in Vlaanderen het basisniveau niet. De burgemeester van Schaarbeek in Brussel verbiedt 2 mannen een maand lang om in de buurt van het Noordstation te komen. De 2 mannen staan bij de politie bekend voor tientallen feiten van drugs en criminaliteit. We willen de overlast in de Noordwijk strenger aanpakken en het plaatsverbod hoort daarbij, zegt waarnemend burgemeester Martin de Brabant.
17: De wijk is een enorm uitdaging, dus ik wil alle mogelijkheden die ik heb gebruiken. En deze mensen hebben geen plaats meer in onze wijk.
0: En in Duitsland is een man opgepakt die verdacht wordt van een aantal sabotagepogingen tegen hoogspanningsstations. Dat melden meerdere Duitse media en is bevestigd door de politie. De klimaatactivist van 48 werd al enkele dagen gezocht. Hij wordt ervan verdacht vorige week zeker 2 sabotageacties ondernomen te hebben, waarbij hij kortsluiting veroorzaakte in hoogspanningskabels. Hij zou opgepakt zijn bij een verkeerscontrole in de buurt van Aken, waar de politie onderzoek deed naar een nieuwe sabotagepoging gisteren.
6: Deze namiddag nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt met regen die stilaan over het hele land trekt. We halen zo'n 23 graden, morgen wisselvallig en dan tot 19 graden.
8: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
14: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
15: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
18: How do we feel, Belgium?
15: Can you believe it?
19: Make some noise out there!
15: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
20: En win jouw ticket voor de beste concerten.
15: Studio Brussel.
20: Kirsten Lemaire.
21: Ja, die Ticket Tuesday, dat is nooit geen normale dinsdag meer natuurlijk. Je hoort zometeen voor wie je dit uur tickets kan scoren. Welkom.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music. I

0: dat waren de vaccins. Zeg nooit meer gewoon dinsdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, dat is een vaste afspraak geworden met jou. Zeker als het gaat over uitverkochte concerten. En ik heb er eentje in de aanbieding. Want de boys van Bleach 93, die komen binnenkort naar de Botaniek. Ze gaan daar komen spelen in de Rotonde. En dat concert, dat is echt hopeloos uitverkocht, 18 september. Maar wie weet wil jij daar wel bij zijn. Zij zijn trouwens ook zot van België.
3: It feels excellent. My friend, we spent some time in a studio in Brussels in April as well.
4: Okay.
3: Called ICP. We loved that, you know. So we've been there a lot this year. I'd never been there before 2026, and obviously now I've been there what, 4 or 5 times already. And yeah, I mean, it's amazing, man. I love it there.
0: I love it there and we love you too, Bleach 93. Dus als je de band hoort spelen op je radio, stuur dan Ticket Tuesday via de VRT Max app. En wie weet horen we elkaar dan sneller dan je denkt. We gaan andere muziek spelen nu.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.

van Michael Jackson en daarvoor de herwerkte versie van Seeing Stars van Turnstile met special guest Elton John. Dit uur oortjes gespitst voor Ticket Tuesday, belangrijk. Je kan ons tegenwoordig enkel nog bereiken via VRT Max. Ook de app zit daar nu, dus als je dit uur wil meespelen voor jouw duo-ticket voor het uitverkochte concert van Bleach 93, dat is in de Botaniek in Brussel, zorg dan dat alles goed geïnstalleerd is en dat het zeker werkt. Dit is de nieuwste van Kids with Buns, Best Friend.

0: Buns en best friend Gorillaz komen eraan.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Find Low. Je hoort de Gorillaz met de stemmen van Mos Def en Weile Bobby Womack. Lina die vraagt via de VRT Max app: wat moet ik doen voor dat concert van Bleach 93? Heel eenvoudig. Als je nummer van de band hoort op de radio, dan stuur je Ticket Tuesday via de app die je nu ook net hebt gebruikt. En je zet er ook je telefoonnummer bij. Dan kunnen we jou bereiken. Je weet maar nooit. En dan gaan we een vraag stellen. En voor je het weet is het in de sacoche. Een duo-ticket voor dat uitverkochte concert in de Botaniek. Dit is Audrey Hobart. En

0: Daft Punk en Digital Love. Misschien ga je nu ook iets digitaals moeten doen, ik zeg maar wat.
1: Hi, it's Sam from Bleach 93 and you're listening to Studio Brussels. Live is music.

0: Die gitaartjes, zeg. Bleach 93 Indeed met Ceiling. Het zijn donkere gitaarnummers.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: En ze zijn live dus echt steengoed, hè? Dat waren ze op Rock Werchter en op Cactus in elk geval. En dat zal in de Botaniek op 18 september niet anders zijn. De rotonde zit daar al stampvol. Maar ik heb hier het laatste duo-ticket liggen. Misschien is dat wel voor jou als jij net Ticket Tuesday hebt gestuurd via de VRT Max-app.
3: Hallo, Brent.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Brent. Hallo.
0: Dag, Brent. Met Kirsten van Studio Brussel. Hoe gaat het?
3: Goed, met jullie?
0: Ja, zeker goed. Ik wou nog eens vragen, waarom wil jij naar dat concert van Bleach 93?
3: Ja, op echt een van de beste ontdekkingen van dit jaar. Gezien op AFF-festival in Henk. En ja, dat stopt mee.
0: Oké, waarom vond je het zo goed dan?
3: De zanger, de energie, de chemie tussen de bandleden. Echt gewoon een zalige band.
0: Ja, inderdaad, die zanger die kan zo ijzig kijken. Maar wat er dan uit die strot komt, is wel indrukwekkend, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Goed.
3: Ja, goed mee.
0: En had je het te laat door dat ze nu kwamen spelen? Of denk je, hela, fijne kans om ze nog eens te zien?
3: Inderdaad, fijne kans om ze nog eens te zien.
0: Oké, Brent, je weet dat ik een vraag moet stellen, hè?
3: Yes.
0: Dan gaan we er gewoon mee door, hè? Brent, luister goed. De twee songwriters van Bleach 93 die leerden elkaar kennen tijdens een afkickprogramma en besloten toen om samen muziek te gaan maken. De band komt uit hetzelfde land als Fontaine's DC. Welk land is dat?
3: Dat is Ierland.
0: Zegt Brent stellig en overtuigd, want het is goed.
3: Hepla,
0: het zal wel zijn. Je kan er nog bij op 18 september in de rotonde van de Botaniek in Brussel. Proficiat.
3: Ja, dat is superfijn nieuws, dank wel.
0: Welke concertpartner wordt jouw plus één?
3: Ja, dat wordt de vriendin.
0: De vriendin, hè? Is die ook fan?
3: Natuurlijk. Ja, superfan.
0: Ah, wel, kijk. Brent en vriendin, ik wens jullie ontzettend veel plezier. Nogmaals bij Bleach 93. Laat zeker hoe het was. Goed?
3: Dikke wissie.
0: Yo, graag gedaan.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Ah, ik hou van jullie tegengestelde meningen via de VRT Max app. Bart die zegt, is het nu bijna genoeg met die goed genoeg? En Katrijn die stuurt, ah, nooit genoeg van goed genoeg. Kijk, voilà, je hoorde de versie met Skepta en Bloemengarten en Kitsch Creek.
1: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Losers van Balthazar. Een heel erg goede namiddag. Het is 3:15. Tovelo nu met Stromae.
1: Life is...
2: It's music.
1: Studio
2: Brussel.
0: Stromae, die trouwens muziek heeft geschreven voor Céline Dion, die dit weekend aan haar tournee begint daar in Parijs.

0: Een mooi rood hartje via de VRT Max-app van Michelin voor deze U2 en Sunday Bloody Sunday. Je hoorde de live versie.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
1: Studio Brussel.
0: Kijk, dat zijn van die nummers die zo meteen naar je buik gaan. Zo. Dat doet dit, vind ik. Ik hoop bij jou hetzelfde. Steve Lacy en Oh Yeah.

0: Vanavond op VRT1.
1: Zijn vier man dit 50 keer gebaald. Allee, drank, duvelie.
0: Op VRT1 staat de telefoon in de noodcentrale geen moment stil. Op VRT Canvas in Drugsdelta volg je de drugsoorlog van Colombia tot bij ons. En op VRT Max kan je op stap met Arnoud in dwars door de Pyreneeën. Alvast veel kijkplezier.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Leontis.
8: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
9: BTW staat voor by the way.
10: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Humo!
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
13: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
13: Humo!
12: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
14: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
15: Zwijg, kieken.
12: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
14: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
15: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengat.
12: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
14: Likken we van die
16: spijkerzucht.
8: Zie het.
13: Groter!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopcijfer van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
18: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
8: Het is 3:00 en heel goede namiddag.
19: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek. Kokzijde voert een woonpremie in voor jonge kopers. De kustgemeente gaat een premie geven aan jonge kopers om zo jongere inwoners aan te trekken. Wie jonger is dan 40 krijgt een premie van €12.000 bij de aankoop van een huis of appartement in de gemeente. Je moet dan wel minstens 10 jaar lang onafgebroken in Kokzijde blijven wonen en het moet je enige woning zijn. De premie moet helpen om de gemeente te verjongen, zegt Schepen van Wonen Patricia van den Broeke.
20: We zijn eigenlijk de gemeente met de oudste bevolking en leeftijd, de oudere bevolking, die hier heel welkom zijn en die we zeer graag hebben. Maar we willen een klein beetje verjonging, omdat het ook gewoon nodig is om alles leefbaar te houden in onze gemeente.
8: De gemeente Kokzijde verwacht dat elk jaar een 20-tal mensen de premie gaat aanvragen. Een onderzoeksrechter uit Brugge heeft 2 mannen aangehouden die verdacht worden van grootschalige vriendschapsfraude. Het onderzoek startte na een klacht van een vrouw van 72 uit Oostende. Een van de mannen had haar via sociale media aangesproken, haar vertrouwen gewonnen en haar overtuigd om geld op te sturen. Ze verloor uiteindelijk bijna €120.000. De oplichters maakten in totaal meer dan €1 miljoen buit bij 8 kwetsbare slachtoffers door in te spelen op hun gevoelens. Comedian Philip Geubels krijgt de Pi Quadraatprijs voor het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Hij krijgt die prijs van PsycheVZW, dat is een kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg. Geubels maakte voor VRT de televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek. PsycheVZW zegt dat hij daarin moeilijke thema's bespreekt met humor, empathie en respect. Geubels is vereerd met de prijs en wil die ook opdragen aan de mensen die durven te getuigen op tv.
11: Met Geen Paniek ging het over angst, iets dat mij heel nauw aan het hart ligt, omdat dat mijn leven lang heeft beheerst. Ik wil die prijs ook vooral opdragen aan alle mensen die hebben deelgenomen aan mijn programma's, want ik denk dat dat uiteindelijk nog het moeilijkste is om u zo kwetsbaar op tv te laten zien. Ik denk dat dat vooral de hoofdrolspelers zijn in heel deze verhaal.
8: De Britse regering maakt komende winter 116 miljoen euro vrij om Oekraïne te voorzien van luchtafweer. Het gaat om drones, luchtafweerraketten en zware munitie. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse afweerraketten, maar de Verenigde Staten gebruiken die raketten zelf in de oorlog met Iran. En de burgemeester van de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika vraagt de Europese Unie dringend om hulp. Eind juli staken 80.000 migranten de grens over vanuit Marokko en volgens de burgemeester is de situatie in Ceuta nog altijd onhoudbaar. Het leven is er helemaal veranderd, zegt hij, en er zijn ook nog altijd duizenden migranten. Daarom vraagt de burgemeester dat de EU komt helpen om iedereen weg te krijgen en hij vraagt ook geld om de infrastructuur aan de grens te verbeteren. Nog enkele opklaringen, maar vooral bewolkt. Met regen die stilaan over het hele land trekt. En tot zo'n 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig en dan tot 19 graden.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
19: Studio Brussel.
21: Kirsten Lemaire.
22: Nog een uurtje samen, jij en ik. En heel veel muziek. Ik heb voor jou de nieuwe van Kasabian. Ik heb Bicep. En nu doet Eminem een Houdinietje op zijn best.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

En toen was hij weg. Eminem en Houdini. Er is nogal gesprongen geweest op Kramrock tijdens die passage van Kasabian. Ze waren in vorm en jullie ook. Kasabian, nothing better than this.

0: Een nummer om nooit beu te geraken. Ik zie het van Robin ook in de VRT Max app. Goedemiddag, heerlijke wegdromen bij deze bicep. Het zal wel zijn, je kreeg glue. En je krijgt er nog een beetje West-Vlaams bovenop nu, dankzij Flip Kaulier en al zijn vrienden.
1: GLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt je niet brengen. Oh, succes en last aan zijn leven.

klot. We kan tjernen lakken in. Al het mogelijk de beste met respect voor buzzer en rood. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de leren. Zeg dat die wilt liefde, passie en rette.

0: to You, Another en 54 Ultra. Moet ik blijven opgaan? Dat is de question na dit.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja! Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
7: Ja!
6: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ik zal nog een beetje blijven als dat goed is. Maar je weet maar nooit hoe lang je hier kan blijven met die wekker XL. Anyways, ik ga nog eens wat live muziek voor jou spelen. Dat concert van Somber op Pukkelpop, dat heeft zoveel mensen gepakt dat de tickets voor zijn concert in de AFAS Dome redelijk snel de deur uit waren. Hij komt op zondag 16 mei volgend jaar nog eens terug, Somber. En brengt ook twee special guests mee, namelijk Raven Lenae en Jesse Mason. Dat zijn de supports. De Somber volgend jaar nog eens in ons land. En we kunnen nog eens oefenen of dat meezingen zo goed zal gaan. We gaan nog eens luisteren naar Homewrecker live.

0: Heeft iemand dit ooit al eens geprobeerd in de karaoke, dit nummer? Lijkt me een goeie om te onthouden. En dan al die stemfrivoliteitjes van Olivia Dean mee te pakken in jouw versie. Je hoorde Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

0: Campos y Rosalía. Je hoorde La Perla.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf morgen is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Vanaf morgen tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raden maar.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
10: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Weebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Weebad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: buiten een beetje grijzer, dus ja, we maken het binnen. Hot and fun samen met NERD en Nelly Furtado. De volgende man heeft net een Emmy gewonnen. Life is music!
1: Studio Brussel.
0: Hij sloot net zijn grote debuut, die rare Mas Fotos World Tour, af, maar heeft een Emmy gekregen voor zijn Outstanding Variety Special Live voor die Halftime Super Bowl Show. De Halftime Show dit jaar viel in de prijzen.

0: Lila met Sorry. En sorry, maar ik kan niet zeggen wanneer wij elkaar zullen terug horen. Misschien morgen, misschien overmorgen, misschien pas over een week. Het hangt van jou af. En vanaf die wekker XL bij Dries geraden wordt. Wat wel zeker is, Nora en Thibault, die hoor je nu na het nieuws.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
9: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
11: oh,
12: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met mijn hand.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Hema!
14: Hubo!
13: Hema!
15: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
16: Ik klappen ook vrij goed met Vlaams, wie?
15: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
17: Krevel.
18: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel. Leef beter.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
21: Studio Brussel.
22: Het is 4:00 en heel goede namiddag.
23: VRT Nieuws.
22: Melina Verbeek.
24: Twee mannen zijn aangehouden voor vriendschapsfraude. Het onderzoek startte na een klacht van een vrouw van 72 uit Oostende. Een van de mannen had haar via sociale media aangesproken, haar vertrouwen gewonnen en haar overtuigd om geld op te sturen. Ze verloor uiteindelijk bijna €120.000. De oplichters maakten in totaal meer dan €1 miljoen buit bij 8 verschillende slachtoffers door in te spelen op hun gevoelens. Meer leerlingen in Vlaanderen krijgen gratis gezonde voeding op school. Vorig schooljaar kregen zo'n 90.000 leerlingen soep, fruit of zelfs een volledige maaltijd op school. Dit schooljaar bijna 146.000. De Vlaamse overheid betaalt een groot deel van de kostprijs, maar de gemeenten die meedoen moeten ook bijdragen. Nu moeten ze minder betalen dan vorig jaar en daardoor doen nu meer gemeenten mee, zegt minister van Welzijn Caroline Genet.
25: Bij €136 financiert de Vlaamse overheid per kind per schooljaar en de lokale besturen leggen daar nog iets meer dan €30 bij. Dat betekent dat je doorheen het schooljaar kan kiezen om bijvoorbeeld soep te voorzien, groente, fruit. Sommigen vragen een bijdrage van de ouders, anderen helemaal niet. Wat wij belangrijk vinden is dat elk kind recht heeft op gezonde voeding, want op een lege maag kan niemand leren of zich concentreren.
24: Tijdens de zomervakantie heeft de NMBS 15 miljoen losse treintickets verkocht. Dat zijn er 9% meer dan vorig jaar. Het gaat om tickets die mensen kopen om vooral naar zee of naar een festival te gaan, zegt de NMBS.
26: Voor de festivals hebben we 130 extra treinen ingezet naar een 20-tal festivals. Deze zomer bijvoorbeeld 250.000 festivalgangers die met de trein naar het festival zijn gegaan. Daar kunnen we echt wel alleen maar tevreden over zijn, omdat het een comfortabele, maar ook een veilige manier van reizen is.
24: In Roemenië heeft het gerecht een mogelijke Russische sabotageoperatie verhinderd tegen militaire basissen die door de NAVO worden gebruikt. Het gerecht heeft een 40-jarige Rus opgepakt die foto's en video's maakte van militair materieel en strategische doelwitten, zoals de militaire basissen. Dat gebeurde van februari tot juli van dit jaar. Volgens Roemenië zit Rusland achter die spionage en mogelijke sabotageplannen. En Red Flame Tessa Willard staat op de longlist voor de Gouden Bal, de grootste individuele onderscheiding in het voetbal. Die lijst bestaat uit de 30 beste voetbalsters van 2026. Thibaut Courtois is genomineerd voor de trofee van beste doelman. Vincent Kompany, hoofdtrainer van Bayern München, maakt kans om tot beste trainer uitgeroepen te worden. Het gala van de Gouden Bal is eind oktober. Af en toe wat zon, maar vooral veel wolken. Straks ook regen vanuit het westen en tot 23 graden. Morgen wisselvallig en dan tot 19 graden.
0: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 45 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent er ook 30 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Vertragen dan naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. Daar schuif je 15 minuten aan. Naar Brussel is er ook hinder op de E19 in Machelen voor wie de buitenring rond Brussel op wil. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is er ook hinder in Machelen door een ongeval. Verder 25 minuten file van Vilvoorde tot Jette. En op de binnenring gaat het traag tussen Wezenbeek en Tervuren.
2: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Studio Brussel. En Thibault.
1: Wie is er zo zot om non-stop radio te maken voor zijn plezier?
14: Ja, wij in ieder geval niet, maar de persoon in kwestie is Dries Leenaert.
1: Ja, en we willen toch eens polsen of hij daar helemaal klaar voor is morgen. Welkom en een hele goede middag.
13: Je luistert naar
21: Studio Brussel. Life is music.

0: Alokus, makkers en knakkers van de radio, welkom. Even een paar nieuwsjes. Daan doet mee aan de slimste mens ter wereld. Oasis teest nog altijd naar een nieuwe tournee. En Tanja Dexter die opent een beachbar in Spanje. Gekker moet het dinsdag niet meer worden voor ons.
1: Of toch wel misschien, want op de vraag... Wil jij als Studio Brussel-medewerker een krankzinnig idee uitvoeren? Antwoordde onze goede vriend Dries Leenaars volmondig...
2: Ja!
3: Studio Brussel.
4: De Wekker XL.
3: Dries blijft non-stop radio maken...
4: De wekker geraden wordt.
1: Een hele goede middag, Dries.
2: Hallo, dag Nona Thibault. Fijn dat ik hier te gast ben.
1: Ja, normaal gezien lig je al in jouw zetel te stinken op dit moment.
2: Ja, zeker, ja.
1: Even voor de duidelijkheid, Dries, wat ga jij morgen doen?
2: Morgen kruip ik hier in de studio, waar je nu radio maakt. Amai, ik begin al woorden door wekker te vervangen.
0: Zo? Niet goed, niet goed.
2: Het begint al. Dus, ik kruip hier in de studio. Maar met mij kruipt een bekende Vlaming in deze studio. Want deze wekker, die jullie kunnen zien via VRT Max, daar zit morgen iemand in. Een BV die elk uur zijn of haar wekkergeluid nadoet. Dat is het spel en mensen kunnen raden wie het is. Als je raadt wie het is... Dan is het spel voorbij, dan stop ik met radio maken en dan win je veel geld voor lekker eten. Dat is het spel.
0: Jij gaat dat doen tot het geraden wordt.
2: Ja?
0: Die BV gaat daarin blijven zitten tot het geraden wordt.
2: Zeker.
0: Ben jij er eigenlijk klaar voor? Want de BV, dat weten we natuurlijk niet. Maar...
2: Ik denk het wel, absoluut wel. Maar het bijzondere aan deze actie is dat we geen idee hebben wanneer het eindigt. Dus
1: ja.
2: Het kan na een uur gedaan zijn, na 2 uur, na 5 uur, na 20 uur, wat ik absoluut niet hoop. Maar dus, hoe kan ik me voorbereiden op iets wat geen einde heeft? Snap je?
0: Ja, ja. Eén ding is wel zeker, de mensen kunnen dat al meenemen als een tip. Die BV moet een mafketel zijn.
2: Ja.
0: Dat is iemand die ook beslist heeft, ik zal non-stop radio maken met Dries.
2: Ja, en veel tijd hebben, mogelijk. Hè?
0: Maar voor alle duidelijkheid, jij weet ook niet wie er in de wekker gaat zitten. Hè?
2: Nee, dat zou het slechtste idee ooit zijn, moest ik het weten, want ik zou mijn mond heel snel voorbij praten. Ik zou ook niet kunnen liegen over wie het is. Dus ik zoek fijn met de luisteraar mee wie het is. Elk uur hoor ik opnieuw die wekker en denk ik opnieuw, ah, misschien dan toch de die of de die of de die. Het is een spel voor mij ook. Hè?
0: Heb jij jezelf liever op een manier voorbereid?
2: Ik heb een lijstje met BV's vanmorgen nog gezocht op Wikipedia. Maar dat was wel al heel lang niet meer geüpdate. Want daar stonden BV's bij die al komen te gaan zijn. Dus dat is ook al geen goed idee om die vanuit te leren. Ik weet het niet. Misschien kunnen mensen in de app van VRT Max nog tips sturen voor mij. Voor morgenochtend 7:30.
1: Ben je bang dat je BV's niet gaat herkennen als er iemand uitkomt?
2: Ja, dat is een van mijn grootste nachtmerries, Nona. Dat ik dan na weet niet hoeveel uren... Die wekker zie opengaan en plots... Ik ben het! Jeroen van de Leemput. En allee jong, Jeroen. En je zet die dan heel tijd... Dan moet ik zo gaan verzinnen. Allee, je zit dan druk bezig met van alles. En hopelijk zegt hij dan wat hij is. Maar ik denk wel dat het gaat in orde komen.
0: Ja. Het gaat lukken.
1: Ja. Ja, Dries, je denkt dat je er klaar voor bent.
2: Ja.
1: Maar wij willen dat toch nog eens testen.
2: Dat dacht ik al.
0: Ja, jij komt natuurlijk niet voor niets vanuit je middagslaap of middagdut terug naar Studio Brussel. Wij denken dat we toch nog eens een kleine check-up willen doen met jou.
2: Medische check-up?
5: Beetje voorbereiding.
2: Okay, ja.
0: We hebben iemand uitgenodigd om jou, jou te testen, zullen we zeggen. Dus bereid je even voor terwijl we luisteren naar Arctic Monkeys.
2: Oh.

0: Maar morgen moet je niet onder invloed zijn om te bellen. Je mag heel de tijd bellen, want het is...
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
3: De Wekker XL. Dat is eigenlijk raden welke BV een wekker nadoet hier op Studio Brussel. Maar dan niet één keer per dag, om 7:30. Maar wel totdat jij het geraden hebt wie het is. Met andere woorden, non-stop radio gaat dat zijn, zonder slaap en zonder pauze.
0: En jij bepaalt eigenlijk vooral hoe lang de marteling van Dries gaat duren. Toch, Dries?
4: Dat klinkt heel goed als je het zo uitlegt. Denk ik, ah, leuke actie. Of moeten we doen?
3: Moet jij het nog doen?
0: Ja. Leuk idee doen we niet, zouden wij gezegd hebben. Maar jij hebt gelukkig wel toegezegd. Dries, een simpele vraag. Welk lichaamsdeel moet er op en top in orde zijn als jij morgen begint aan die Wekker XL?
4: Ik denk wel mijn tong, die nu al een paar keer uit de plooi heeft gelegen. Dus denk, ja, mijn spraakorgaan of zo.
0: Jouw tong en...
4: Mond, lippen.
0: En...
3: Wat heb je nodig om de wekker te raden?
4: Ah, natuurlijk, oren. Ja, oren. Ja.
0: En om zeker te zijn dat die twee openingen aan de zijkant van jouw hoofd goed functioneren, hebben we iemand uitgenodigd.
4: Hola.
0: Ik zou haar graag welkom heten in de studio... Zuster Karin van de VRT.
4: Ah, Karin, mag ik omhelzen? Ik heb al af en toe op uw bedden gelegen, Karin.
5: Ja, zoals velen, ja. Vele collega's. Ja.
0: Zuster Karin, zet zeker een koptelefoon op, dan hoor je ons deftig praten via jouw oren. En ondertussen ga ik jou toch even kaderen. Jij bent de beschermheilige van de verpleegkunde hier op de VRT. Want zuster Karin die zit dag en nacht klaar op het 10e verdiep, als ik me niet vergis, van het VRT-gebouw om medische hulp te verlenen. Dat klopt, hè, Karin?
5: Dat klopt.
0: Neem zeker ook een micro vast.
5: 28 jaar al.
0: 28?
4: Amai.
5: Hier, bij de VRT.
4: Dat is wel straf. Ik heb trouwens een korte vraag. Sorry dat ik je ombreek.
0: Tuurlijk.
4: Hoe oud ben ik? 26.
5: Ah, voilà. Ik was hier al voordat jij geboren was.
4: Ja, mag je eigenlijk op je beddetje komen liggen wanneer je wil? Want soms doe ik dat als ik moe ben. Is dat ook een medisch probleem?
5: Ja,
4: moe
5: zijn? Dat staan we ook toe.
4: Oké, super. Ja, sorry. Ja. Sorry, onderbreking.
0: Maar zuster Karin, jij bent eigenlijk ook wel gemachtigd om het gehoor te checken, hè, van mensen?
5: Wij doen dat regelmatig, inderdaad.
0: En daarom dachten we nodigen jou uit en we gaan dat gehoor van onze collega Dries eens testen. Hoe beginnen we daaraan, Karin?
5: Eerst, Dries, ik ga kijken of dat ik jouw trommelvliezen zie. Ik heb een heel akelig toestelletje meegebracht, zodanig dat ik in jouw oren kan kijken. Ja? Als er een dikke oorprop voor zit, dan kan je niet goed horen.
4: Oei, ja.
5: Dus ik ga dat eerst al doen, als je dat niet erg vindt.
4: Nee, dat mag. Geen pijn. Ik geef consent, Karin.
0: We doen het.
5: Ja. Oké, we gaan kijken.
6: In die vieze... vettige oren van Dries Leenaert.
4: Ja, ik zou vooral zeggen, Karin, jij niet schrikken, want ik heb die, denk ik, al een paar jaar niet meer gekuist. Maar dat is nog normaal gezien, is dat oké, toch, Karin?
5: Eens kijken.
0: Mm. Wees eerlijk, hè, zuster Karin.
5: Zie daar toch wat schijn in.
4: Oei.
0: Schijn? Is dat een ander woord voor schimmel?
5: Een ander woord eens bekijken.
4: Ja, zeker, doe maar, ja. Hoor. Ah, ja, doe maar.
5: Ga je de koptelefoon aan?
6: Ik zie toch een beetje angst in zijn ogen.
4: Ja, het is ook niet om te lachen.
5: Ja. Dat moet lukken.
4: Ja, oké.
0: Dat is al goedgekeurd.
5: Zichtbaar.
0: Maar, zuster Karin, je hebt nog een tweede mechanisme meegenomen. Dat is...
5: Klopt. Dat is ons toestelletje om een audiogram bij jou te doen.
4: Amai, wat is dat voor iets? Dat is hier een bak uit de jaren 90. komt hier.
5: Dat is een recent toestel. Dus. Jij mag... Je hebt je koptelefoon.
4: Ja.
5: Ik ga eens kort jouw gehoor testen.
4: Ja.
5: Naar rechts, om te zien hoe dat het morgen gaat lukken.
4: Oké, heel goed.
0: Oké. Ik ga het stilmaken, hè. Ik ga het stilmaken.
5: Als je de tonen hoort, Dries, dan ga je gewoon op de knop duwen.
4: Oké. Amai. En wat als ik niet slaag, zuster Karin?
5: Ja, dat hangt van...
4: Ja, oké, dan wordt het
6: een van probleem.
4: Oké.
0: Dries, zeg het ook maar als je het hoort, hè. Dan weten de luisteraars ook
4: heel goed
0: hoe het is.
4: Ja, ja.
5: Anders moet jij naar daar kijken.
4: Ik zal naar daar kijken. Dus ik druk op de knop wanneer ik een piepje hoor, toch?
5: Ja.
4: Oké, let's go. Ja, ik hoor nu. Ja, ik denk het nog eens. 5 keer, denk ik. Zuster Karin, wat ben je allemaal aan het doen met mijn oren? Ik druk nu...
6: Dat toch wel laat komt.
5: Een beetje meer uitdaging geven.
4: Oké, nog meer. Amai.
0: Doet wij het goed, zuster Karin?
5: Doet goed.
0: Ja, oké.
5: Dan is een ander...
4: Je moet al hogere studies hebben gedaan om deze test af te leggen, want het is bijzonder moeilijk.
5: Wacht, niet drukken.
4: Ah, sorry, niet drukken.
0: Stop met drukken.
5: Enkel drukken als je de tonen hoort.
4: Ja, maar ik hoor van alles.
5: heel goed.
4: Ja.
0: Ondertussen drukt Dries stevig op de knoppen van zuster Karin.
5: Heel goed, ik ga even naar het andere oor.
4: Oh, dat is een hoge, ja.
5: Voilà.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is het een bepaald liedje dat je aan het spelen bent?
0: Maar ik denk, zuster Karin, denk ik nu niet dat we er ongeveer zijn?
5: Voilà.
0: Zijn we er ongeveer?
5: Klopt.
4: Ben ik geslaagd?
5: Ja.
4: Dankjewel.
0: Oh, zuster
5: Karin, ik ben er klaar voor.
0: Heel hard bedankt om langs te komen en dat gehoor te testen. Dries, zometeen zouden we nog meer willen checken of het wel echt in orde is.
4: Amai,
0: ja, kom maar.
2: Life is music.

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: verder met twee jonge snaken in de studio die niet per se wisten wie Timbaland was, maar die is wel degelijk de producer van dit nummer van Justin Timberlake.
1: Wat een expose hier, zeg.
2: Echt.
0: Ja, maar ja, jongens, ik ben iets ouder dan jullie en daar heb ik mij bij neergelegd. Maar dus het album, moet ik even deftig zien, Future Sex Love Sounds, is vandaag 20 jaar oud.
2: Ja, wij waren 6 toen. Ja. Ça va wel, hè? Dat wij dat dan niet van buiten kennen.
0: Ik ben oud.
3: Studio Brussel.
4: De Wekker XL.
3: Dries blijft non-stop radio maken.
4: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Wat er dus eigenlijk op neerkomt, dat ze Dries jou een slecht idee hebben voorgelegd en dat jij zei, tof, doe ik.
1: Nog erger, ik heb het idee zelf gepitcht aan Ola, baas in een liftgesprek. En dan was het zo van, oh, dat is goed, dat moet je doen. En dan zei onze baas, wat als je nu eens blijft radio maken tot het spel gedaan is. Ja, en zo sta ik hier dan.
2: Ja.
0: En dat kan dan uren, dagen, weken, wie weet zelfs maanden duren vanaf morgen.
2: Tof hè, Dries. Daarnet hebben wij een medisch onderzoek door zuster Karin laten doen. Jouw oren zijn min of meer in orde. Stelt dat jou al een beetje gerust?
1: Ja, zeker. Ik ben ook blij dat ik oren heb gezegd op jullie vraag. Want als ik had gezegd dat mijn teelballen moesten gecontroleerd worden, zou Karin dan op die stap zijn. Oké, okay, maakt niet uit. Dat is een ander gesprek voor een ander keer.
0: Blaas eens op je hand. Dat hadden we ook kunnen doen in ieder geval. Maar Dries, jouw oren zijn medisch goedgekeurd. Maar daar stopt onze test niet. Wij willen natuurlijk dat jij morgen aan de Wekker XL begint. En alles tip-top in orde is met jouw oren. En daarom hebben wij een aantal mensen gecontacteerd die nu al een wekker gaan nadoen.
1: Oh!
0: En het is aan jou om te herkennen wie het is.
1: Ik word getest met mijn eigen spel. Shit.
0: Ja. Dus we hebben, als het goed gaat, persoon 1 aan de lijn hangen en die mag vanaf nu een wekker nadoen.
1: Dit is onmogelijk. Ik zou zeggen Bert van Bert en Ernie. Wacht, nee. Jelle de Beulen. De nonkel Jelle de Beulen.
0: Het is niet Jelle de Beulen. Persoon 1, kan je nog eens 1 keer de wekker nadoen?
1: Ah, nu plots klinkt dat als een vrouw. Is dit Maaike Kafmeijer?
0: Nee. Dries, ik vind het lichtjes gênant voor jou. Want persoon 1, wie ben jij?
5: Jouw liefje, ik ben Simon.
1: Allee, hoe kan dat dat je op de radio bent?
5: Ja, liefje, ze hebben veel geld gegeven.
1: Dan kunnen we onze verbouwing betalen. Joepie! Allee, tof. Ik wek je. Maar ik hoor die natuurlijk nooit. Ik lig altijd al in bed veel vroeger en ik sta veel vroeger op dan mijn lief. Dus ik hoor zijn wekker nooit. Als dit de wekker is, leuke wekker. Goedemorgen dan.
0: Kijk, de personen waarmee je mee samenleeft, Dries, die heb je nog niet herkend. Simon, wel heel erg bedankt om jouw wekker na te doen. En je gaat je lief dus een paar dagen moeten missen, vrezen we. Sorry, hè.
1: Hopelijk niet zo lang, hè.
0: Dat wil zeggen dat wij naar de volgende persoon gaan. En die mag ook eens een wekker nadoen. Persoon 2, jouw wekker alsjeblieft.
1: Oh my god. Dit is overduidelijk mijn mama. Dag mama, goeiemorgen. Middag.
6: Oef, opverdorie.
1: Die wekker herken ik uit de 1000. Ik denk dat jij, toen ik in jouw buikzak zat, heel veel dat soort dingen hebt gedaan. Dus ik zou nooit vergeten dat jouw stem zo klinkt.
2: Dat is al geruststellend. Okay.
0: Mama Veerle,
6: dat is correct.
0: Wat vind je er eigenlijk van dat jouw zoon lief non-stop radio gaat maken hier op Studio Brussel?
6: Ja, super spannend en ook heel leuk dat jullie het een bekende mens hebben gevonden die daar echt in die wekker wilt kruipen. Ja. Maar ik denk wel dat onze Dries de impact van zo lang wakker blijven heeft onderschat op zijn stem. Dus stiekem hoop ik dat de wekker niet snel geraden wordt, zodat hij minstens 1 nachtje moet doordoen.
1: Oh, wacht. Eerst kwam ik als een soort van positief bericht. En dan dacht ik, oh, wel een mooie boodschap, mama. Dankjewel. En dan ineens die payback. Oké, bedankt, mama. Ik wou je daar straks nog bellen toen ik naar de winkel fietste, maar ik ben het vergeten. Dus bij deze om te zeggen, dus morgen ben ik even niet bereikbaar, mogelijk.
6: Daar ging ik vanuit.
1: Fijn, ja.
0: Kijk, mama Veerle, heel erg bedankt om even jouw wekker na te doen. Dries, je zou denken, we zijn uitgespeeld. Dat is niet waar. We hebben zometeen nog 2 onbekende wekkers.
1: All right.
4: De Studio Brussel Showcase met Fontaine CC.
3: Studio Brussel. Music.
0: Eerst nog eens luisteren hoe geniaal het vorige week was hier op Studio Brussel toen er een wereldband met de naam Fontaine's DC naar Studio Brussel afzakte. Dit was de exclusieve showcase van Fontaine's DC, Bug.

0: Ja, ik vond eens DC allemaal heel leuk. Maar hoe klaar is Dries Leenaerts voor de Wekker XL morgen? Daarvoor geef ik jou heel graag spannende muziek. Want Dries, jouw oren zijn tip-top in orde als het van onze zuster Karin afhangt. Dat is medisch getest.
1: Ja, ja.
0: Maar daarnet hingen er een aantal mensen die je heel goed kent klaar aan de telefoon.
1: Ja.
0: Je herkende de wekker die jouw mama was.
1: Ja.
0: Maar je eigen lief, ja.
1: Nee. Moi. Oh, dat gaat me nog achtervolgen, ik voel het al, ja.
2: We hebben een derde wekker klaar hangen.
1: Okay.
2: Die jij moet zien te ontfutselen. Persoon nummer 3, jij mag jouw wekker nadoen.
1: Ik hoor, denk ik, een ochtendgekraak. Die zo, een stem die al wakker is van zo 4:15 ongeveer. Is het Eva de Roo?
3: Jazeker.
1: Sjoekie.
3: Hallo, Driesje.
1: Wat doe je op de radio? Jij moet slapen. Kom aan.
3: Ja. Nee, jij moet slapen.
1: Ja, dat is ook waar.
3: Ik heb je naar huis gestuurd, daar juist om 9:00. Jij gaat morgen alleen niet op tijd in je bed liggen. Ik weet dat niet, maar het zou mogelijk wel eens vermoeiend kunnen worden morgen. Hè?
1: Ja, maar het is zo gezellig bij Nontibo. Ik blijf hier gewoon radio maken.
3: Hé, hey, maar weet je, dit is wel goed nieuws. Je hebt mij meteen herkend. Je
1: ja.
3: zou zeggen, morgen na een drietal uur zijn we ook naar huis.
1: Zijn we er vanaf, ja.
0: Kijk, Eva, heel erg bedankt om toch al even aan de lijn te komen. Het is een geruststelling dat je je dagelijkse collega herkent, Dries. We hebben nog één persoon die ja, een wekker mag nadoen. Persoon nummer 4. Jouw wekker, alsjeblieft.
1: Leuk spel.
0: Persoon nummer 4, heb jij de telefoon...
1: Ah, ja. Amai, mooie trompet. Het is een wekker die af en toe snoest, zo te horen, aan de interval.
0: Persoon nummer 4, kan je misschien de wekker iets minder luid op de telefoon doen, want het overstuurt hier heel de boel. Doe maar.
1: Huh? Het is iemand die mooi kan zingen, dat weet ik wel al.
0: Ja?
1: Potverdorie, wie is dit? Is dit een bekende Vlaming? Is dit iemand die ik...
0: Mag ik dit opnieuw gênant vinden, Noens? Ja, toch, hè?
2: Ja,
1: ik heb maar één lief, hè. Ik ben monogaam, hè. Dus...
2: Ja, maar dit zou je toch moeten weten, hoor.
0: Ja.
1: Nee, ik ken het niet, hè.
0: Persoon nummer 4. Maak jezelf kenbaar. Wie ben jij?
4: Hallo, ik ben Fabian.
1: Oh, Fabian! Ja, maar jij kan met je stem 100.000 dingen doen, dus ik had het kunnen weten.
2: Ja. Ja, bon. Een van jouw beste vrienden, Dries.
1: Ja, dat is ook gênant, Ja, bon, dus
4: en
1: ik heb moeten uit.
4: Jouw lief toch? Niet?
1: Nee.
4: Oei. Dat zijn ook de gesprekken.
0: Ja, Fabian, ja. We hebben de vaste vriend van Dries daarnet al gehoord. Wel heel erg bedankt om jouw wekker even na te doen. Ja, kijk, Dries, ik denk dat we jou op geen enkele andere manier beter hadden kunnen voorbereiden voor morgen.
1: Ja, dus ik ben de slechtste speler ooit blijkbaar, maar daarom berust ik des te meer op de kennis van alle luisteraars. Morgen om 7:30.
0: Hey, 2 op 4. Kan nog, hè?
1: Dat is oké, dat is mooi,
0: Dries, wij wensen jou met het voltallige avondspitsprogramma hier op Studio Brussel. Is dat een juiste zin? Het voltallige programma?
2: Zeker, ja.
0: Iedereen van het programma hier, heel veel succes.
1: De volle 2, dank u wel.
0: En groetjes, hè.
1: Daag!

0: Hoeveel kilometer file staat er op dit moment?
1: Ja, als ik het even kijk, ja, de mensen van de verkeersdienst zeggen het gewoon niet meer. Ze zeggen gewoon dat er heel veel vertraging is.
2: Studio Brussel.
0: Misschien kunnen we onze luisteraars een beetje helpen met die file op te lossen door wat te ritsen op de radio. Om ook zo onze bumpersticker met I Love Ritsen erop te verspreiden. En dan gaan die files misschien iets vlotter gaan binnenkort.
1: Je kan zo'n bumpersticker winnen door gewoon mee te spelen met de ritsquiz. En in die quiz rits je met mezelf of met Nona. En het is dus de bedoeling dat we samen 4 juiste antwoorden op een rij geven.
0: Als je wil meedoen, rep je dan nu naar de VRT Max app.
1: En stuur
2: onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
2: Nona en Tibo.
3: Studio Brussel.
2: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets en info livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
4: Zie het.
5: Grazer!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
7: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
6: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
7: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
8: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
9: Camber. More space for your place.
10: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
11: Oh nee!
10: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
11: Oh, Bassie.
10: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
12: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
13: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Samen aan tafel.
15: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
14: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden. Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
17: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
16: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
17: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
16: Aha, oké. Okay.
18: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Yes. Life is beautiful.
19: Hi, I'm Calvin Harris.
20: I'm Dua Lipa, and you're listening to

0: Calvin Harris en Dua Lipa al ritsend op One Kiss.
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibault.
0: Benieuwd of Victoria dat ook gaat kunnen met een van ons. Dag Victoria.
3: Hallo.
0: Wat brengt jouw dag vandaag?
3: Ik werk voor een creatief atelier in Mechelen. Dus vandaag was het vrij atelier en heb ik mij vooral daarmee bezig gehouden.
4: Oké, dat klinkt al interessant. Heb je dan enige kans gehad, Victoria, om de actualiteit van vandaag wat mee te pikken?
3: Een beetje. Het heeft wel geleefd hier, moet ik zo zeggen. Maar ik ben een heel slechte quizzer, dus ik ben benieuwd.
4: Kijk, het ding aan de ritsquiz is dat je niet alleen moet quizzen. Dat is altijd al handig dat je niet alleen bent in die zaak. Je gaat ritsen, quizzen met één iemand van ons. Wie zal dat zijn?
3: Thibault, alsjeblieft.
4: Ah, kijk. Dat is met heel veel plezier.
0: Moet je al niet zo'n goede quizzer zijn, want Thibault is heel goed in dit spelletje.
4: Victoria, mag ik al eens een hele enthousiaste ritsen horen van jou?
3: Ritsen!
4: Ja, kijk, wij zijn nu al een topteam. Ik voel het.
0: Het gaat als volgt, de ritsquiz. Zometeen ga ik vragen op jullie afvuren. En het is de bedoeling dat jullie met z'n tweeën ritsen. Met andere woorden, om de beurt antwoorden. En bij 4 juiste antwoorden op een rij is de bumpersticker voor jou dan binnen, Victoria. Maar bij een fout antwoord starten we opnieuw vanaf 0. En dat moet jullie lukken binnen de minuut. Zijn jullie er klaar voor?
4: Ik wel, Victoria.
0: Let's fucking go. Victoria, welke Vlaamse artiest werd deze ochtend aangekondigd voor de slimste mens ter wereld?
3: Pas.
0: Daan Stuiven, Thibault. Tegen welke Engelse voetbalploeg neemt Club Brugge het vandaag op in de Champions League?
4: Aston Villa.
0: Ja, dat is goed. Victoria, welke artiest die je kent van Chamber of Reflection staat vandaag voor de 2e keer in het OLT in Antwerpen? Je mag passen als je het niet weet, dat is niet erg. Mac DeMarco, Thibault. Ja. Gelukkige 25e verjaardag aan het nummer Can't Get You Out of My Head. Van wie is dat nummer?
4: Is het Can't Get You Out of My Head?
0: Ja.
4: Kylie Minogue.
0: Ja, goed. Victoria, morgen verschijnt er een documentaire in onze cinemazalen waar Thibault zeker naar gaat kijken. Over welke band gaat die docu?
4: Oh, we horen haar niet. Wat zei je?
0: Pas, ja, het is Oasis. Oh, maar we gaan het niet meer halen, jongens.
4: Allee.
0: Jammer.
3: Ah.
4: Victoria, niet erg, hè. Niet erg.
3: Ja. Ik had nogthans keiveel opgezocht, naar Karrewiet gekeken en alles, maar het was niet fijn.
4: Ja, kijk, ja, Karrewiet, ja. Dat is Kidnet, dat zijn wij niet, natuurlijk. Maar...
3: ja.
4: Victoria, kijk, we blijven toch vrienden, hè?
3: Zeker. En ik ga zeker blijven luisteren.
4: Ah, oef.
0: Victoria, je hebt alleszins gezorgd voor een lach op ons gezicht. En hopelijk doet Daan het wel iets beter in de slimste mens ter wereld binnenkort.

0: baan hoor, nou.
1: Hey, en nu jij.
0: Ja, oké. Het eerste uur zit hier bijna op. Zometeen wel dolletjes op deze dinsdag.
1: Ja, want we geven nog een duo-ticket weg bij Ticket Tuesday voor de show van Young Yellow in het OLT Rivierenhof dit weekend. Dus goed luisteren.
2: The people of Israel are with you.
3: Honger.
4: Did I say that?
3: Tarieven.
4: I can't believe I said that.
3: Europa in woelig water.
5: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
3: China.
6: God is good.
3: Rusland.
7: Zielde militarisatie Europa.
3: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
8: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
9: VRT Nieuws, helemaal helder.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
13: Elke dag uren tijd verliezen?
14: Villa. Die tunnel zit weer vol.
13: Of uren tijd winnen?
14: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
13: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
15: Er is een telenet op maat voor iedereen.
16: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
15: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
17: Go Yellow!
18: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: Weet je wat ik mis na de vakantie?
21: De zon?
20: Nee.
21: Het strand?
20: Nee, het comfort.
21: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
20: Citroën.
21: Info en voorwaarden op citroën.be.
22: Welke steun is er voor zelfstandigen?
23: Mijn steun heb je.
22: Oh, zeg.
24: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
25: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
26: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
25: Ja?
26: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
25: Oh.
26: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaart,
25: oh,
26: op conference peren en op nog zoveel meer.
25: Oh, Lidl, ben een held.
26: Lidl, dat kan tellen.
27: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
17: Go Yellow!
28: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
29: Dus ook voor klanten?
28: Yep. Go for info naar telenet.be.
30: Dit is Studio Brussel.
31: Studio Brussel.
0: Het is 5:00. Goedemiddag.
32: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
1: Er kwamen vorig jaar weinig nieuwe ondernemingen bij. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 128.000 nieuwe bedrijven opgestart. En dat is een record. Maar er is ook een recordaantal van 117.000 bedrijven gestopt. En daardoor is het aantal ondernemingen in ons land amper toegenomen. In Vlaanderen en Brussel nam het aantal starters zelfs af. Vooral in Wallonië zijn er vorig jaar meer eenmanszaken opgericht. CEO Bart Buyssen van ondernemersorganisatie Uniso geeft een verklaring.
2: Het heeft volgens ons te maken met de beperking in de tijd van de werkloosheid en ook het feit dat men daar de toegangsvoorwaarden voor ondernemerschap, onder andere rond bedrijfsbeheer, heeft versoepeld.
1: Wereldwijd scoren 15-jarigen minder goed op de internationale PISA-toets, waarmee de kennis en vaardigheden van leerlingen worden vergeleken. Ook in Vlaanderen gaan de resultaten voor lezen en wiskunde achteruit. En ook voor doorzettingsvermogen of nieuwsgierigheid scoren Vlaamse leerlingen lager dan het gemiddelde. Deze leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Dendermonde vinden dat niet verrassend.
3: Bijvoorbeeld Frans, dat is echt niet mijn vak. En dan, ik heb echt geen zin om daarvoor te leren. Dat interesseert mij niet.
4: Tegenwoordig wordt er heel veel gewoon naar social media gekeken. Heel veel korte prikkels, echt lange boeken en zo lezen, wordt tegenwoordig niet veel meer gedaan. Niet veel leerlingen moeten zelf nog nadenken. We vragen heel veel aan AI, ook voor school. En niemand is echt geïnteresseerd om nog bij te leren.
1: De NMBS heeft deze zomer opnieuw meer reizigers vervoerd. Er werden 15 miljoen losse tickets verkocht. Dat zijn er ruim 9% meer dan de zomer daarvoor. Veel mensen maakten gebruik van de extra treinen naar de kust die ingezet werden op warme dagen, zegt de NMBS.
5: Een van de populairste bestemmingen deze zomer, dat was geen verrassing, de kust. We verkochten daarvoor 1,7 miljoen treintickets, wat er 8,5% meer zijn dan een jaar eerder. Daar spelen we ook echt wel dus op in met die extra treinen naar de populairste bestemmingen zoals naar Oostende en naar Blankenbergen.
1: 12 westerse landen, waaronder Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, gaan een invoerverbod invoeren op landbouwproducten uit illegale Israëlische nederzettingen, zoals dadels, avocados en olijfolie. De maatregel komt op een moment dat Israël nieuwe nederzettingen plant op de westelijke Jordaanoever. Het geweld tegen Palestijnen blijft daar ook toenemen. Israël veroordeelt de sancties en kondigt maatregelen aan tegen Groot-Brittannië. En Red Flame Tessa Bullard is voor het eerst genomineerd voor de Gouden Bal, de meest prestigieuze individuele onderscheiding in het voetbal. Ze staat op de lijst met de 30 beste voetbalsters van 2026. Ze is verrast, maar ook heel vereerd met die nominatie.
6: Aan de ene kant had ik het totaal niet verwacht, omdat als kleine bal zijnde, ik ben er heel blij mee en ik denk dat dat ergens ook wel gewoon verdiend is. Ik denk dat met Inter vorig seizoen individueel wel echt een recordseizoen was in die zin van als aanvaller, zowel de meeste goals als meeste assists in een top 5 Europese competitie.
1: Het gala van de Gouden Bal is eind oktober. Stilaan opnieuw droger bij temperaturen vannacht tussen 13 en 15 graden. Morgen wisselvallig met af en toe opklaringen. In het noordoosten wel meer kans op een bui en tot 19 graden morgen.
7: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
8: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
0: Ja, toch bijna 300 kilometer op de wegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijvoorbeeld verlies je 45 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er ook 40 minuten bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten extra tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel. Vertragen doe je ook naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melzele 10 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. 10 minuten dan op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. En op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel ook 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten extra van Anderlecht tot Jette. Maar ook 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Naar Gent vertraag je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Affligem. Op de E314 naar Lummen verlies je ook 10 minuten tussen Heverlee en Herent. En er staat ook 15 minuten file op de N31 van de E40 richting Blankenbergse Steenweg en het knooppunt Brugge. Dat is een hele vreemde zin. En door een ongeval op de E403 richting Kortrijk is in Roeselare Iezegem de linkerrijstrook dicht. Je verliest daar 20 minuten vanaf Lichtervelde.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
11: How do we feel, Belgium?
10: Can you believe it?
11: Make some noise out there!
10: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
23: En win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
0: Ik zou zo meteen graag iets nieuw willen introduceren, want ik heb iets voorbereid. En het is een manier voor jou om mee te zijn met cultuur, films, muziek, games.
31: Dat is voor straks, nadat ik jou een beetje van de cultuur van tiener Nona bijbreng. Major Lazer en Lean On.
23: Je luistert naar
10: Studio Brussel. Life is music. Here we go.

0: Dit was een throwback voor jou.
1: Oh ja, fantastisch nummer.
0: Major Lazer was een throwback voor Nona van Brakel.
1: 16-jarige Nona op een vijf. Ah, zalig.
0: En al die breezers drinken.
1: Ja, het is zo marginaal, ik weet het.
0: In ieder geval, in het rijtje dingen om naar uit te kijken, kan je gerust zeggen, goh ja, de eerste match van Club Brugge in de Champions League tegen Aston Villa vanavond.
1: Maar je kan ook zeggen, mijn allerlaatste dozen van mijn verhuis overladen.
0: Of je zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet goed. Maar ik heb wel zin in een goede tip van jou, Thibaut. Want jij bent toch zo wat bezig met films en series. Maar ja, gij. En daarom introduceren wij...
2: Studio Brussel. Nona en Thibaut. Cultuur met een grote T.
0: Cultuur met een grote T. Alleen, ja, de collega's waren nog niet echt helemaal mee. Want die zeiden cultuur begint toch met een C.
1: Ja, maar ze weten toch ook dat er ook een T zit in het woord cultuur. En die T die staat dan een beetje voor jou, Thibaut.
0: Ja, ik denk dat het duidelijk is zo.
1: Ja, maar jij hebt dus een cultureel verantwoorde kijktip.
0: Jawel, jawel. En ik heb er eigenlijk al vrij veel over gezeverd deze week.
1: Het zelf zegt, want weer al Oasis.
0: Ja, maar toch is het terecht, want morgen is het zover. En ja, gezien onze Dries non-stop radio maakt, moet ik het nu al gezegd hebben. Want de Oasis-film Don't Look Back in Anger, naar het geweldige nummer natuurlijk, is vanaf morgen bij ons in de bioscoopzalen te zien, voordat die dan later dit jaar op Disney Plus gaat komen.
1: Ja, ik heb op social media al wel gezien dat zo Liam en Noel Gallagher terug op roze lopers paraderen. Dus het is dan wel echt terug koek en ei tussen die twee.
0: Ja, zeker wel. En dat krijg je denk ik ook wel te zien in die film. Want na jarenlange ruzie komen de twee broers terug samen en spelen ze dus de wereld plat met hun reunieconcerten. Ik was daarbij, dat was zalig. Dus nu in die film ga je live muziek meemaken, repetities zien, de eerste interviews van die twee ook samen. En dat dus allemaal in IMAX. Dus vergeet de Odyssey, dit ga je gezien moeten hebben.
1: Hola. En gaan die binnenkort dan weer toeren? Want die zijn weer zo video's, cryptische dingen aan het delen.
0: Ja, ik zie dat dus eigenlijk wel gebeuren. Ik heb zelf ook die video's gezien en daarmee teasen ze wel naar bepaalde steden. Dus in combo met de bus rond deze film nu, ja, denk wel dat dat gaat gebeuren. En om iedereen helemaal Oasis show te krijgen, doen wij iets.
1: Ja, we hebben misschien nog 2 duo-tickets om morgen bij de vertoning van die film te zijn. Maar dan moeten onze luisteraars die willen gaan wel nog iets doen. Ik vind dat er alleen maar echte fans mogen gaan. Net zoals jij, die morgen voor de eerste keer in die zaal zitten om als eerste die film te zien.
0: Terecht.
1: Dus, noem jij jezelf een Oasis fanboyke? Stuur dan Oasis in de VRT Max-app. En als we jou dan opbellen, dan moet je al zingend opnemen met het refrein van Don't Look Back in Anger.
0: Dus oké, je stuurt Oasis in de app van VRT Max.
1: Ja.
0: Krijg je telefoon.
1: Ja.
0: Dan neem je op met...
1: Moet ik het voordoen?
0: Ja, als jij zo'n wedstrijdvraag stelt, dan vind ik ook dat je het goede voorbeeld moet kunnen geven.
1: Oké.
0: Dus tring, tring, tring. Jij neemt op en zegt...
1: So Sally can wait.
0: Oké.
1: En zo enthousiast, hè. Nog enthousiaster.
0: Vind ik terecht. Als je er dus morgen bij wil zijn bij de eerste vertoning van de film Don't Look Back in Anger van Oasis in IMAX, met mij ook, dan stuur je Oasis in de VRT Max app en neem dus op de goede manier af.
2: Nona en Thibaut, Studio Brussel.
0: En straks Oasis, nu eerst nog iets voor jou, Nona.
1: Ja, Vrouwtje en haar nieuwe Geen Rem. Daar kan ik ook lekker luid al mee meezingen ondertussen.

0: daarnet introduceerde Thibaut cultuur met een grote T. Een beetje jouw wekelijkse kijktip, hè Thibaut?
1: Ja, en deze week wil ik heel graag dat iedereen verplicht naar de Oasis-docu Don't Look Back in Anger gaat kijken.
0: Vanaf morgen in de cinema. En wie weet zit je dan naast Thibaut in een IMAX-zaal. Want we geven 2 duo-tickets weg voor die eerste vertoning hier.
1: Als jij daarnet Oasis hebt gestuurd in de VRT Max-app, dan kan het zijn dat je telefoon krijgt.
0: Maar dan moet je wel nog op de juiste manier opnemen.
1: Ja, je moet dus opnemen met de woorden van het tijdloze, geniale refrein van Don't Look Back in Anger. We gaan eens kijken, heb je gestuurd, dan krijg je misschien nu wel telefoon.
2: So Sally can wait.
1: Dat rekenen wij goed. Met wie spreken wij?
2: Met Pieter. Goedemiddag.
1: Pieter, jij krijgt een duo-ticket opgestuurd en wij zien elkaar morgen in de cinema, man. Jawel. Oh, en we doen dat gewoon terug opnieuw. Ik vind het te leuk.
0: We hebben nog een duo-ticket, nog een plekje voor die Oasis-docu.
1: Pieter zit daar morgen, hè, in een IMAX-zaal. Met een bak popcorn, met frisse koude cola.
0: Ik wou er eigenlijk niet per se naar gaan kijken, maar nu ben ik toch jaloers.
1: Ja, kijk, ik snap het helemaal. Dat wordt sowieso maf als je die film bekijkt. Maar nieuwe poging, nog 1 iemand kan een ticket winnen. We bellen nog iemand op.
3: Welkom bij Voicemail.
1: Ja, dat is heel dom.
0: Dat is dan weer heel jammer. Die gaan toch balen als ze dat zien op hun gsm.
1: Kijk, meer kansen voor andere mensen. Heb je Oasis gestuurd, krijg je nu misschien telefoon. Maar neem op de juiste manier op. Kom op.
2: So, Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by.
1: Jawel. Met wie spreken wij?
4: Met Jill.
1: Oh, Jill, kijk, jij hebt mijn dag goed gemaakt. Dat was perfect geantwoord. En jij bent er morgen ook bij op die eerste vertoning van de Oasis-film Don't Look Back in Anger. Oh, ik ben zo hyped.
5: Nona.
6: Nona en Thibaut.
5: Studio Brussel.
1: Jij moet de film toch ook gezien hebben, Nona?
0: Oh ja, ik weet het. Ik ga het sowieso kijken. Ook al heb ik echt geen enkele film in mijn leven gezien. Die de moeite

0: werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
1: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: winkel als je bestelt via de app. Van het
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
0: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
0: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
0: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
0: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
0: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
0: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
2: This is Rob.
3: And this is Chester from Linkin Park.
4: Life is music.
5: Studio Plus Home.

0: Eerst Oasis, dan Linkin Park. Oh, de mensen worden verbind, jong.
1: Wat een show, wat een playlist.
0: Voor 6 uur krijg jij nog 3 dingen van ons.
1: Popnieuws, vers van de pers over Nothing But Thieves bijvoorbeeld.
0: En je maakt vandaag natuurlijk ook nog kans op tickets.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: En die beste concerten kan je vandaag winnen in de vorm van tickets voor Young Yellow in het OLT Rivierenhof dit weekend al. Als je een nummer van Young Yellow hoort in de playlist, dan moet je Ticket Tuesday sturen.
1: Maar we hebben nog iets. Eerst onze hotshots.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Nona en Thibault.
0: En dat is van een artiest die afgelopen weekend in het OLT Rivierenhof stond.
1: Ja, een gloednieuw nummer is onze hotshot van Dressed Like Boys.
0: Het is het eerste nummer van een nieuw album dat eraan komt. En dat heet And Then I Woke Up. En dat valt enorm in de smaak bij heel wat Studio Brussel luisteraars. En hopelijk ook bij jou.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Oh, dat

0: denk dat Elton John nu goedkeurend zou kijken naar Dressed Like Boys met And Then I Woke Up.
1: Studio Brussel, Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
3: We hebben vers van de pers popnieuws. Twee dingen waarvoor je voor in Brussel moet zijn. Maar wel twee dingen die muzikaal enorm hard uit elkaar liggen. Starten doen we met Nothing But Thieves.
0: De band komt sneller dan verwacht naar ons land, op een plek die je ook niet meteen verwacht. Ze komen sowieso naar de AFAS-Dome, maar ze komen dus ook naar de AB. Ancien Belgique, in Brussel. En nee, niet de grote zaal, maar wel de AB-club. Dat is nog geen 300 mensen.
3: Insane.
0: Ja, en ze komen ook sneller dan verwacht, op 19 september namelijk. Dat is dus over minder dan 2 weken.
3: Op die dag gaan ze 3 mini-release-concerten spelen in 3 landen. Nederland, België en Engeland. Dat gaat mega uniek zijn.
0: En ticket daarvoor bemachtigen, dat gebeurt ook op een speciale manier. Je moet hun album Stray Dogs pre-orderen. Maar ja, dat is moeilijk uitspreken. En dan krijg je een wachtwoord om een ticket te kunnen bemachtigen.
3: Het is een mega, mega fun concept. Net als het tweede nieuwtje uit Brussel eigenlijk. Ken jij Listen Festival al?
0: Ik persoonlijk heb daar niet zoveel kennis over.
3: Ik zou je het graag wel eens zien doen, want het is een 24 uur durend stadsfestival op 21 november in Brussel. En daar kan je dus met 1 ticket naar 15 verschillende locaties om te gaan feesten.
0: Dus 15 locaties in de stad Brussel.
3: Ja, het zijn echt wel een paar coole locaties die gaan omgetoverd worden tot een boîte. Het Noordstation bijvoorbeeld.
0: Excuseer.
3: En, ja, het Centraal Station ook. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ook heel wat clubs, zoals de Fuse, die doen ook mee.
0: En welke artiesten zijn dat dan zoal?
3: Listen Festival, die staan erom bekend dat ze zo wat heel divers en eclectische line-up hebben. Dus dat zijn heel veel verschillende genres en stijlen. Maar je kent bijvoorbeeld Faisal wel, die gaat daar draaien. MCRT, BB Sec of Tiga, die ken je ook.

0: You Gonna Want Me van Tiga.
1: Studio Brussel.
0: Ja, wij gaven toch tickets weg voor Young Yellow dit weekend in het OLT.
2: Ja, maar Young Yellow is nog niet in onze playlist gepasseerd.
0: Stel dat die passeert, wat moeten de mensen dan doen?
2: Ticket Tuesday sturen in de VRT Max app en dan ben je er misschien wel bij dit weekend in het OLT Rivierenhof.
0: Oren open houden, AUB.
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
16: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Life is music.
20: Studio.
21: Studio Brussel.
22: Dringend op vakantie. Maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed.

0: is wel degelijk Young Yellow. Ik moet dringend op vakantie. En jij hebt hopelijk ook heel dringend je gsm vastgenomen.
1: Studio Brussel.
2: Dat klopt, denk ik, want ik zie hier berichtjes binnenkomen uit onder andere Capelle, Zonnebeke en Leuven. Maar wie, oh wie, pikt de computer eruit om een kans te wagen?
3: Hallo?
0: Hallo? Met wie?
3: Oh my god! Spreek ik met Thibaut?
0: Ja, je spreekt wel degelijk met Nona en Thibaut, dat klopt. Maar met wie spreken wij?
3: Colette
0: van Noorderwijk. Colette, jij hebt Ticket Tuesday gestuurd in de app van VRT Max. Jij zou er zaterdag heel graag bij zijn in het OLT.
3: Echt enorm, mega graag. Okay. Oh my god.
0: Oké, okay. Colette, rustig blijven. Want ik ben nu al heel blij van jou, maar je moet nog één ding doen, hè?
3: Oké.
0: Er komt nog een kleine wedstrijdvraag.
2: Oh, Colette.
3: Oh my god.
2: Sorry, dit moeten we doen. En ik ga al zeggen, het moet echt 100% juist zijn. We moeten streng zijn.
3: Nee.
2: Maar ik gun het je zo. Colette, dit is jouw vraag.
3: Ja?
2: Wat is de naam van het laatste nieuwe album van Young Yellow?
3: Benny en de banaliteit van het bestaan.
0: Dat kwam er heel zelfzeker uit. Maar is
3: absoluut
0: dat ook correct?
3: Oh my god, nu ben ik aan het twijfelen.
0: Colette, dat is... Oh. Goed!
3: Oh
2: my
3: god, ja! Oh, ik dacht dat er morgen een auto.
2: Mijn koptelefoon staat hier te luisteren voor. Colette, oh, zo leuk dat je zo blij bent.
0: Colette, wij zijn zeer blij voor jou. Je krijgt 2 tickets. Met wie ga je naar het OLT Rivierenhof?
3: Met mijn allerliefste liefje,
0: gaan we
3: met z'n tweetje.
0: Oh, jij en je liefje met Young Yellow voor jullie in open lucht. Dat wordt zo zalig. Bedankt om zo enthousiast te zijn, Colette. En veel plezier dit weekend, hè.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister,
1: speel mee
4: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Ja, ik was misschien een klein beetje aan het inkakken, maar dankzij Colette ben ik terug wakker.
2: Een shot energie, dat is ook deze nieuwe van Pegassi trouwens, Ascension.

0: Tell Me Mercy, ofwel Steffi Mercy, een muzikale ode van Muse aan de influencer.
1: Alsjeblieft.
0: Zometeen de jarige Bert van Steenbergen, maar eerst nog jouw muziek.
2: Brussel, de laatste plaat van Nona en Thibault.
1: Heb jij een favoriet nummer of gewoon een goede reden? Laat het ons weten via de VRT Max-app. Vandaag is het Maxime die goed nieuws heeft gekregen.
2: De laatste plaat van Nona en Thibault.
3: Hallo, Maxime uit Lesterwegen hier. Als laatste plaat wil ik heel graag Isn't She Lovely van Stevie Wonder horen. Want hij heeft net aangekondigd dat hij naar Amsterdam komt, naar de Ziggo Dome, volgende maand nog. En ik ben daar sowieso bij.

0: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
1: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is Eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
5: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
17: Gebeurt hier. En het
16: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
17: Gebeurt hier. Maar ook het
18: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
17: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telingen.be/playsports.
19: Studio Brussel.
20: Het is 6 uur, goedenavond.
21: VRT Nieuws.
20: Melina Verbeek.
22: Er kwamen vorig jaar maar weinig nieuwe ondernemingen bij. Vorig jaar is er in ons land een recordaantal van 128.000 nieuwe bedrijven opgestart. Vooral in Wallonië kwamen er veel eenmanszaken bij. Maar er zijn ook 117.000 bedrijven gestopt. En dat is ook een record. Daardoor is het aantal ondernemingen in ons land amper toegenomen. Ondernemersorganisatie Unizo wil dat de overheid maatregelen neemt om zelfstandig ondernemen meer te stimuleren.
23: Geen maatregel neemt die extra lasten of verplichtingen opleggen die ondernemerschap moeilijker maken en duurder maken natuurlijk. Het is belangrijk dat als we een start dat men die competentie voldoende onder de knie heeft. En we denken dat daar onder andere het secundair onderwijs een belangrijke rol kan spelen. Lokale besturen kunnen heel wat maatregelen nemen om starten te vergemakkelijken. Administratief, maar ook financieel.
22: Een agent van de Brusselse politie is aangehouden omdat hij geld zou hebben gestolen tijdens een huiszoeking. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man voerde vorige week een huiszoeking uit tijdens een onderzoek naar drugshandel. Daarbij zou hij €25.000 in zijn eigen zak hebben gestoken. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij krijgt een enkelband. De gegevens van 23 miljoen gebruikers van de populaire reisapp Polarsteps konden maandenlang door iedereen worden ingekeken door een beveiligingslek. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse journalisten. Polarsteps is een app waarmee je vrienden of familie op de hoogte kan houden van waar je op een reis precies bent. Journalist Daniel van Kessel geeft een voorbeeld van wat hij kon zien.
24: Wij zagen bijvoorbeeld mensen die een reis waarbij ze solo gingen kamperen op afgelegen plekken deelden met hun volgers, maar die konden wij ook zien. Nou, je kan je voorstellen dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar wat helemaal een probleem wordt, is dat er ook bijvoorbeeld allerlei Nederlandse, Belgische en andere nationaliteiten militairen op de app zaten en ook op de voeten volgen waren, soms live.
22: Het beveiligingslek zou intussen gedicht zijn. In het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Het is al zijn 4e ritzegen in deze Vuelta. Zijn ploegmaat Wout van Aert trok alweer de sprint aan en Brennan maakte het knap af. Van Aert zelf werd nog 6e. De Fransman Brian Coquart werd 2e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. En om 7:15 speelt Club Brugge zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Club ontvangt thuis Aston Villa uit Engeland. Ze zoeken allebei nog naar hun beste vorm, zegt Tom Boudeweel van Sporta.
0: Club heeft hier in ons eigen land 12:15 als competitiestart. Dat zijn wel degelijke cijfers. Maar het voetbal, dat kan zeker nog veel beter. Feit is dat er in het tussenseizoen heel wat basisspelers zijn vertrokken. De internationals, die zijn wat later aan het seizoen begonnen en dat speelt mee. Maar in de Champions League kan Club vaak iets meer. Dat hebben de succesvolle campagnes van de voorbije jaren duidelijk gemaakt. En doorstoten naar de volgende ronde, dat is nu natuurlijk ook weer de grote doelstelling. Aston Villa heeft dezelfde problemen. Veel spelers verkocht, onder andere Yuri Tielemans. En de aanwinsten die moeten nog ingewerkt worden. Dus daar ligt ook wel de kans voor Club, zeker in eigen stadion, om meteen een goede start te nemen.
22: Vanavond stil en droger. Vannacht temperaturen tussen 9 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het noordoosten meer kans op een bui. En temperaturen tot 19 graden.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken.
1: Met de trein.
19: 300 kilometer file. Op de E313 richting Lubbe moet je in Herentals-West over de pechstrook door een ongeval. Er staat 1,5 uur file vanaf Ranst. Maak daar zeker ook een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Annelinkroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 1,5 uur erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 10 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 1,5 uur. Hetzelfde op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Aartselaar 1 kwartier. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel door een ongeval. Op de binnenring 35 minuten extra van Anderlecht tot Machelen en 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de E314 naar Lubbe verlies je 10 minuten tussen Heverlee en Herent. Richting Knokken vertraag je 20 minuten op de E34 tussen Zelzaten-West en Assenede door een ongeval. 20 minuten file op de N31 richting de E40 tussen de Blankenbergse Steenweg en het knooppunt Brugge. Op de E40 richting Brugge 20 minuten extra tussen Zandvoorde en de Werken in Oudenburg. En op de E403 richting Brugge verlies je 20 minuten tussen Oekene en Lichtervelde.
21: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

0: You gotta unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: De grijze dinsdag wordt mooier als je The Cure, Amelie Lens, Angèle en Ten Snake tegenaan gooit. Echt waar, je gaat het nu merken.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Eerst mag sturen welke plaat jij nodig hebt. Jouw anti-stressplaat, die ga ik straks op de radio spelen. En goed nieuws, het is vandaag tussen 6 en 7 Ticket Tuesday. Je kan straks tickets scoren voor de nieuwe show van Alex Agnew. Eerst de goede vibe van The Cure. En de beats van Amelie Lens met natuurlijk de stem van Angèle. Run.

0: kan even zometeen jouw tijdelijke heaven creëren met de juiste plaat.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Wat is voor jou het perfecte nummer om alle stress van de dag te vergeten en dan zo met volle gemoedsrust de avond te kunnen starten? Het kan echt van alles zijn. Jouw anti-stressplaat, ik wil die heel graag zometeen voor je spelen. Dus stuur jouw anti-stressplaat via de VRT Max app.
2: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Andrew Merrick doet zeker ook zijn best om jou met energie de avond in te sturen. Goeie Belgische drum en bass, dit is Up.

0: Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf morgen is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
1: De wekker XL. Vanaf morgen tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
1: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raad maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
6: Knaldi! 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.

0: een van de dance tunes van het moment van de laatste tijd. Free Your Mind van Prospa en Clooney. Goedenavond.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaats.
0: Cyberen, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoeveel punten krijgt deze dinsdag op 10?
3: Een 7.
0: Een 7?
3: Was wel oké.
0: Ja, oké. Wat kon er dan beter vandaag, als maar een 7 is?
3: Ik heb veel moeten wachten.
0: Oké. En wachten op mensen, op systemen, op wat allemaal?
3: Ik ben permanentie momenteel aan het doen tijdens opnames van een Waals programma.
0: Okay.
3: Dus ik zit daar en ik wacht daar tot er iets fout loopt. En als er iets fout loopt, moet ik dat repareren.
0: Ja, dus ik kan begrijpen, als je echt veel zit te wachten, dat wordt saai dan.
3: Ja, maar ik heb me kunnen bezighouden. Ik heb voorbereid aan het werken aan andere projectjes. Dus,
0: ja.
3: Ja. Omdat goed.
0: Ik begrijp de 7 op zich wel goed. Ik begrijp het. Nu, welk nummer kan bij jou voor de nodige gemoedsrust zorgen? Wat is jouw antistressplaat?
3: Blackout van Turnstile.
0: Ja.
3: Gewoon even hoe alles losgooien. En even gek worden op stevige muziek.
0: Ja, zeer goed idee. Gaan we doen. Heb je ze recent bijvoorbeeld op Pukkelpop of ergens anders nog live kunnen zien?
3: Al op een afstandje. Ik moest werken op Pukkelpop op dat moment. Dus ik zat op dat moment aan de andere kant van het terrein bij de shelter. Picture guns voor te bereiden.
0: Ja, kijk. Dan heb je het van in de verte een beetje meegemaakt. Zullen dat nu een soort van goed maken, toch? Wat nagenieten dan van die show daar.
3: Ja, zeker.
0: Maar vooral gewoon hard die dinsdagavond inderdaad. Cyberen, dankjewel en fijne avond.
3: Graag gedaan. Tot de volgende.

tussen 6 en 7 gaan we samen out of office. Dat betekent ook toffe avondplannen maken. En ik help jou graag aan een leuke avond waar je niet eens voor hoeft te betalen. En een avond waar je mogelijk ook wel dit zal horen.

0: Studio Brussel.
1: Out of office.
0: Out of office.
2: Het is vandaag dinsdag, dus Ticket Tuesday op Studio Brussel. Ik heb geen tickets voor een concert, maar wel tickets voor iets anders dat de moeite is. De nieuwe show van Alex Agnew. In de Avastdome in Antwerpen op donderdag 8 oktober. Dat gaat de eerste van 3 shows zijn. Jawel, en gaat in zijn Antwerpen die gigantische zaal 3 keer vullen. En die nieuwe show die wordt, ja, wel een bijzondere show. Dat heeft hij zelf verteld hier op Studio Brussel.
3: Het is in ieder geval persoonlijker dan al met een andere stuff. Ik merk dat bij de andere shows vertrok ik meestal vanuit een ergernis. Maar nu ga ik het meer over gevoel. Heeft waarschijnlijk te maken met, ik weet het niet, mijn leeftijd. Dus je begint wel te voelen van, als je zo nog echt dingen wilt zeggen, zeg het dan.
2: Wat gaat hij dan allemaal zeggen in die nieuwe show? Jij kan het live meemaken als je mij het juiste antwoord kan geven op deze vraag. Hoe heet die nieuwe show van Alex Agnew, die hij 3 keer gaat spelen in de Avastdome? Is de titel van die show A. No More Heroes, B. No More Sound Effect of C. No More Villains? Als jij het juiste antwoord weet, stuur je antwoord via de VRT Max app en dan win je misschien wel tickets voor die show van Alex Agnew.
0: You've got another thing coming, want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: gezicht van Alex Agnew zal je zeer groot kunnen zien op 8 oktober in de AFAS Dome. Dan speelt hij daar met zijn nieuwe show. Studio Brussel. Goedenavond, Nathalie.
1: Goedenavond.
0: Hoe heet die nieuwe show van Alex Agnew die hij 3 keer gaat spelen in de AFAS Dome? No More Heroes, No More Sound Effects of No More Villains?
1: No More Heroes.
0: Dat wist je meteen. Het is ook goed.
1: Hey.
0: Voilà, Nathalie. Je kan er naartoe. Heb je een idee wie je mee gaat nemen?
1: Ja, ik kan er een man meenemen.
0: Ja, oké. Okay. Vindt hij de humor van Alex Agnew ook tof, je man?
1: Ja, als het op tv komt, dan kijken we samen. Dan staat
0: het plezant. Voilà,
1: ja.
0: Ideaal. Dan wens ik jullie allebei daar samen een heel fijne avond.
1: Ja, dankjewel. Out of
2: office. Hallo, ik ben Alex Agnew en ik luister altijd naar Studio Brussel als ik echt niks beters te doen heb.
0: En nu verder goed die dinsdagavond in met de beats van Ketama. Dit is Comes and Goes. Goedenavond.

The Dandy Warhols. Bohemian Like You. Thomas is er zometeen om 7 uur met Radar. Ik heb voor je nog één track van één specifieke artiest. Die vandaag toch op de radio moet. Het is Avicii, want die zou vandaag 37 jaar geworden zijn. Het is dus al 8 jaar geleden helaas dat hij overleed, Avicii. Er is Bromance in de Avicii remix.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Debat.
5: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Debat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uit. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire...

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Hema!
9: Hubo!
8: Hema!
10: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
11: Ik klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
10: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview... met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
8: Hema!
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 7:00, goeie avond.
15: VRT Nieuws.
14: Met Lina Verbeek.
16: Club Brugge speelt de eerste wedstrijd in de Champions League. In het voetbal is Club Brugge een kwartier geleden begonnen aan zijn Champions League campagne. Het speelt thuis tegen de Engelse club Aston Villa. Tom Boudeweel, hoe doet Club Brugge het?
17: Ja, het deed het goed, maar ondertussen is het net 0-1 geworden. Een plaatsbal van de Schot McGinn in de hoek en daar komt Sommer niet bij. En meteen al een grote kans opnieuw voor Villa, nadat het niet zo goed aan het verdedigen was daarachterin bij Club. Maar Hemmings, die vond Sommer op zijn weg, dus het had op een paar minuten tijd 0-2 kunnen staan, maar die 0-1 die kwam heel onverwacht, omdat Club Brugge net aan het drukken was en na een goede beginfase verwachten we eigenlijk nog wat meer kansen voor Club, maar aan de overkant is het doelpunt gevallen via McGinn, 0-1.
16: Dankjewel Tom. Gas is opnieuw duurder geworden. De gasprijs is vandaag gestegen met 5% tot €77. Dat is het hoogste niveau sinds eind december 2022. De aanleiding is de aankondiging van Golfstaat Qatar. Qatar zegt dat de moeilijkheden rond de leveringen van gas nog zeker tot de herfst zullen duren. Dat komt door het conflict in het Midden-Oosten. Een agent van de Brusselse politie is aangehouden omdat hij geld zou hebben gestolen tijdens een huiszoeking. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man voerde vorige week een huiszoeking uit tijdens een onderzoek naar drugshandel en daarbij zou hij €25.000 in zijn eigen zak hebben gestoken. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij krijgt een enkelband. De gegevens van 23 miljoen gebruikers van de populaire reisapp Polar Steps konden maandenlang door iedereen worden ingekeken door een beveiligingslek. Dat hebben Nederlandse journalisten ontdekt. Met Polar Steps kan je je vrienden of familie op de hoogte houden van waar je op een reis precies bent. Journalist Daniel van Kessel geeft een voorbeeld van wat hij kon inkijken.
18: Wij zagen bijvoorbeeld mensen die een reis waarbij ze solo gingen kamperen op afgelegen plekken deelden met hun volgers, maar die konden wij ook zien. Nou, je kan je voorstellen dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar wat helemaal een probleem wordt, is dat er ook bijvoorbeeld allerlei Nederlandse, Belgische en andere nationaliteiten militairen op de app zaten en ook op de voeten volgen waren, soms live.
16: Polar Steps wordt gebruikt door bijna 1 miljoen Belgen. Het beveiligingslek zou intussen wel opgelost zijn. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Het is al zijn 4e ritzege in deze Vuelta. Zijn ploegmaat Wout van Aert trok alweer de sprint aan en Brennan maakte het knap af. Van Aert zelf werd nog 6e. De Fransman Brian Coquart werd 2e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond stilaan droger, vannacht temperaturen tussen 9 en 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het noordoosten wel meer kans op een bui, bij temperaturen tot 19 graden.
12: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
20: Can you believe it?
19: Make some noise out there!
12: Luister de hele dag naar Studio Brussel
21: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
22: Hello, this is Joe from Idols.
23: I'm Charlie XCX.
24: Hi, I'm Jamie XX.
25: Zes in kaart van stralen.
7: Hi, this is Fontaine's DC.
8: Ik ben Evie de Visser.
9: What's up, it's Gies.
13: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
15: We're listening to Radar.
20: Radar.
23: Radar.
24: Radar.
25: Radar.
26: Thomas Michiels.
27: Yes, welkom aan boord in de radioshow waarbij nieuwe muziek helemaal centraal staat. Spits je oren, want ik geef dit uur tickets weg voor Kyo. Maar eerst trappen we af met Charlie XCX en Camera. Smile.
28: Studio Brussel.
29: Life is music.

0: Charlie XCX. Je mag je weer verlekkeren op een volle show. Straks maak je kans op tickets voor Kyo. Die komen volgende week naar Gent. En Sonic City, die heeft de volledige line-up ook bekendgemaakt. Dus blijf luisteren als je graag op muzikale ontdekking gaat. En dan is er nog Emil en de Sniffers, want die hebben iets speciaals op ons losgelaten. Zometeen alles daarover. Eerst Anthony Smirek.
1: Radar. Radar.
2: Hello, I'm Anthony Smirek and you are listening to Radar on Studio Brussels. Life is music.

0: prachtige snor en al een even mooi album, Anthony Smirak. Er is nieuwe muziek van Emil and the Sniffers. Er hangt eigenlijk een supercool verhaal aan vast, want de Australische rockers uit Melbourne die hebben vorig jaar een intiem optreden gegeven ergens in een Mexicaans restaurantje, waar alleen maar wat vrienden bij. En die avond hebben ze hun nummers in een totaal ander jasje gestoken. Zoals deze Jerking bijvoorbeeld, die klinkt nu zo.
1: Should I give it to him, boys? What should I tell him?

Ik zie de cowboy goed zo meteen, ja, zo meteen op het hoofd staan van Amy, de zangeres. Een stripped back country versie, zo zou je het wel kunnen noemen. En het klinkt zo plezant dat de band beslist heeft om er een heel live album van te maken. Studio Brussel. Radar. Dus niet gewoon één nummertje. Nee. Truth or Consequence, live from El Coyote. Dat is dus de naam van dat Mexicaans restaurant. Ik laat je nog een voorbeeldje horen. Dit nummer. Gum en staat ook op hun laatste plaat van 2024. En ze hebben er dit mee gedaan in El Coyote. But just for once, and just for love, I'm stuck on you, just like a chewing gum. Ik begin het wel leuk te vinden. Het is echt zo'n sfeertje. Afgelopen vrijdag kwam die plaat dus uit. Voor de tacos met guacamole moet je nu zelf zorgen. Maar die speciale avond kan je als fan dus helemaal mee herbeleven alsof je zelf op de eerste rij zat. Dit is Hurts live voor dat El Coyote album. Studio Brussel. Studio Brussel. Kan andere bands misschien nog op ideeën brengen. Gewoon even een coole hangout met je vrienden, professioneel opnemen en dan uitbrengen op een live album. Emmel en de Sniffers.

0: Mike DeMarco. Stond gisteren al in OLT en gaat dat vandaag gewoon lekker nog eens doen. Zometeen Slater.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: staat in oktober in een uitverkochte Trix. En staat ook op die Never Enough Versions plaat van Turnstile.
1: Brussel. Radar. Radar.
2: Thomas Michiels.
0: Dit is misschien je teken om een weekendje Kortrijk te boeken in de herfstvakantie als je nog geen plannen had. Ook voor de broeltorens, voor het Begijnhof of voor een wandeling langs de Leien, maar vooral voor Sonic City. Van 6 tot 8 november kan je daar naar het Ontdekkingsfestival. En dan kan je gewoon lekker inspiratie opdoen voor je playlist.
1: Work it.

vandaag erop de Sonic City. Die hele bomvolle affiche in fluo-groen, fluo-geel. En er staan heel veel namen op te blinken hoor. Mary Davidson, Dry Cleaning, Dive, Mandy Indiana en Elias Runnefeld. Een artiest uit het hoge noorden en misschien dus jouw motivatie voor het tripje naar het Wilde Westen. Meer dan waard. Dus start dan maar met een leuk hotelletje te zoeken en dan wordt dat een weekendje om u tegen te zeggen. 6 tot 8 november. Dit is Elias Runnefeld samen met Dean Blunt en 5.

0: tijdsgeest van IJsland. Een van de hoogtepunten op Pukkelpop misschien. En ook een van de hoogtepunten die misschien iets meer aandacht verdienen, dat zijn Highlights, Prince Easy en Grismo. Die kan je nog kennen van de nieuwe Lichting 2021. Dat is een Belgisch trio met een heel internationale sound. Luister maar mee op hun single London Sisters.
1: Radar.

0: Frederik laat weten dat die AB helemaal volzet is voor Gurriers. Op 25 september komt hun nieuwe plaat uit. Dat is op dezelfde dag als dat van Kyo. Finn en Connor Kyo zijn twee broers die samen die band gestart zijn. En dat met maar één EP'tje. Hun band hebben ze nu helemaal in die kijker gespeeld. En daar schrikken ze soms zelfs nog een klein beetje van.
1: We're very grateful that the EP has done this well and we get to play bigger venues and kind of play for bigger crowds. With that being said though, I think we're all really, really stoked to put something new out. And you know, that EP was written, I don't know, 3 or 4 years ago and recorded 2 years ago. So I think it's kind of reassuring that our old stuff from when I was kind of 19 has done this well, but we've got a lot more on our chests and we're excited to get it off.
0: Ja, zeker wel. Op 25 september komt die plaat er dus aan. Volgende week maandag komen ze al naar de Ringo in Gent om die debuutplaat voor te stellen aan hun Belgische fans.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Wil jij bij die exclusieve show zijn en een stukje Kyo History meemaken? Dan moet je nu in de app van VRT Max doorsturen welke roots de broers Kyo hebben. Ze wonen in Engeland, dus Brits zou veel te makkelijk zijn. Maar welke roots hebben ze dan wel? Stuur nu door in de app en dan maak ik jou en je plus one maandag misschien naar Kyo sturen in Gent.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles komt goed.
7: Jij, yeah, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, yeah, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Brussel. Ticket Tuesday.
1: Blij dat jullie wakker zijn in die app van VRT Max. Het is niet Brits, het is ook niet Frans, het is ook niet Duits. We zijn op zoek naar die roots van de band Kyo. En ik heb iemand aan de lijn. Hele goeie avond. Met wie spreek ik?
2: Goedenavond. Spreek met Angelito Martins.
1: Aha, Angelito. Hele fijne avond. Zeg, hoe heb jij Kyo leren kennen, Angelito?
2: Ah, eerlijk gezegd, nog niet. Ik heb een voorstukje gehoord, een klein beetje van de muziek. En het leek mij wel wat. En aangezien dat de hand niet ver van zult is, dacht ik, kan ik het proberen mee te doen. Kunnen we nog niet kijken.
1: Supermooi. Angelito, ik ga je nog wel laten genieten van extra info, extra muzikale info van Kyo.

0: zegt dat je al overtuigd was door dat stukje van zo net. Ben je nu nog meer overtuigd, Angelito?
1: Ja, zeker. Mijn zoon en ik zijn ook wel fans van Fountains DC. En dat ligt een beetje in onze lijn.
0: Oké, ça va. Maar dan proef ik al dat jij misschien in de juiste richting zit. Want ik wil van jou natuurlijk weten, welke roots hebben die gasten van Kyo?
1: Ik hoop op Iers.
0: Dat is helemaal juist, Angelito. Tuurlijk, jij kan gaan. Volgende week maandag.
1: Ah, super. Oh, de max. Kijk er naar uit.
0: Ja, super. Hey, je zegt je woont in Zulte, je moet niet super ver, het is naar Gent. Dat je moet. Ja. Ga je je weg daar een beetje vinden?
1: Oh, zeker. Als voor naar de muziek te gaan kijken is, op te gaan luisteren is, zal dat wel
0: lukken. Ja, voilà. Hey, die Ierse route, dat is niet toevallig. Hè. Fontaine's DC, C-Mad, Gurriers, Florence Road, noem maar op. Die Ierse scene die moeten we zeker eens wat dieper induiken binnenkort. Maar jij mag het dus volgende maandag al gaan doen. That's Me, dan mag je daar gaan brullen op die speciale show van Kyo, die hun plaat al komen voorstellen. Dus ja, Angelito, uit volle borst, zeg het anders is. That's Me.
1: That's Me.
0: Hopla, we zitten met een nieuwe top van Kyo. Hele fijne avond. Salut, Angelo.
2: Jouw ticket. Studio Brussel.
0: Dat is toch zot, gewoon fan geworden instant toen je het stukje daarnet hoorde over Kyo.

0: Frankie Rizzardo staat nu vrijdag op Voodoo Village. Dat vindt plaats dit weekend in de bossen aan het kasteel van Humbeek. Van vrijdag tot en met zondag Voodoo Village.
1: Hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ken je zo die ene vriend of collega die tijdens een brainstorm post-its volschrijft met leuke ideeën, terwijl je dan zelf niks op papier krijgt? Wel, die vriend, dat is Jelle den Turk van Dressed Like Boys.

0: Want amper een jaar na het eerste Dressed Like Boys album ligt er al een opvolger klaar. Nog meer geweldige pianomuziek, nog meer geweldige Jelle den Turk teksten. Dat is Dressed Like Boys. Die opzwependheid is volgens hem nog opzwepender geworden. En de breekbaarheid is nog breekbaarder geworden. Dressed Like Boys is volgens Jelle zelf nog meer die extreme gaan opzoeken in album nummer 2. En dat hoor je meteen in de titeltrack And Then I Woke Up. Want dat is een nummer waarop Jelle duidelijk de tijd neemt om zijn verhaal te vertellen. Sneller dan je misschien had verwacht, maar het is nu dus al de start van een nieuw hoofdstuk voor Dressed Like Boys.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Ik

0: als die Biba Doobie gitaartjes pek voor je bek zijn, dan moet je op 4 december naar Vorst. Pak trouwens Violet Grow mee als special guests. Tot zo.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op

0: Radio Brussel.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op een vruchtbaarheidsprobleem. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. Ook bij mannen zijn er grote gevolgen. Roken tast de kwaliteit van sperma aan en het kan erectiestoornissen veroorzaken. Het positieve nieuws is dat stoppen met roken al na enkele maanden effect heeft, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
2: Het is een foute redenering om te denken, goh, ik rook nu al zo lang, het heeft geen zin meer, ik kan dat effect niet omkeren. Hè. Dat is juist heel dankbaar eigenlijk als je stopt met roken. En dat is zowel zo voor de vrouw als voor de man, dat een rookstop hun kansen op zwangerschap en ook na fertiliteitsbehandeling verhoogt.
1: Op vrijdag 9 oktober houden de Socialistische Vakbond ABVV en de Christelijke Bond ACV een actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Die is op zoek naar 10 miljard om de begroting min of meer onder controle te houden. Volgens de vakbonden moeten de sterkste schouders in de maatschappij meer bijdragen. Parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar huisjesmelkerij bij Château de la Motte in Sint-Truiden. Afgelopen weekend heeft de politie daar een controle gedaan naar de leefomstandigheden van seizoensarbeiders. In een ander hotel van dezelfde eigenaar, Sint-Tongeren-Borgloon, is vorige week een grote vechtpartij uitgebroken. Daar verbleven veel te veel seizoensarbeiders. Het hotel werd ontruimd. De gasprijs is vandaag gestegen met 5% tot €77. En dat is het hoogste niveau sinds eind 2022. De aanleiding is de aankondiging van Qatar. Dat zegt dat de moeilijkheden met de leveringen van gas nog zeker tot ergens in de herfst zullen duren. De oorzaak daarvan is het geweld in het Midden-Oosten. Een gaslevering met een tanker duurt zeker 3 weken. Sport in de Champions League voetbal speelt Club Brugge thuis tegen de Engelse club Aston Villa. Het is de eerste wedstrijd van de campagne. Tom Boudewijl in de tweede helft. Hoe doet Club het?
3: Het heeft de bal, maar het staat wel 1-3 achter na een moeilijke eerste periode. Het kwam al snel achter via McGinn. Dan de gelijkmaker van Vetlesen, omdat de Club Brugge wel terugvocht. Maar het leed te veel balverliezen, te veel ruimte voor de tegenaanval. En Villa scoorde nog 2 keer via Buendia en helemaal op het einde via Jackson. Dus geen makkelijke opdracht in deze tweede helft om minstens nog 2 doelpunten te maken. En vooral om geen meer tegen te krijgen, om niet met toch een moeilijke start te komen. Of gewoon te starten, laat ik het zo zeggen. Voorlopig dus 1-3.
1: Dank je, Tom. Het weer vanavond trekt de regen naar het zuidoosten. Vannacht stilaan overal droger en tot 15 graden. Morgen wisselvallig met zon, wolken en enkele buien, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Ik heb 5 seconden om mijn agenda te vinden.
5: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
0: Studio Brussel.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Hello, this is Joe from Idols.
8: I'm Charlie XCX.
9: Hi, I'm Jamie XX.
10: Wij zijn Kaat van Stralen.
11: Hi, this is Fontaine's DC.
12: Ik ben Evie de Visser.
13: What's up, it's Gies.
14: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
15: We're listening to Radar.
16: Radar.
15: Radar.
16: Radar.
15: Radar.
17: Thomas Michiels.
18: Goedenavond. Zometeen leer je Adela beter kennen, dankzij top van Amy. Man, Woman, Chainsaw is ook in de playlist geslopen. En we starten met 10 over 10, de harde single van Royal Blood.
0: Je luistert naar
19: Studio Brussel.
20: Life is music.

10 over 10 van Royal Blood. Dat wordt een harde plaat. Dat lieten Mike en Ben ook al optekenen van Royal Blood. Ze zeggen, ja, het gaat terug iets meer klinken als vroeger. En daar kunnen we alleen maar blij van worden, denk ik. Waar ik ook blij van word, en ik hoop jij ook, is van deze Man-Woman Chainsaw. Ze spelen op Leffingeleuren komende zondag. En er zijn nog een paar tickets voor. Dus laat je ultiem overtuigen om zondag nog af te zakken naar Leffingeleuren. En koop zo'n zondagticketje. Dan kan je deze bende daar aan het werk zien. Een zestal uit Londen en ze maken prachtige muziek. Dit is Nosedive van Man, Woman, Chainsaw.

0: Dit is Man Woman Chainsaw, maar ken je Adela al? Adela valt erg op met haar roze geverfd haar. Op Pukkelpop trok ze ook veel volk naar The Wave op zondag. En opvallend, ze zat ook bij Somber in de cabrio, vlak voordat hij op het podium kwam. Hij doet dat altijd zo. Een soort van traditie dat hij iemand meeneemt in een chique wagen. Hij is ook al eens mee afgezet door Zara Larsson. En die escorteert hem dan naar het podium, zet hem daar af, dan is hij klaar voor zijn show. Maar op Pukkelpop was het dus door Adela dat hij naar daar werd gebracht. Bijzonder. We duiken daar heel graag eens in, hier in Radio.
1: Studio Brussel. Radar.
0: En ik ga dat niet alleen doen, want ik heb een top van aan de lijn. Dag Amy, goedenavond.
2: Goedenavond Thomas.
0: Amy, wat ik zo leuk vind is, ik kan niet alles weten. Ik kan niet elke artiest kennen en zomaar op je radar zetten. En daarom vind ik het heel fijn dat er luisteraars zich spontaan aandienen om er een woordje over te vertellen. Jij volgt Adela al langer. Hoe leerde jij haar eigenlijk kennen?
2: Ja, dat klopt. Ik was vorige zomer aan het huizen bij een vriendin. En terwijl dat ik daar was, was ik een beetje op Netflix aan het scrollen. En toen kwam Popstar Academy voorbij. Het was een soort show een paar jaar geleden, waar dat ze een soort wedstrijd om een global girl group te vormen. En zij was een van de deelnemers daar.
0: Wacht. Een global girl group. Dat is eigenlijk uit alle werelddelen dat ze een paar meiden samen op een podium hebben gezet. En dat moest dan een soort van supergroup worden. Begrijp ik het goed?
2: Ja, exact. Ja. En zij was iemand, ze komt oorspronkelijk uit Slowakije. Dus zij was een van de mensen die dan meedeed voor Europa, zeg maar.
0: En daar is dan een naam opgeplakt. En hoe heet die groep?
2: Ja, nu heet die groep Cat's Eye. Dus die zijn eigenlijk ook de laatste tijd super bekend aan het worden. Dus dat is wel cool om te zien. Omdat als je dat zo hebt gevolgd, is dat wel mooi.
0: Ja, zo waar. Dat is heel snel zelfs een gigantische girlband geworden. Volgende dinsdag trouwens staan die ook in de AFAS Dome.
2: Ja, dat is super cool.
0: Ga je daar dan ook naartoe of ben jij vooral de Adela-richting ingeslagen?
2: Eigenlijk volg ik zelf Adela meer dan Cat's Eye. Ik heb ook het gevoel dat ik ook een iets jongere doelgroep.
0: Ja, maar dat is goed, hè? Een iets jongere doelgroep. En jij hoort daar dan ook bij, neem ik aan, Amy.
2: Ja. Zo'n Cat's Eye bijvoorbeeld heeft iets meer zo kinderen en zo.
0: Ah ja. Dat is nog iets jonger. Maar jij bent dan, je hebt liever een popster voor je neus waar je dan naar een optreden van gaat kijken. Leuk.
2: Ja.
0: Ja, vind je het niet een klein beetje spijtig dat ze niet mee in die AFAS-dome staat nu dinsdag?
2: Langs de ene kant misschien ergens wel, want ze was wel een van de kandidaten die echt superveel, super hard gewerkt heeft. Maar langs de andere kant is ze er op een gegeven moment uitgestemd door de jury, omdat ze haar meer zagen als solo-artiest. En ja, die naam en die reputatie maakt ze nu ook wel gigantisch waar. Ja, dus dat is langs de andere kant ook mooi om te zien.
0: Oké, ik ben helemaal invested. Ik wil ook Popstar Academy gaan terugkijken, gewoon om Adela daar zien in te schitteren. En dan dus als solo-artiest heeft ze het advies gekregen om verder te gaan. En ze heeft dat dan ook gedaan? Waren er zo veel deelnemers die evenveel hebben losgemaakt bij jou als Adela?
2: Weinig. Ik denk dat hetgene wat zo interessant is aan Adela, is dat zij in principe al een verleden had in de entertainmentindustrie, want zij was prima ballerina vanaf haar 14e of zo. Dus zij had al een gigantisch stapje voor op de rest, zeg maar. En in plaats van dat te gebruiken om haar concurrentie te verhogen tegenover de andere deelnemers, heeft zij eigenlijk altijd een soort van grote rol zus op haar genomen. Dus zij hielp echt om de andere kandidaten te verbeteren. En ik denk dat bij heel veel van de mensen die gekeken hebben naar Popstar Academy, dat dat echt wel een soort liefde heeft opgewekt voor haar als persoon.
0: Ja, want het kan soms ook wel wat katten gaan toegaan, mensen die jaloers zijn op elkaar, maar Adela is dus eigenlijk wel een lieveke, die dan eigenlijk ook afgelopen vrijdag haar debuutalbum heeft uitgebracht. Onder andere deze Nicole Kidman staat daarop. Was jij meteen aan boord toen je het hoorde, het nieuwe werk, Amy?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb er echt al heel veel naar geluisterd. En ik vind het super uniek en super toegankelijk voor iedereen tegelijk of zo.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Zit er zo nog iets in wat jou muzikaal dan aanspreekt in die stijl van Adela?
2: Ik vond Eén in L.A. vind ik ook zeker een van mijn favorieten. Ja, en voor de rest, in principe zit gewoon voor iedereen wel wat tussen. Dus ik zou het zeker aanraden om eens te luisteren.
0: Oké. Ben je ook een tekstpersoon, Amy? Dat is misschien de laatste vraag. Ja. Moeten mensen ook wel eens inzoomen op die tekst? Wat kan je daarin terugvinden?
2: Ja, het leuke aan haar muziek is dat je in principe kunt kiezen hoe diep je naar de tekst luistert. Dus het kan gewoon een super catchy popnummer zijn, maar het kan ook echt heel diep gaan over bijvoorbeeld niet meer zo intiem zijn met je partner als je daarvoor was, over heel specifieke problemen zoals opgroeien in Europa en het gevoel hebben dat je nooit zo'n gigantisch international podium gaat bereiken als bijvoorbeeld wanneer je in L.A. geboren bent.
0: Oké, wow, dat is ineens heel veel diepgang in die teksten. Merci, dat is nog wel een leuk extraatje. Dus ik ben helemaal geprikkeld, sowieso. Ik denk de luisteraars ook wel, het is hoog tijd dat we eens in die Adela gaan induiken. Heb jij ze al live gezien trouwens, Amy?
2: Nee, nog niet, jammer genoeg.
0: Oké. Dat is aftellen. Tot de volgende keer dat ze nog eens langskomt. Pukkelpop was al geweldig, heb ik mij laten vertellen. Maar ze gaat sowieso nog wel eens passeren. We gaan luisteren naar jouw favorietje, Ain't in L.A. Is het een goed idee, Amy?
2: Ja, top. Ik ga meeluisteren.
0: Haha, merci om ons helemaal warm te maken voor Adela.

0: Florence Road. Vandaag heeft Listen Festival zijn line-up bekendgemaakt. Op 21 november kan je 24 uur lang gaan feesten in Brussel op 15 locaties met 1 ticket. Dat is madness.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Onder andere op het programma van Listen Festival deze Evelyn Emerson. Dat is een Amerikaanse DJ en producer die met Happy Birthday...

0: daar.
1: Het is 8:30, of toch binnen 12 seconden. Dat is heel fijn. En dan vraag ik graag aan jou. Geen idee hoeveel energie jij nog hebt op deze dinsdagavond. Maar als het zoveel is als onze collega Dries Leenaerts, dan zit je wel goed. Want die gaat morgen van start met zijn wekker XL. Of als dat zoveel is als Nothing But Thieves, dat is eigenlijk ook wel goed, hoor.

0: De Engelse rockers hebben vandaag superleuk nieuws aangekondigd. Dus die zitten vol met energie, denk ik dan, als ik dat nieuws lees. Toch zeker voor de Britse, Nederlandse en Belgische fans is dat een leuk nieuwtje. Want ze gaan 3 shows spelen. 3. In Londen, Utrecht en Brussel op 1 en dezelfde dag. Op zaterdag 19 september. 3 shows, 3 countries, 1 day. Heel spannend of ze dat ook echt gaan halen. Ik bedoel, je start in Utrecht, allemaal fine. Eerste show naar Brussel, oké, beetje tricky. Maar dan moet je het kanaal over, moet je terug naar Londen. Dat wordt de reistijden inbegrepen, een hele pittige werkdag. Het is natuurlijk wel een promo-stunt om je nieuwe plaat Stray Dogs voor te stellen. Tickets voor die bijzondere AB-show, die 3 shows, 3 countries, 1 day, op 19 september dus, kan je scoren vanaf nu vrijdag om 11 uur.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Hoe zot, 3 shows op 1 dag. Nothing but thieves.

Maar wanneer er een Fontaine's DC-nummer passeert, op Studio Brussel worden jullie helemaal wild. Vorige donderdag speelde de band hier bij ons een intieme showcase, terwijl ze wereldwijd arena-shows hebben aangekondigd. Op 12 november spelen ze zo in de AFAS Dome in Antwerpen. Die show is natuurlijk helemaal uitverkocht, om maar te zeggen dat die intieme showcase super bijzonder was. Heb jij ook wat liefde te geven, dan is het nu het moment. Want ik heb In the Modern World voor je klaarstaan. Hoe het hier klonk op VRT

0: Fontaine's DC. Het was nog niet gebeurd in 2026, maar afgelopen zaterdag wel. Een artiest die 5 weken op rij staat, op 1 in de afrekening.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel.

0: Thomas Michiels.
1: De kroon van de afrekening, daar wordt iedere zaterdag om gestreden. En speciaal omdat deze Phoebe Bridgers al 5 weken op rij de queen is van de afrekening, geef ik je ook 5 redenen waarom dat stemmenkanon helemaal bovenaan staat. Reden nummer 1 is sowieso die anticipatie op haar nieuwe album. Ja, een soloplaat van Phoebe was al 6 jaar geleden. Veel fans hebben daarom passioneel toegeleefd naar die release day 14 augustus. En sinds dan is haar album al miljoenen keren gestreamd. Goeie reden nummer 1. De tweede reden spreekt voor zich. Dat is natuurlijk Lost Boy.

0: kent dat zo op YouTube. Soms hebben ze een loop gemaakt van 10 uur van een nummer. Alhoewel, bij deze Lost Boys mogen ze dat ook doen. Dat is gewoon een supergoed nummer dat zich meteen nestelt in je muzikale geheugen. Vraag ook maar aan luisteraar en top van Lore.
1: Ik ben vooral zo blij dat ze eindelijk terug is na 6 lange jaren. Het nummer maakt mij ook echt super vrolijk, wat heel atypisch is voor een Phoebe-nummer. Maar het heeft echt al zoiets nostalgisch. Er is iets in die productie dat ik super fijn vind. En ook zo die 1, 2, 3, 4 Lost Boys. Daar ga ik ook keigoed op. En ja, het is de single van Lost Weekend, waar ik echt een fantastisch album vind. En dat is voor mij ook echt een van de redenen dat het nog heel lang aan de top mag blijven.
0: Lore, ik ga iets bekennen. Ik vind die 1, 2, 3, als ze er terug in vliegt, ook fantastisch in die Lost Boys. Ook het persoonlijke leven van Phoebe Bridgers is allesbehalve saai. En dat is dan meteen reden nummer 3. Ze vertelt letterlijk in haar album over een stuk gelopen relatie met Paul Mescal, die nu in de armen ligt van Gracie Abrams. En ze is ook Hollywood-actrice. Het komt er allemaal bij. Altijd fijn als de queen van de afrekening geen grijze muis is. Dus ja, dat was een hele goede derde reden. En reden nummer 4 is, die staat eigenlijk een beetje verstopt op haar album. Het is een voicemail van haar papa. Vind ik misschien de mooiste reden. Haar papa is overleden in 2023. En Phoebe vond het heel belangrijk om hem mee te vereeuwigen in die muzikale legacy die ze zal nalaten. En daardoor wordt het album opeens heel persoonlijk. En ook dat resoneert sowieso met haar fans. Die voicemail die hoor je op het nummer Never Going Back. En die klinkt zo.
2: Hey Phoebe. I know you're busy. Being a rockstar takes up a lot of your time.
0: Oh my god, het papatje van Phoebe die zegt... Hey Phoebe, ik weet dat je druk hebt als rockster. Heel mooi, reden nummer 4, die gaat me zeker bijblijven. Maar ik had er 5 beloofd. Dus tot slot, als je dieper graaft en dat album helemaal omploegt van Phoebe Bridgers... dan kom je alleen maar coole artiesten tegen waar ze mee heeft samengewerkt. Te beginnen bij de producer, Jack Antonoff... die ook met Taylor Swift, Lana Del Rey heeft samengewerkt. En dan nog heel veel leuke artiesten zoals haar collega's van Boy Genius... de indie folk koning Alex G... En ook Cameron Winter staat er ergens mee op. Ja, dat is de frontman van Geese natuurlijk. En dat is nog een grappig verhaaltje. Want de zanger van Geese, Cameron Winter, dus die staat in de credits. Niet als Cameron Winter, maar onder een verzonnen naam. Son John Johnson. Vind ik heerlijk. Ze is daar dus blijkbaar ook maatjes mee. En die Cameron Winter staat mee op die plaat. 5 prachtige redenen. Voor de queen van de afrekening al 5 weken lang. We gaan luisteren naar Phoebe Bridgers en I Can't Wait.

0: Studio Brussel.
1: Een mooiere intro kan Rick de Bruiker zich niet wensen. Decibel komt er zo meteen aan. Vanaf 9 uur. Dit is Dijon. En dat stemt Rick de Bruiker nu al heel gunstig en gelukkig.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. In Oostende geldt vanaf morgen op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. De aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en met vuurwerk. Burgemeester John Crombé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust in Oostende te laten weerkeren.
2: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd aan het Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars naar de goede kwaliteit. Als nodig is, gaan we doorpakken.
1: Een samenscholingsverbod geldt al zeker 3 maanden. In Baarle-Nassau, net over de grens in Nederland, is een ezelsveulentje van amper 2 weken oud mishandeld en doodgeschoten. Het dier was gisteren verdwenen uit een weide waar ook de moeder stond. Vanmorgen is het kadaver gevonden. Dat vertelt een aangeslagen eigenares Marlijne.
3: Tot 2:30 vannacht hebben we gezocht, alles afgezocht, in de bossen nergens kunnen vinden. Vanmorgen zijn we nog aan het zoeken geweest en ik ging toen straks de wei in en dan lag ze neergeschoten. Ze is terug de wei in gegooid. Ze is mishandeld aan haar hals, ze is mishandeld aan haar pootjes en haar ogen hingen eruit. Ze is 2 weken oud. Veel verdriet. En waarom?
1: Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op vruchtbaarheidsproblemen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. En bij mannen tast roken de spermakwaliteit aan en kan het onder meer erectiestoornissen veroorzaken. Dat roken een belangrijke risicofactor is, is al langer geweten. Toch zijn er nog altijd koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling willen starten en toch roken, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
4: Ik denk dat de meeste mensen het wel weten, maar ja, het blijft een verslaving natuurlijk en het blijft moeilijk om te stoppen. Dus we proberen daar echt op in te zetten om mensen ook te ondersteunen, hè, dat ze effectief kunnen stoppen met roken, omdat ze ja, gemakkelijker zwanger worden, gezonder zwanger zijn en omdat het kind nadien dan ook in een betere leefomgeving terechtkomt.
1: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League wedstrijd van het seizoen verloren. Tegen het Engelse Aston Villa werd het 2-3. Tom Boudeweel.
5: Geen punten voor Club Brugge en dat is toch een tegenvaller. De thuisploeg ging van bij het begin volop de strijd aan, maar Villa strafte die aanpak af in de eerste helft. McGinn, Buendia en Jackson mochten veel te makkelijk scoren. Hemmings miste bovendien nog 2 grote kansen. Tussendoor maakte Vettelsen gelijk 1-3, halfweg. Brugge kreeg dan op het uur de noodzakelijke boost via een benutte penalty van Trezoldi. De thuisploeg had het momentum, drukte de tegenstander weg, maar Trezoldi raakte de binnenkant van de paal en de gelijkmaker bleef uit. En zo start Club deze nieuwe editie van de Champions League met een 2-3 thuisnederlaag.
1: Vanavond regen in het zuidoosten, vannacht stilaan droger en tot 15 graden. Morgen wisselvallig met zon, wolken en enkele buien, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Rick de Bruiker.
7: Ja, we zouden 2 uur lang de Brabantzone kunnen draaien, maar daar wordt enkel Laurent of Clément beter van. Daarom Angèle, Emma Hessels, Young Yellow. Kortom, talent van de hoek.
8: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: duidelijk iemand die van de hip-hop houdt. Met die groove op de handen. Young Yellow en zijn koppengaard. Ik zou deze show kunnen beginnen als een soap, gezien het elke week is. En dan zo vorige week in Decibel, maar dat ga ik niet doen. Wat ik wel kan doen, vandaag in Decibel.
1: Studio Brussel.
2: Decibel.
0: Want Decibel is jouw vaste afspraak met de betere Belgische muziek. Van de kleine te ontdekken namen tot de grootheden die het weer aan het uitsteken zijn. Waaronder...

er lijkt hier quasi elke dag ondertussen wel iets te vertellen over Angel. Dat ze dan aan het KMSKA mee, daar stond mee te dansen op de stevige techno-vibes. Dat er een plaat aankomt. Dat ze twee keer de Avalsdome heeft uitverkocht. En vooral ook dat Angel International aan het gaan is. Dat weet je ondertussen al. Maar wist je dat ze ook een groot stadion, of toch bijna een stadion, gaat uitverkopen of probeert uit te verkopen in Nederland? Ik ben heel benieuwd hoe dat daar loopt, want volgens mij kunnen Nederlanders helemaal geen Frans. Kom dus als het tegendeel bewijzen in de app VRT Max. We gaan straks eens kijken hoe dat loopt. Wat je ook nog krijgt. Heerlijke riffs uit de geschiedenis van Leffing en Leuren. Straks duiken we in de geschiedenis en in een boek, want er is een boek uitgekomen voor de 50ste verjaardag van het festival. Jawel, het is dit weekend de 50ste verjaardag van Leffing en Leuren. En wat kan ik jou nog beloven vandaag? Wel, eens kijken. Ah ja.

0: midden klinken.
1: Zwanger Gidi, ken je? En weet jij ook, als je een beetje een fan bent, dan weet je dat. Maar weet je ook wie de beats maakt? Dit soort heftige dingen. Chucky Beats, inderdaad. De man die lang rondreed met een BMW met een nummerplaat Chucky. Die ondertussen ook beats gemaakt heeft voor grotere namen in de internationale muziekscene. Waaronder voor Kanye zelfs ooit, als ik me niet vergis. Wel, die kerel die stond op Pukkelpop, maar niet als beatmaker van Zwanger Gie. Wel met zijn gitaarband. Yep, de man heeft een gitaarband. Hij maakt muziek onder de naam Osayuki. Misschien moet ik daar gewoon de show mee in gang steken. Dit is Osayuki en hun Feel It All. Als je fan bent van hoe de gitaar klonken ergens in de jaren 2000, dan denk ik dat ik je kan overtuigen met deze. Schrijf maar op. Osayuki.

0: zie nu al enthousiaste reacties in de app. En de show is nog maar net begonnen. Maak dat mee. Osayuki Feel It All. Ja, ze heeft een nieuwe plaat aangekondigd. En sindsdien is het hek van de dam. October 16. Ik wil zeggen, zet die datum in je agenda, maar als je een goede agenda hebt, dan staat die datum er al in. Je moet hem gewoon omcirkelen. En erbij schrijven Angèle met een uitroepteken erbij, want dan komt haar nieuwe album uit. Een album met een pak toffe features, waaronder ook een Belgische, Solvex. Solvex doet mee op een nummer, maar dat snap je wel als je die beats hoort. Kan Solvex ook wel iets van. Dus ik ben heel benieuwd hoe die plaat gaat klinken. En ik ben niet alleen. Zo'n dikke 40.000 man is dat ook, want ze heeft ondertussen 2 volle AFAS-dooms gevuld. Dat is goed voor dus een dikke 40.000 man. En dat is eigenlijk al ongelooflijk, maar ik heb een tip. Als je het ziet zitten om met de trein naar het noorden te gaan, een kaartje te kopen, dan kan je Angèle aan het werk zien in een iets of wat intieme setting, namelijk voor een zaal die 4 keer kleiner is dan die AFAS-dome. Jawel, Angèle staat in Nederland in de AFAS Live. Dat is een zaal van 6.000 man en dat is eigenlijk al zot. Goedenavond. Dag Vera Simons, collega bij 3FM.
1: Goedenavond, Rick.
0: Goedenavond, hallo. Vera. Zeg, Angèle, ze staat, we verschieten daar niet meer van ondertussen, maar op verschillende plekken in de wereld. Ze heeft al Amerikaanse festivals gedaan. Hier verkoopt ze 2 gigantische arena's uit, maar ze staat dus ook in Nederland binnenkort. En ergens vond ik dat toch verrassend. Mag ik dat verrassend vinden?
1: Ja, je staat te kijken van dat die zaal een stuk kleiner is. Of bedoel je het juist andersom?
0: Ja, één, dat die zaal kleiner is. Maar langs de andere kant denk ik ook. Angèle zingt in het Frans. Wacht, kleine taaltest. Vera, jij bent een fan van het Angèle. Wat zingt Angèle hier? Vertaal even naar het Nederlands.
1: Brussel, ik hou van je.
0: Yes, 10 punten. Die is inderdaad al juist.
1: Ik ben zo blij dat al mijn bijles Frans ooit heeft geholpen. Dat is heel fijn.
0: Ja, het is ook wel nodig. Daarom dat ik de vraag stel, ze vult daar een zaal van 6.000 man, wat eigenlijk best een grote zaal is. Want ik weet niet, hoe ver is Nederland mee met Angèle? Dat is in het Frans, dat is niet iets dat elke dag op de radio komt in Nederland, denk ik dan.
1: Ja, zeker. En ik moet zeggen dat het hier nog bijna een beetje meer onder de radar en voor meer alternatieve radiostations, zoals bijvoorbeeld bij 3FM wordt gezien, maar daarbuiten nog niet echt is opgepikt. En zij stond in 2023 ook in de AFAS Live. Die show was niet helemaal uitverkocht, maar ik vond het wel heel leuk om te zien dat, wat jij nu ook noemt, er fans volgens mij vanuit heel Europa toen naartoe zijn gereisd. En de Nederlanders staan er wel voor open, maar kijk, dat is misschien ook een beetje het verschil wat ik best wel durf te zeggen, dat de Nederlanders over het algemeen ook niet zo'n goede muzieksmaak hebben als de Belgen. Dus dan steek ik ook even hand in eigen boezem.
0: Van die uitspraak die ik echt nooit zou mogen doen trouwens, Vera.
1: Nee, maar goed, ik luister veel Studio Brussel, dus ik durf te zeggen, wij kunnen veel van jullie leren. En het is natuurlijk de taalbarrière wat je ook zegt. En ik denk dat in Nederland bijvoorbeeld de muziek zelf het heel goed doet. Dus een vrouwtje en een S10 artiest die bij ons Ziggo Domes met 17.000 mensen kunnen vullen, dat is ook heel bijzonder en heel groot. Maar dat zijn Nederlandstalige artiesten. En wat je net ook noemt, die allure die Angèle heeft en die zij toch met het Frans de hele wereld over krijgt, is natuurlijk echt wel ook een hele prestatie op zich te doen.
0: Ja, ja, dat is echt een prestatie. Sorry Vera, ik moet rap even de aandacht op iets anders zetten. Er is namelijk een spookrijder gesignaleerd, dat moet ik even meegeven. Sorry hoor. Maar als je op de E40 rijdt in de richting van Oostende, dan kan je in de ruime omgeving van Zwijnaarden een spookrijder tegenkomen. Dus ik zeg het nog één keer. Op de E40 in de richting van Oostende, de ruime omgeving van Zwijnaarden, een spookrijder, houd daar dus uiterst rechts en haal niet in. Goed, sorry Vera dat ik daar even tussen kwam, maar dat is best wel erg om zo'n zaken ook via de radio mee te geven. Het is niet enkel muziekontdekking. Ja. Maar zeg, je was aan het vertellen, die Angèle, inderdaad, op een bepaalde manier, die aantrekking is er wel, omdat het een internationale superster aan het worden is ook. Het is een zaal van 6.000 man, dat is beduidend kleiner dan onze arenas in België. Je zei het, de vorige keer stond het niet helemaal vol. We zijn ondertussen een paar jaar later. Denk je dat die vol geraakt?
1: Ik heb zelf hele goede hoop. Misschien ben ik dan ook iets te veel fan, dat ik niet super objectief ben. Want wat jij net noemde, het meer elektronische geluid misschien en die justitie-samenwerking, denk ik echt van, wat gebeurt hier? Die eerste videoclip die zij weer liet zien. En ik merk wel hier in de bubbel van de queer community bijvoorbeeld, dat zij eigenlijk bekender is misschien dan wel bij de muziekliefhebbers, om het zo maar te zeggen. Dus dat zij een heel groot publiek aanspreekt, wat de vorige keer bij die show ook te zien was. En ik denk dat daar de publiek, dat er nog meer fans zijn bijgekomen. En dat Nederland gewoon een beetje wakker moet worden. Dus ik denk dat het nu, ik denk dat het gaat uitverkopen, maar ik vind het zelf heel leuk. Want de vorige keer, dat was 3 jaar terug, toen ben ik nog heel last minute gebeld om haar voorprogramma te doen als DJ.
2: What?
1: En dat was voor mij ook een soort kennismaking met haar fans. Want ik had toen eigenlijk misschien te pretentieuze alternatieve muziek uitgezocht. En mensen wilden toen gewoon heel graag Padam Padam horen van Kylie Minogue. Dat was toen net uit. Dat is me heel erg bijgebleven. Die telefoon is omhoog. Dus wat mij als fans in, nou, dit geval Nederland heel erg is bijgebleven, dat mensen zin hebben om te dansen en gewoon die poptunes en ook heel erg die queer joy eigenlijk.
0: Dan denk ik dat dat wel gaat werken, want ze heeft inderdaad een plaat met veel dance. Je noemde het daarnet al, een plaat met Justice. Denk jij dat Angèle de Nederlandse gabber al heeft ontdekt?
1: Oh, dat zou wel moeten, toch? Ik bedoel, jullie draaien ook heel veel Joost en al dat soort aanverwanten. Dus het kan niet dat ze het nog niet heeft gecheckt.
0: Ja, dat lijkt me echt ongelooflijk als er een gabbertune gaat uitkomen met Angèle. Ik zou het al sinds heel tof vinden. Ik denk die 6000 man die daar gaat staan in Nederland, ook in die AFAS Live. Vera Simons, dankjewel om ons even mee te nemen in Angèle in Nederland. En we gaan draaien. Une seule vie, stevige plaat. Ben je mee met de nieuwe sound? Ja, hè?
1: Ja, zeker. En wat je net zegt, het is volgende maand hier Amsterdam Dance Event. Dus zo'n gabber edit, die kan er wel komen. Ik denk dat dat moet gaan lukken.
0: Ah ja, oké, wauw. Dat is een goeie. Ik ga Angèle draaien. Une seule vie. Vera, tot de volgende.
1: Tot de volgende, fijne avond.

She Loves You in the Summertime up met de castagnettes op het einde. En dit is Emma Hessels. Je gaat haar zo meteen horen. Het is een Antwerpse die heel erg mooie liedjes in elkaar knutselt. Broos, breekbaar, maar ook al meezingbaar. I wish it was me.

Emma Heysels. I wish it was me. Ze stond afgelopen week nog in de Gazette van Antwerpen. Daar tipt ze haar favoriete plekjes in de stad, waaronder ook de kringwinkel van Borgerhout. Het is duidelijk dat ze graag recycleert. Het is een cover van Obong Jayar. Ken je wel? Of je kent hem al sinds van die Fred Again versie. I adore you. Wish it was me, Emma Heysels. Zeg, we moeten even throwbacken naar dit soort klanken.

Soulwax, E-Talking, heeft heel erg luid geklonken. Zo luid denk ik dat de bellen van de klok erbij zijn van beginnen trillen. Maar ook deze is daar gepasseerd. Langs diezelfde klok, aan diezelfde velden, zoals deze. Als broekventjes zelfs. Jonkies waren het. Maar ze stonden er al op het podium. En een van de eerste concerten voor een klein zaaltje. Van deze gast.

0: check, triple check, double check, quadruple check. Het is allemaal gepasseerd. Het wordt ook wel eens het mirakel van Leffingen genoemd. En dat is meteen ook de titel van een boek over 50 jaar aan muziek, 50 jaar geschiedenis in Leffingen-Leuren. Goedenavond, dag Lode Pauwels van Leffingen-Leuren.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, hoe gaat het met jou?
1: Heel goed, het is een drukke week, want ja. We hebben dit weekend een festival.
0: Klein festival kan organiseren. Dit is niet zomaar een dinsdag, ja. Dit is dinsdag in aanloop naar het festival. Ik kan je niet te lang ophouden, maar alsnog wil ik het heel erg graag hebben over een boek dat is uitgekomen. Mirakel in Leffingen heet het, want jullie mogen iets vieren. 50 jaar aan festival, ik vind dat ongelooflijk. Ik was me aan het voorstellen, stel dat je een fuif organiseert... En dan over 50 jaar bestaat dat nog steeds. Dat is eigenlijk het geval in 1976 iets georganiseerd. En je bent het gewoon blijven doen. En nu is dat er nog steeds. En ondertussen zijn de grootste dames er gepasseerd. Wat doet dat met jou?
1: Ja, ik vind dat fantastisch. Natuurlijk, ik was er vooral duidelijkheid natuurlijk niet bij in die eerste jaren. Mm-hmm. Maar ik ben er wel ongeveer de helft van de 50 jaar bij. Ja, ja, zeker, zeker. En daarvoor ook als bezoeker toen ik student was en zo. Dus ik heb er wel heel veel van meegemaakt. Maar ja, het is een fantastisch verhaal natuurlijk. Iets dat begonnen is. Zoals de meeste goede ideeën aan een toog. Toog van Café de Zwerver, maar ook van een jeugdclub in Leffingen. Op die twee plekken werd er veel gebrainstormd. We gaan hier ook iets doen, want het was een periode dat er in allerlei andere steden, Oostende, de Paulusfeesten en Lokeren, de Lokerse feesten en de Hemsefeesten natuurlijk, die werden overal opgericht en die jongeren uit Leffingen keken daar met grote ogen naar en dachten wij willen ook iets doen. En aanvankelijk was dat heel erg klein, maar dat is een beetje uit de hand gelopen en dat is een verhaal dat intussen 50 jaar bestrijkt.
0: Ja, ondertussen 50 jaar was dat in het begin, je zegt hetzelfde, het was dan een toog in een café. Mm-hmm. Dat was toen nog niet met de hippe Ierse, Britse en andere buitenlandse namen, hè?
1: Nee, dat waren kleine, veelal Belgische acts en dat was vooral folk en jazz in het begin. Mm-hmm. Dat is pas na een jaar of vijf is dat dan zo meer... Ja, de belpop deed dan zijn intrede.
0: Ja, want eigenlijk, als ik erbij nadenk, Lode, hebben jullie eigenlijk zowat de hele geschiedenis van de belpop zien evolueren bij jullie onder de kerktoren, letterlijk op Leffingen-Leuren, hè?
1: Absoluut, absoluut. Dat is begonnen zo. Rond 82 bijvoorbeeld twee Belgen, dan kort erop ook van Jacob Dios, Elisa Wout, Arbeid Adelt. In de jaren 80 Raymond natuurlijk ook, Johan de Minnen, heel die generatie.
0: Ja, tuurlijk, die hele Brusselse scene toen.
1: Natuurlijk, dan is het geëvolueerd naar bands als de Scabs, de Wolfbanes, die generatie. En dan in de jaren 90 al, dan in de jaren 90 had hij dan natuurlijk Deus, Eagle Superstar.
0: Ja. Later Millionaire.
1: Inderdaad, al die...
0: Goose heb ik zien staan op die line-up. En trouwens, jullie hebben dus een boek dat het er net over Mirakel in Leffingen heet. Het is een boek met 50 jaar aan verhalen, 50 jaar aan foto's ook. Het is fantastisch om te zien. Een soort van circustent ergens onder een kerk staat. Ondertussen is het geëvolueerd tot een heel festival met verschillende podia. En een van die verhalen is heel erg tof, die ik tegenkwam. Dat gaat over deze man. Een wereldster... Uit Nieuw-Zeeland zeker, die wij altijd claimen als Belg.
1: Australië,
0: sorry, inderdaad. Ik wist dat ergens daar was. Het was 25 uur vliegen. Ja. Australië, inderdaad, die wij altijd als Belg claimen. Ik ken hem vooral als Belg, dat wil ik zeggen. En die ook een geschiedenis heeft op jullie festival. Het is dat. Wally.
1: Ja, het is een West-Vlaming, Wouter de Bakker.
0: Ja,
1: inderdaad. Die had toen die plaat uit met dat nummer dat je liet horen. Dat was, dat was er een paar jaar voor. Dus zijn grote hit is pas 3 jaar later gekomen, maar hij had een hele goede plaat uit en hij speelde dan solo. En dat was ook heel leuk, want Hans zijn familie kwam kijken natuurlijk en die stond ook in de backstage. En dat was zo'n familie onder ons, heel gezellig. En dan had
0: dus de familie, de bakker, die hij dan waarschijnlijk niet heel vaak zag, die stond speciaal voor hem onder de kerktoren om naar het concert van onze Gauthier te komen kijken.
1: Ja, inderdaad. En dat was in 2008. En wat dat er nog leuker is, het jaar ervoor was hij op Leffingen-Leuren als bezoeker. Want hij had toen in Londen gespeeld en zijn vader was ook in Europa op bezoek bij zijn familie in België. Wow. En dat hadden ze afgesproken in België. Was hij met Charles Walsh gevlogen. Hadden ze een affiche gezien van La Singleure, waar dat John Butler op stond.
0: Ah, ja, okay.
1: De Australische surfer-muzikant.
0: Ja.
1: En waar ze natuurlijk heel erg fan van waren. En dan zijn ze gewoon komen kijken met John Butler op La Singleure. En
0: die ketje gekocht.
1: Stond hij gewoon bij ons op de affiche. Ja.
0: En dan La Singleure, wauw, nog voor hij die wereldhit inderdaad te pakken had. Ook gasten, ja. Ze moesten van minder ver komen dan Australië, maar er ook vaak hebben gestaan zijn de broers De Wala. Ja. En vooral ook met deze sound. Want ze hebben in die begindagen concerten op La Singleure gespeeld. En niet al die concerten, zag ik dan ook in dat boek, waren altijd zo goed aangekondigd, hè, Lode?
1: Ja, nee, wel, in dit geval, dus soms moesten we heel lang wachten met aankondigen. Dat gebeurt nu nog, maar wel dat we dat proberen te vermijden. En in dit geval was het zo dat we moesten wachten tot na Pukkelpop, want Solwax had toen heel lang geen plaat uitgebracht. Ze hadden ook heel lang niet heel veel opgetreden. Ze waren toen al volop aan het DJ'en ook. En dus dan hadden ze die plaat in die minute now. En wij mochten niet aankondigen, maar ik wilde natuurlijk op Pukkelpop wel iets van promo doen. Er werd er nog geflyerd aan de deur en zo. Ook affiches al wel geplakt. En dan hadden wij een affiche gemaakt met de eerste namen. En dan een hele grote letters onderaan, More Names in a Minute Now, om toch al een hint te geven aan de fans wie dat er ging komen.
0: Ja, soms moet je creatief zijn, dat is ook heel duidelijk aan dat boek.
1: Absoluut.
0: Er zit heel veel creativiteit in La Singleure, er zit ook heel veel muziek. We gaan straks eens kijken, Lode, naar de namen die daar dit jaar staan. Er zijn ook heel mooie Belgische ontdekkingen bij, maar eerst ga ik even E-Talking van Solwax erbij halen. En dan Any Minute Now gaan we het hebben over die Belgische muziek die er vandaag staat.

0: in het geniep aangekondigd. Ooit ergens in die 50-jarige geschiedenis van Leffingen-Leuren. En dit weekend is dus terug van dat. Een nieuw festival. Oh ja, nieuw festival dat op dit moment wordt opgebouwd. Lode Pauwels van Leffingen-Leuren, die hangt er aan de lijn. Lode, ja, ik zei het daarnet dat ik bel jou eigenlijk ongeledig. Wat staat er allemaal al klaar? Wat moet er nog gebeuren? ik hoor het al ja, veel. Wel, kijk,
1: ja, veel, maar neem maar zoveel. Ja, de baars moeten aangekleed worden ja, en zo.
0: Okay.
1: Maar er is wel al veel gebeurd, want het was wel heel slecht weer vandaag.
0: Ja.
1: Veel wind, veel regen. En morgen zal het wel beter zijn en hopelijk kan er dan een aantal dingen beter uitgevoerd worden. Want het was wel heel vervelend vandaag.
0: Hebben jullie trouwens iets in petto voor die 50, voor die 50ste verjaardag?
1: Ja, puur muzikaal en niet zozeer, omdat we eigenlijk heel hard naar vooruitkijken met de bands dat wij boeken. Wij boeken eigenlijk vooral jonge bands, waarvan dat wij denken dat ze een mooie toekomst voor zich hebben. Dus wij hebben de nostalgie niet laten zegevieren bij het programmeren. Maar we doen wel een feest. Ons festival bestaat eigenlijk uit een betalend gedeelte met al die bands. Maar wij doen ook zo een soort volksfeest in het dorp. Gewoon voor iedereen die wel komen, die ook mensen die geen boodschap hebben aan al die nieuwe bands. En dit jaar doen we wel iets uitgebreider met onder andere die verdampte spielerij en dat soort leuke acts.
0: Dus er is wel feest onder die kerktoren daar bij Leffingen voor die 50ste verjaardag.
1: Dat is gratis toegankelijk, ja. En dat is... en dat maakt het eigenlijk heel gezellig, want heel dat dorp wordt erbij betrokken op die manier.
0: Ja, want het is echt een dorpsfestival voor de mensen die er nog nooit geweest zijn. Ik heb al een paar keer gezegd, onder de kerktoren, maar het is echt letterlijk onder de kerktoren. Het is zelfs in die kerk waar het allemaal gebeurt. Heb je soms internationale bands die langskomen die zoiets hebben van, oké, het is echt in het dorp.
1: Ja, die vinden dat heel vaak heel raar, ja. Maar goed, ja, ze vinden het allemaal wel heel gezellig, want onze backstage is ook een lagere school, wat dat eigenlijk ook al voor heel veel muzikanten zo'n soort rare vibe geeft. Waar als ze dan een beetje aan een kindertijd terugdenken en zo, we proberen het eigenlijk echt zo heel gezellig en laagdrempelig voor iedereen te maken. Dat feest zondag, we gaan ook een muurschilderij plechtig openen.
0: Okay.
1: Waar dat er een stuk van de geschiedenis wat in verwerkt is, maar op een hele kleurrijke, ludieke manier.
0: En er staat natuurlijk ook muziek, je zei het daarnet al, een nieuwe ontdekking, een jong talent, ook Belgisch jong talent, deze naam heb ik zien staan. Rosie Stewart is erbij, maar ook deze bende. Lezaar, dat zijn bands die zelfs bij jullie in alles gepasseerd zijn. Heel erg klein, maar ondertussen beter en beter aan toe zijn. Hè?
1: Ja, wij hebben een podium, dat is eigenlijk op dat gratis gedeelte, dat heet Busker Street. Dat is een klein podium waar dat wij eigenlijk samen met Vibe werken. Dus het is niet echt een wedstrijd, het is meer een kansenpodium. Waar dat we jonge bands selecteren, en zowel Lizar als Rosie Stewart hebben er al gespeeld in een hele vroege fase van hun carrière eigenlijk. En nu
0: ze
1: wat bekender zijn, mogen ze op een groter podium. Ja.
0: Fantastisch, wel, dat zie ik graag. Kansen geven aan jong talent. Daar draait het hier op in de Belgische muziek. Dankjewel Lode. Dikke proficiat alvast voor die 50ste verjaardag. Heel veel plezier komend weekend in Leffingen bij Leffingen-Leuren. En heel graag tot de volgende 50 jaar.
1: Dankjewel, zeker.
0: Dankjewel Lode.
2: Studio Brussel. Decibel.

Iskander Moon en Violet. We hadden het net over Leffingeleur en kregen een berichtje binnen van een band uit de Brugge, Rulder. Die mogen daar ook aantreden op Busker Street. Misschien wel het begin van een prachtige carrière. Trouwens, ik zat weer te scrollen. Hè. Ik doe dat soms te veel. Misschien ben jij daar ook deel van. Van die mensen die zeggen, nou, nu ga ik minder op mijn gsm zitten en er toch uren op zitten. Ja, ik weet het, ik doe dat ook. Maar soms kom ik echt prachtige dingen tegen. En plots passeert er op mijn Instagram Reels, ja, zo'n boomer ben ik dan blijkbaar, op mijn Instagram Reels, een reel van Camille Jembe. En ik herinner me dat, want ik was daarbij, een reel dat zij op Pukwop staat met de Atomic Orchestra. En plots besefte ik opnieuw, het was al 2 weken geleden, hoe fucking goed dat eigenlijk wel niet was. Dus ik dacht, kom, we steken het nog eens in een playlist. De Brusselse Camille Jembe, een van de te ontdekken namen, denk ik, uit 2026, staat binnenkort ook in Ancien Belgique. Wel zonder orkest, maar dat krijg je hier.

Kami Yembe en de Atomic Orchestra. Rien à fêter. Ja, dat is een stem uit ons land om in de gaten te houden. Maar ze is niet alleen, dat krijg je eigenlijk de hele avond. Het is Decibel op je radio, het is het beste van om de hoek. Zoals deze kerel die in Brussel woont. Ik kom binnenkort met een album Mazda, ergens 2 oktober. En ik had het ook voorstellen in de Botaniek. Hij heet Jennifer en dit is In The Sun.

0: Radio.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
6: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld?
1: Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid.
6: In de podcast De Verrekijkers.
1: Wat gebeurt er precies?
6: Waarom?
1: En bestaan er oplossingen?
7: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
9: Life is music. Life is music.
10: Studio Brussel.
11: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9-11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
12: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
13: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
12: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren, maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook 2 rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
11: In Oostende geldt vanaf morgen op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. Aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en vuurwerk. Burgemeester John Crombé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust in Oostende te laten weerkeren.
14: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd dat Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars met de goede kwaliteit. Als nodig is, gaan we doorpakken.
11: Het verbod geldt al zeker 3 maanden. Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op een vruchtbaarheidsprobleem. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. Ook bij mannen zijn er grote gevolgen. Roken tast de kwaliteit van sperma aan en het kan erectiestoornissen veroorzaken. Het positieve nieuws is dat stoppen met roken al na enkele maanden effect heeft, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
15: Het is een foute redenering om te denken, goh, ik rook nu al zo lang, het heeft geen zin meer, ik kan dat effect niet omkeren. Hè. Dat is juist heel dankbaar eigenlijk als je stopt met roken. En dat is zowel zo voor de vrouw als voor de man, dat een rookstop hun kansen op zwangerschap en ook na fertiliteitsbehandeling verhoogt.
11: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen de Engelse club Aston Villa. Tom Boudewijn.
16: Geen punten voor Club Brugge en dat is toch een tegenvaller. De thuisploeg ging van bij het begin volop de strijd aan, maar Villa strafte die aanpak af in de eerste helft. McGinn, Buendia en Jackson mochten veel te makkelijk scoren. Hemmings miste bovendien nog 2 grote kansen. Tussendoor maakte Vettelsen gelijk 1-3, halfweg. Brugge kreeg dan op het uur de noodzakelijke boost via een benutte penalty van Trezoldi. De thuisploeg had het momentum, drukte de tegenstander weg, maar Trezoldi raakte de binnenkant van de paal en de gelijkmaker bleef uit. En zo start Club deze nieuwe editie van de Champions League met een 2-3 thuisnederlaag.
11: Ja, nog verdediger Brendan Mechelen weet dat Club met een valse noot is begonnen aan het kampioenenbal.
17: Ja, het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden, zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren, het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. En het kan alleen maar verbeteren, dus we moeten niet te negatief zijn.
11: Vanavond nog regen in het zuidoosten. Vannacht stilaan overal droger en tot 15 graden. Morgen wisselvalliger met zon, wolken en enkele buien. Vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Deze
0: Decibel.
8: Rick de Bruiker.
4: Beste van bij ons met jonge namen als Gala Dragot, maar even goed te rotten als Triggerfinger en een hotshot van Dressed Like Boys krijg je allemaal een heel erg fijne dinsdagavond.
0: Je luistert naar
8: Studio Brussel. Life is music.

0: De gast van Triggerfinger, die hebben niet veel nodig. Een segment gitaartje op een goede drumgroove. En het werkt eigenlijk al meteen. Through the Beam van Triggerfinger. We hadden hem vorige week nog in première hier op Decibel. Nieuwe muziek van Dress Like Boys. En we waren duidelijk terecht enthousiast. Decibel. Want dat nummer van Dress Like Boys, dat is deze week onze hotshot hier op Studio Brussel. Ja, je hebt het misschien al horen passeren. Het nummer heet And Then I Woke Up. Het is meteen ook de titel van een album dat er aankomt, want Dress Like Boys, project van Jelle Truc, is hard aan het gaan. Hè. In een jaar hebben ze zowel de grote festivals als Werchter en Gent Jazz gedaan, als in het buitenland gespeeld en zelfs twee Mia's binnengehaald. En nu is er dus een albumopkomst. En ik moest niet eens aandringen toen ik hem hier vorige week aan de lijn had. Of hij wou er al over wat over, hij wou er al wat over kwijt. Zijn enthousiasme is duidelijk te voelen.
1: Sommige songs zijn zo wat upbeat pop, andere songs zijn heel sad, singer-songwriter. En die twee voor mij kunnen perfect naast elkaar bestaan in de wereld van Dress Like Boys. En als je dan, als ik nu naar de tweede plaat luister, want ik mag dat dus al doen, dan merk ik dat de contrasten nog wat verder uit elkaar liggen. Dus de uptempo songs zijn nog wat uitbundiger en de heartfelt sad songs, zal ik ze maar noemen, zijn zo nog wat kleiner, nog wat sadder, nog wat doorvoelder ofzo.
0: Tipje van de sluier dus, voor dat nieuwe album dat eraan zit te komen, waar we nu dus de eerste keer nieuwe muziek van hebben gekregen. En dat nieuwe nummer, dat is duidelijk een deel van die heartfelt sad songs. Een nummer dat gaat over.
1: Het is de titeltrack van de volgende plaat die ik net heb afgewerkt. En die begin volgend jaar ergens gaat uitkomen. Het is een song die voor mij persoonlijk heel veel samenvat. De manier waarop ik geleefd heb de afgelopen jaren, de manier waarop ik mezelf heb ontdekt, mijn seksualiteit heb ontdekt en de hele queer community heb ontdekt en een keer met twee benen in ben gaan staan. Het voelt een beetje als een zelfportret van de persoon die ik de afgelopen pakweg 2-3 jaar ben geweest.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

dress like boys. Onze Hotshot and Then I Woke Up. Je hebt het misschien al gezien aan de affiches die overal in de toiletten hangen. Het concertseizoen is weer begonnen. We mogen de sandalen weer opbergen en de Dr. Martens aantrekken om de moshpit in te duiken. Liefst al in een duisternis van de betere lokale clubs en concertzalen. En jongens, wat een ongelooflijk menu staat er weer klaar. Hey.

Ja, mannetjes van Galen Dragot, die in de AB staat, tot je die een clubtour doet. Zwanger Guy, die de Roma gaat vullen. Je hebt OLT in Antwerpen dat op zijn einde loopt, maar die wel nog twee keer Jong Yellow mag ontvangen. Je hebt Ila, die een clubtour doet. Je staat in Rijkenvorstel in Lommel, maar ook op eind november in de Ancien Belgique. Je hebt Hai Hai, die op clubtour vertrekt, richting Cactus trekt, richting Sint-Niklaas en de Casino. Die gaan naar Hasselt, die gaan naar Depot, die gaan naar De Kreun. Wat een agenda. En misschien ben jij ook zo'n fantastisch goeie, en dan bedoel ik, geëngageerde Belgische muziekfan die af en toe een ticket koopt voor een Belgische artiest of een Belgische show. In dat geval mag je dat altijd laten weten hier via de app van VRT Max. Ik ben benieuwd, welke Belgische band heb jij in jouw agenda staan? Wie zou jij niet willen missen dit najaar? Ik zeg het, er is heel wat keus. Maar wie heeft het bij jou gehaald? Van wie heb jij een ticket in de mailbox zitten? Laat het even weten. En dan draai ik hem gewoon, toch? Ik kan wel voorbereiden, ik kan wel even oefenen op die tekst. Want in een club hoor je dat toch net iets meer, dat je de tekst kent of niet, dan op een festival, toch? Er is Hai Hai.

0: rock'n'roll, dat dacht ik dat dat altijd drankdrugs was. Maar dat is blijkbaar ook drankdrugs en schermtijd. Als je het vraagt, had de Blackwood Revelation too much time on my phone. In deze Stronger. Belooft een prachtig najaar te wandelen. Zeker als je kijkt naar al die concerten. En jullie hebben al heel wat in de agenda staan. Nele die gaat gaan kijken naar zowel Dressed Like Boys als Jay Bernard. En Bjorn die trekt naar...
1: Satelliet Suzy. Telkens als ik u zie.
0: Die gaat kijken naar Noordkaap. Die spelen op Halloween in Pelt. En hij stuurt erbij de dag erna marathon lopen. Dat wordt nog eens een kunst. Dat denk ik ook.
2: Studio Brussel. Daisy Bell.
0: Goedenavond, Lieselot.

0: Paleis 12, maar dan zou ik al vorig jaar.
1: Als in, je bent een fan die hem al vaker aan het werk heeft gezien. Voor de mensen die, en ik weet niet welke drie mensen dat zijn, maar die hem nog niet gezien hebben, nooit gezien hebben, waarom is Zwangerregie degene waar je tickets voor moet kopen volgens jou?
0: Sowieso de teksten, denk ik, zijn prachtig. En ook wel echt de sfeer die hij kan creëren in de zaal. Is echt wel bangelijk. Ja.
1: Energie van Zwangerregie. Het is niet zomaar een grap. Het is echt zo, energie op het podium. Ik ga er een live bij halen van Op Rock Werchter afgelopen zomer. Zijn beter leven. Heel veel plezier daar, Lieselot. Doe hem de groeten.
0: Dankjewel.
1: En geniet ervan van alle Belgische shows. Ciao.
0: Yes, dankjewel. Decibel.

And Love Is On My Mind. Met die bombastische American sound. Letterlijk American is gaan opnemen in Los Angeles. City of Angels. En daar hoor je het eigenlijk wel aan. Grotesk. Lekker breed. Lekker lang. Maar vooral heel erg Jay Bernard. Het is niet de enige bel die in het buitenland gaan opnemen is. Ook Noonzi heeft dat gedaan. Jonge gast die je misschien nog kent uit de nieuwe lichting 2023 ondertussen. Die is naar Londen getrokken. Die is daar gaan opnemen met Bullion. Een man die ook met Ben Howard en Nile Vergenia heeft samengewerkt. Dit is het resultaat. Nieuwe muziek van Noonzi. Easy.

Ends and Easy. Plan is Bad is de titel van het album dat er binnenkort uitkomt, waarvoor hij naar Londen getrokken is. En hij stelt het voor op 23 oktober in de Ancien Belgique. Ik weet niet hoe oud je bent natuurlijk, maar misschien was je erbij. Misschien heb je nog een goede herinnering aan wanneer je het voor het eerst keer hebt gehoord. Misschien was het een vriend of een vriendin die een cd'tje voor je opzette. Of misschien was het hier op Studio Brussel dat je deze de eerste keer hoorde passeren.

0: En als het dan op dat cd'tje was van die vriend of vriendin, dan heb je misschien ook nog een goed beeld van die cover. Een gast met een blonde bles in een geitenleren jasje. Het is het album Birthmarks van Ozark Henry. Met die Sweet Instigator erop. Maar ook met die Word op. En het is vooral ook een album dat, ik wil je zeker niet wat doen voelen, maar uitgekomen is in 2001. Dus dat exact 25 wordt deze week. Goedenavond, dag Ozark Henry.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik zei daarnet, ik wil je niet oud doen voelen. Ik hoop dat ik bij jou ook niet heb gedaan, maar wat een verjaardag. 25 jaar, dat is toch al wel
1: ja,
0: wat,
1: ja, dat is al een tijdje terug, hè. Dat is al een tijdje terug, ja. En ik was toen al niet jong.
0: Je was toen al niet jong, ja, ondertussen. Zeg, mag ik zeggen dat die plaat jouw carrière, misschien wel jouw leven heeft veranderd?
1: Ja, toch wel. In die zin eigenlijk dat die plaat eigenlijk voor mij mijn eerste groot succes was. En ja, dat verandert toch wel alles. Hè. Daarvoor was ik al een tijdje bezig en werd het wel gesmaakt door collega's, maar was het moeilijk om een publiek te vinden. En dan kon ik plots met Birthmarks wel. Dus dat was in deze plaats voor mij ook een grote verrassing.
0: Ja, en vooral heel goed dat je na die twee eerste albums niet had opgegeven. Gewoon blijven gaan. Gewoon omdat muziek maken natuurlijk ook gewoon heel fijn en heel leuk is. Maar wat herinner jij je nog van dat maakproces? Je had dus al twee platen gemaakt. Wat moest die derde worden?
1: Eigenlijk van het maakproces, wat ik vooral herinner, was eigenlijk dat... het was die eerste twee hadden... daar had ik ook wel wat steun van het label had eigenlijk. En dan toch niet echt een succes. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat die plaat vooral veel kost voor een label en niets opbrengt. En ik dacht dat eigenlijk met mijn derde plaat niet anders zou zijn. Dus ik dacht, ik ga vooral een plaat maken waarbij ik de steun van de label goed kan gebruiken. Eigenlijk. En misschien het ding gaat doen dat ik later, als ik echt alleen aan mijn plaat wil werken, eigenlijk, niet meer kan doen. Dus ik wil met Uters en Bel, dus ik wil ook echt strekers opnemen. Ik wil meer dan de platen ervoor eigenlijk. Met blazers werken, met stem werken. Vooral veel dingen live opnemen in de studio. En... Maar niet omdat ik dacht dat de deur naar succes was.
0: Omdat je dacht, dit is de laatste kans. Nu is er een budget, er is nog geld. Let's go, laat het ons nu nog even doen. Die plaat is uitgekomen op ook een opvallende release dag, hè?
1: Ja. Dat was aan het volgende. Die plaat komt uit. En die plaat komt uit op 9-11. Dus toen dacht ik ook van, oké, die kan al gewoon de vulbak erin eigenlijk wel. Wie zal daar nou mee bezig zijn dat er een plaat is waarmee je uit te komen?
0: Eigenlijk alles een beetje tegen jou op dat moment als ik het zo lees. En alsnog, wordt dat dan opgepikt en begint dat te leven? Ja. En wat dacht jij toen?
1: Oh, wat dacht ik toen? Eigenlijk, mijn Frank Villata, dat zo'n vaart nam eigenlijk. Omdat die plaat ook was zo'n... een trage groeier. Nee, elke week werd goed verkocht. Maar ik denk dat die plaat nooit op 1 gestaan heeft. Maar wel 2 jaar in de top 10.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dus het leek zo van... het wordt zo een topper. Maar dan bleef hij dat toch zo wat onderhang. Dus eigenlijk in de schaduw van wat er toen eigenlijk allemaal gebeurde... bleef hij toch maar hangen eigenlijk. En een top 1 naar de andere kwam. En Birthmarks bleef daar zo wat onderhang. Dus op die manier zag ik wel dat er veel veranderde, maar ik had niet zo'n voeling met wat dat eigenlijk op zich zo, wat dat betekende. Dat ik toen plots een publiek had.
0: Het was er wel plots, hè? Ozark Henry, dat publiek stond er, je stond zelfs op Rock Werchter.
1: Ja, ik stond de eerste keer op Werchter en ik had ook niet verwacht dat er een publiek, dat er voor mijn publiek zou komen. En alles was goed vertrokken eigenlijk en er kwamen verschillende aanbiedingen waarvan ik dacht van ik ga het allemaal meenemen. Dat zal even snel voorbij zijn als het er komen is. En daarmee was ik zo niet bezig met wat Birthmarks eigenlijk aan het doen was. Ik was meer bezig met muziek maken voor series en voor andere artiesten aan het werken en zo. En dan sta je plots op Werchter en vroeg ik me af van, amai, voor zo'n tent spelen eigenlijk. zoveel volk en niet in eigen publiek hebben, oef, dat zal wel moeilijk zijn. En ik dacht, ja, het is duidelijk dat die mensen allemaal gekomen zijn voor wat ze willen zien. En niet zomaar om iets te ontdekken, maar blijkbaar kenden ze mij dan toch, of ze kenden dan toch mijn plan. Ja, maar ik heb dat heel veel onthaald, dus ik was er zelf. Ja. En niet alleen ik, alleen de groep ook, want ik herinner dat alleen de gitarist Stef Kateeuw, weet al, die heeft na van de optreden niet gespeeld. En soms stond ik naar hem te kijken en ik dacht ze van, allee jong, komt er nog wat? En die was zo verbouwereerd van dat iedereen dat kende en dat iedereen het meedoet.
0: Gewoon van verbaasd die weer kunnen spelen.
1: Ja, verbaasd van, hè, staan die naar ons te zien? Staan die naar ons te zien?
0: Wauw, 25 jaar is ondertussen. Heb je zelf gevierd?
1: Nee, omdat ik het eigenlijk geld... Nee, maar ik weet het meteen met je gebeld hebt eigenlijk, maar eigenlijk ik was het zelf vergeten.
0: Bij deze happy birthday, dikke proficiat op die 25e verjaardag, Ozark Henry. We gaan de opener draaien van het album Word Up. Dikke merci en tot de volgende.
1: Nice, merci.
0: Ciao, ciao.

25 jaar oud. Een album met alles erop en aan, alle toeters en alle bellen. Ozark Henry en zijn derde album Bird Mox, dat plots aan een succes bleek te zijn. Misschien is dit ook een succes in de toekomst. Het is een gast die bekend is in Azië en die kent van een nieuwe lichting. Pio en zijn Bathroom Door. De nieuwe sounds die krijg je hier op dinsdagavond.

0: Zeg, 21 november al plannen. Het is dan 24 uur feest in Brussel op de zotste locaties. Onder andere in station Brussel-Noord, 1 Brussel-Congres. Zelfs in Brussel Centraal kan je gaan dansen. En in Brussel Zuid, eigenlijk alle vier de Brussel stations doen mee. Dat is al ongelooflijk. Het is weer Listen Festival dan. Een ongelooflijk feest. 1 dansvloer, 15 locaties. Met ook een fantastische line-up. Als je nog nooit aan het Listen Festival bent geweest, misschien moet je eens gaan kijken op de website. Niet enkel om die locaties uit te pluizen, want dat is al zot. Maar zeker ook de line-up. Onder andere qua Belgische namen. Faisal, Nose Drip, Lefto en deze Bibi Sek.
1: Hey boy.
0: Die hier zelfs hoort zingen.
1: Een
0: paar eigen discoplaat. Misschien ook wel een set daar.

enkel een goede DJ. Ook nog eens een goede zangeres. BBSEC. Ze staat daar op Listen Festival. Ik moet eens kijken in welk station ze juist moet zijn. Niet makkelijk ook als je dan moet gaan draaien. Je wilt met de trein komen. In elk van die stations is er iets te doen. En dat om 100 jaar NMBS te vieren, wel leuk. Wel heel erg leuk. Dit is Decibel vanavond op Studio Brussel. Ik heb nog 2 platen voor jou klaarstaan. De perfecte platen om rustig aan in slaap te dommelen. Als je aan het werken bent op dit moment, je bent aan het luisteren. Geen zorgen, daarna start er weer een pak muziek om jou wakker te maken. Maar nu, even rust, even ademen. Even alles laten binnenkomen. De dag verwerken met de juiste platen. Dat is ook belangrijk. Dat moet soms ook gebeuren. En als dat dan nieuwe Belgische platen zijn, dan is dat extra leuk. Ik heb hier een jong talent klaarstaan. Siska. Siska heet ze. Het is haar eigen voornaam die ze dan gewoon 2 keer heeft gebruikt. Django Django heeft dat ook gedaan. Ja, dat was geen Django, maar zwart, toch, je snapt het. Ze is Siska Danes, zo heet ze. Ze komt uit Gent. Ze speelde als support voor Blue Eye, voor Ivy Falls. En dit is haar heel erg mooie nieuwe muziek. Angel.

0: Heb je het opgeschreven, die stem? Siska, Siska. Twee keer met een C en haar Angel. 7 oktober in Roma en vrijdag komt haar debuutplaat uit. Met de titel Page of Cups. En nu een man die we allemaal kennen met muziek die we nog niet kenden. Nieuwe muziek van Nova Store. En zijn Today Yesterday.
1: Decibel.
2: Studio Brussel.
0: Ik zei het, het wordt even rustig.

0: vandaag, gisteren en morgen. Een stem die iedereen herkent, het is die van Nova Store. Today, Yesterday, een nummer dat je al vaker live speelde, maar nu pas heeft uitgebracht. En zo kan ik jou met een fijn gevoel in bed leggen, kan ik hopen. Volgende week ben ik er terug met weer Belgische muziek in Decibel. Slaap wel!
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De afgelopen dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd wegens een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers zijn getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. Naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Het systeem crashte al eens in 2023. Toen werden 700.000 passagiers getroffen. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9-11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
2: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
3: People got sick. Because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
2: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
1: Het plan van Klarebout Potatoes om de fabriek in Moeskroen te sluiten is een ramp voor de stad, dat zegt burgemeester Ann Kloet. Klarebout verwerkt aardappelen tot diepvriesproducten en is volgens de burgemeester een van de grootste werkgevers in Moeskroen. Met de aangekondigde sluiting dreigen bijna 400 jobs verloren te gaan. In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Verdediger Brandon Mechelen beseft dat de club met een valse nood is begonnen aan het kampioenenbal.
4: Ja, het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden, zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. En kan alleen maar verbeteren, dus we moeten niet te negatief zijn.
1: En op het WK basketbal in Berlijn kennen de Belgian Cats de tegenstander van donderdag in de kwartfinales en dat wordt gastland Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen in de barrages Zuid-Korea met ruime cijfers. Het werd 94-56. De kwartfinale donderdag begint om 17:15. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend is het zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Je luistert naar Studio Brussel.

even though you can.

0: Radio Brussel. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrich. De voorbije dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd wegens een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost moeten zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers zijn getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. En naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Het systeem crashte al eens in 2023. Toen werden 700.000 passagiers getroffen. In Nederland ligt morgen een groot deel van het openbaar vervoer plat. Er is een 24-uur staking uit protest tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Afgelopen vrijdag is er al gestaakt in de havens. En de komende dagen zijn er acties in heel wat andere sectoren. Dat gebeurt allemaal in aanloop naar Prinsjesdag. Volgende week dinsdag is dat. En dat is de start van het parlementaire jaar in Nederland. Met de troonrede van de koning en vooral de plannen van de regering Jette voor het komende jaar. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9-11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
1: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
2: People got sick. Because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
1: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
0: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Trainer Ivan Leko vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld. De reactie in de tweede helft was wel goed.
3: It was so much cadeaus. Second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect.
0: En de balans tussen voetballen met lef en met verstand zat niet perfect, zegt Leko. De andere uitslagen in de Champions League vanavond. Real Madrid met Thibaut Courtois versloeg Inter met 2-1. Manchester City zonder de geblesseerde Jeremy Doku ging winnen bij Porto met 0-2. Borussia Dortmund versloeg Villarreal met 3-2. Lille met Nathan Ngoy verloor thuis van Real Betis met 2-3. En AEK Athene won met 1-0 van LASK Linz. Op het WK basketbal in Berlijn kennen de Belgian Cats de tegenstander van donderdag in de kwartfinales. En dat wordt gastland Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen in de barrage Zuid-Korea met ruime cijfers. Het werd 94-56. De kwartfinale donderdag begint om 17:15. Het weer heb ik nog vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend is het zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag bij temperaturen tot 19 graden. Zo dinsdag 8 september zit erop een goede nacht.
4: Naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Brussel.
1: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Dit gesprek kan voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen.
0: Cowboy.
1: Als u uw burgerservice nummer

0: Radio Brussel.
1: Een goeienacht, het is 1 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman en bij het eiland Karg. Er vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Het is al de tweede keer in enkele dagen dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio waarschuwt dat de VS elke aanval op zijn marine zal beantwoorden met nieuwe acties tegen de Iraanse vloot. Iran zegt dan weer dat het als reactie een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aangevallen heeft. De voorbije dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers werden getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. Ook elders in Europa is er hinder. Naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Elise Mertens staat op de US Open bij de laatste vier in het dubbelspel. Samen met de Russin Diana Schneider won ze in de kwartfinales in 2 sets van een Let's-Taiwanese duo. In de halve finales wacht een Tsjechisch-Amerikaans duo. Mertens won het dubbelspel op de US Open al een keer. In 2019 was dat. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Vettelissen en Trisoldi van op de stip zorgden voor de Brugse goals. Vooral in de eerste helft had club het moeilijk. In de tweede helft kwam Brugge beter voor de dag. Dat ziet ook speler Brendan Mechelen.
2: De tweede helft was wel veel beter, was er veel meer scherpte in de duels. Meer agressiviteit aan de bal ook. Maar helaas konden we het niet meer rechtzetten wat we in de eerste helft gedaan hebben. We hebben een goede reactie gehad na de rust. Dus daar moeten we ons aan optrekken. En lessen trekken we in de eerste helft.
1: Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een interview van Courtois in een Spaanse krant. Courtois heeft overlegd met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel over zijn situatie. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zouden zijn, kan Van Bommel hem uitzonderlijk nog oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK wil Courtois wel weer aansluiten. Maar hij beseft dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats en dat het Van Bommel vrij staat om toch door te gaan met een andere eerste doelman. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Argentijnse regering neemt gerechtelijke stappen tegen 15 bedrijven en personen die betrokken zijn bij olieprojecten voor de kust van de Falklandeilanden. Argentinië erkent de vergunningen die het Verenigd Koninkrijk voor die projecten uitreikte niet. Volgens een Argentijnse wet moeten oliebedrijven vooraf toestemming vragen aan de Argentijnse overheid om actief te zijn in het gebied. Wie die wet overtreedt, riskeert een werkverbod in Argentinië of een gevangenisstraf. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al lang over de soevereiniteit van de eilanden. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Meer uitleg door Thomas de Graven in Washington.
2: 25